0: Mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld

0: peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Van justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
10: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald, en dat zijn

0: tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
1: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmen uit Laren tussen Gasselten en de aansluiting met de N33. Daar staat 2 kilometer file en de vertraging is daar 3 minuten.
3: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Edwin Mooibroek.
2: Goedemorgen, het is 7 over 7. We zijn weer klaar voor een nieuwe week. Nog even een paar dagen zonder Judith. Het is alweer maandag. Maandag 5 oktober. Ger is er wel. Ger, goedemorgen.
13: Goedemorgen Edwin.
2: Wat is er deze ochtend op deze maandagochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? Het hoge beroep in de dubbele moordzaak van Wijteveen gaat vandaag verder. Het woord is aan de verdediging en de advocaat van Richard K. komt met een pleidooi. De advocaten van K. kwamen onverwachts met een nieuwe getuige. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond iemand ernstig gewond geraakt en dat gebeurde volgens de politie bij een steekpartij. En de Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op vakantiepark De Bloemert in Tinalo ongegrond verklaard. Enkele bezitters van recreatiewoningen op het park hadden bezwaren aangetekend.

Er verandert weinig aan het weer vandaag. We zitten nog steeds in een hoge drukgebied. De dag begint wel weer grijzig en kil met hier en daar wat nevel of mist. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken. En het blijft opnieuw droog en de temperatuur is ook best lekker, zo'n 20 graden. We houden dat morgen ook, maar in de tweede helft van de week wordt het koeler en meer wisselvallig. Dus ik zou zeggen van genieten van vandaag. Dit is Tavares, Don't Take Away The Music.

0: We beginnen de week swingend met Tavares en Don't Take Away the Music. Het hoge beroep in de zaak Wijteveen gaat vandaag verder na iets meer dan een maand pauze. Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K., die het echtpaar Sam en Ineke om het leven heeft gebracht. En vandaag is dan de beurt aan de verdediging. Verslaggever Stefan Klompen die volgt de zaak. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is dat best opmerkelijk toch, een maand pauze?
1: Ja, dat kun je wel noemen inderdaad, een onmerkelijke pauze. Eigenlijk was de zaak begin september al gepland om klaar te zijn qua hoger beroep. En misschien zouden we alvast wel toewerken aan een uitspraak. Maar daarvoor in de plaats is met een nodige chagrijn inderdaad het hoger beroep begin september ineens gepauzeerd. Dat komt omdat de advocaten van Richard K. met een onverwachte en op de laatste dag inderdaad en met een nieuwe getuige kwamen.
0: Ja.
1: En het gaat om een man die in Velsen woont, maar in 2019 ook de buurman was van de ouders van Ineke. En ook Sam en Ineke woonden destijds in het dorp. En hij stelt dat hij ook slachtoffer is geweest van pesterijen van Sam en Ineke, net als Richard K. Zegt. En hij had zijn verhaal gedaan in de rechtbank. En de advocaten zeiden van K. daarna ja, dat zij meer tijd nodig zijn om aan een pleidooi te werken. Nou ja, en toen is er een hele lange discussie voortgegaan om een nieuwe datum te zoeken. Want ja, het Openbaar Ministerie heeft de druk, gerechtshof heeft de druk, advocaten hebben de druk. Nou, er zat een vakantie voor veel partijen tussen. Nou ja, en uiteindelijk is daar vandaag uitgekomen.
0: Ja, want die nieuwe getuige, dat zou dan een verzachtende omstandigheid zijn?
1: Die nieuwe getuigen, ja, die wilden dan inderdaad, daarmee wilden ze laten zien dat, dat eigenlijk een beetje wat voor verschrikkelijke mensen het misschien wel waren. En dat er wat wel het begrip voor is voor hoe het allemaal tot stand is gekomen. Al zei die getuige wel, ja, wat er is gebeurd, dat praat ik nooit goed. En het was ook meer zo, die getuige had zich gemeld omdat al die pesterijen van vroeger, dat is een heel dossier met hem aangemaakt. Daar is nooit gebruik van gemaakt in het hele juridische dossier voor deze zaak. En dat vond hij opvallend. En daarom wilde hij toch wel graag zijn verhaal doen. En dat vonden de advocaten van Richard K. een goed idee.
0: Ja, dus vandaag staat eigenlijk in het teken van de verdediging.
1: Vandaag gaat het inderdaad helemaal in het teken staan van de verdediging. Dat heeft dus nu inderdaad een maand extra de tijd gehad om te werken aan het pleidooi. En daar zal dus vandaag de zaak ook mee beginnen. En dat gaat ook wel waarschijnlijk enige tijd duren. De advocaat van Richard K. had al gezegd dat hij een pleidooi had van minstens 3 uur. Nou, daar komt dus nieuwe informatie bij omdat hij eraan heeft gewerkt. Ja, en de advocaten die proberen vandaag het gerechtshof te overtuigen dat K. in een opwelling handelde. En dus Sam en Ineke niet met volbedachte raad heeft vermoord. Zij gooien het allemaal op doodslag, niet op moord, waarvoor K. dus vorig jaar al levenslang krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en in de jaren voor de dubbele moord heeft K. al meerdere malen hersenbloedingen gehad en ook een infarct gehad. En de verdediging zegt dat die hersenschade die daardoor is opgelopen een rol heeft gespeeld bij het handelen van K. Ja, en daar mag het Hof zich nu over gaan buigen. En nou ja, na de hele pleidooi is uiteindelijk ook nog het OM even dat mocht reageren en de advocaten van de nabestaanden. En het slotwoord is aan Richard K. zelf.
0: Ja, want voor doodslag geldt een lagere straf in plaats van de moord met voorbedachte raden. Maar ja, het Openbaar Ministerie is al met die eis gekomen, hè, levenslang. Hoe kijkt het OM naar die nieuwe getuige? Is dat bekend?
1: Het OM had al een beetje moeite sowieso met die nieuwe getuigen. Die zei, ja, dit is toch een heel andere casus, dat kun je niet zo 1-op-1 vergelijken. Dus ik denk dat voor het Openbaar Ministerie doet die nieuwe getuigen eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Ze zijn inderdaad al met de eis gekomen. En dat is inderdaad opnieuw levenslang. En het OM noemt de moord dan ook gewoon kil en moedwillig. En volgens het OM heeft Richard K. dan ook doelbewust en met voorbedachte raden Sim en Ineke op gruwelijke wijze om het leven gebracht. En het OM wijst er ook op dat medische deskundigen concluderen na onderzoeken dat de hersenschade niet of nauwelijks van invloed is geweest op zijn handelen. En ook een vorm van dementie die K. zou hebben waar de verdediging mee komt, is niet te zien op scans. Ja, daarom zegt het OM, dit is met voorbedachte raden en blijven wij bij levenslang.
0: Dankjewel, verslaggever Stefan Klomp. En je volgt de zaak vandaag, dus we horen je later vandaag weer.

met wat hamaties van vilt. Worden veulste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op, die zichzelf abies verstiet, zingt wat west.

0: Onze eigen Daniel Lohuis en alles kan. Ja, het is 8:08.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: En vandaag de dag is het 5 oktober. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op de datum van vandaag? Nou, 5 oktober 1951 wordt Bob Geldof geboren, de zanger van The Boomtown Rats. Die maandagen vallen best mee. Na het zien van de hongersnood in Ethiopië schrijft hij samen met Mitch Ure Do They Know It's Christmas, dat samen met andere artiesten onder de naam Band Aid wordt uitgebracht. En ook organiseert hij Live Aid, dat meer dan 180 miljoen opbrengt voor Afrika. En Bob Geldof is dus jarig vandaag, hij is 75. Wie ook jarig is, is André Kuipers. Hij werd vandaag in 1958 geboren. En in 2004 maakte hij als derde Nederlander zijn eerste ruimtevlucht.
3: 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the Soyuz 29 spacecraft that is taking Don Pettit, Oleg Kononenko and Andrei Kuipers to the International Space Station.
0: En André Kuipers is vandaag 68 geworden. En op 5 oktober 1962 ligt de eerste plaat van de Beatles in de winkel, Love Me Do. En John Lennon geeft jaren later toe dat hij de mondharmonica die hier het nummer hoort heeft gestolen in Arnhem. Ja, de mondharmonica uit Arnhem dus. En op dezelfde datum gaat de allereerste James Bond film in première in Londen.
4: I admire your luck, Mr.
5: Bond. James Bond.
0: Ja, Dr. No met Sean Connery als 007. En vandaag, 10 jaar geleden, kreeg de Gronings hoogleraar Ben Veringa een telefoontje uit Stockholm dat hij de Nobelprijs voor de scheikunde had gewonnen. Hij kreeg die Nobelprijs samen met twee anderen voor het ontwerpen en produceren van moleculaire machines.
6: Je moet je voorstellen dat dit is de basis. En als je nou denkt over 20 jaar, over 30 jaar, wat je hiermee zou kunnen, dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een nanorobotje. En sommige mensen dromen daarvan. Misschien ook wel. Een nanorobotje die je met een injectienaald in je bloedvat zou kunnen inspuiten. Met een klein cameraatje. Die kan een defecte cel opsporen, bijvoorbeeld een tumorcel. Vervolgens die tumorcel verwijderen. Of een geneesmiddel ter plekke toedienen die heel effectief is.
0: Ben Veringa, 10 jaar geleden won hij dus de Nobelprijs voor de scheikunde. Gaan we eens kijken wie er allemaal nog meer jarig zijn vandaag. Actrice Kate Winslet, ken je natuurlijk uit de Titanic. Ze is vandaag 51 jaar geworden. En presentatrice Sophie Hilbrand is even oud. En in 1969 was de allereerste uitzending op de BBC van Monty Python's Flying Circus. Dit is Always Look on the Bright Side of Life.
7: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond iemand ernstig gewond geraakt. Het gebeurde volgens de politie bij een steekpartij. 1 persoon is aangehouden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de steekpartij en het Raadhuisplein werd tijdelijk afgezet met politielinten. Vandaag gaat het hoge beroep verder in de dubbele moordzaak van Wijteveen. Het woord is aan de verdediging en de advocaat van Richard K. komt met een pleidooi. De advocaten van K. die kwamen onverwachts op de oorspronkelijke laatste dag van het hoge beroep met een nieuwe getuige die zich de avond ervoor had gemeld. Verslaggever Stefan Klomp daarover.
7: Toen is er een hele lange discussie voortgegaan om een nieuwe datum te zoeken. Want ja, het Openbaar Ministerie heeft de druk, gerechtshof heeft de druk, advocaten hebben de druk. Nou, er zat een vakantie voor veel partijen tussen. Nou ja, en uiteindelijk is daar vandaag uitgekomen.
6: Vorig jaar werd Richard K. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. De nieuwe getuige is een politieagent, werkzaam in Midden-Nederland, die stelt zelf ook slachtoffer te zijn geweest van pesterijen van Sam en Ineke. Wanneer de uitspraak van het hoge beroep volgt, is nog niet bekend. De Oehoe doet het goed in Drenthe. In een jaar tijd is het aantal broedgebieden gegroeid van 11 naar 18. De grootste uil ter wereld broedt sinds 1997 weer in Nederland. Vorig jaar stond de teller van het aantal leefgebieden in Nederland op 129. En dit jaar is dat aantal gestegen naar 165. De verwachting is dat het aantal Oehoes in de toekomst nog verder zal groeien. En DOS 46 heeft de veldcompetitie in het korfbal gisteren afgesloten met een overtuigende overwinning op NIC uit Groningen. De ploeg uit Nijenveen won met 16 tegen 22. Voor DOS 46 stond er behalve de sportieve eer weinig meer op het spel. De ploeg van trainer Lars Pieper had zich namelijk al geplaatst voor de kampioenspool. Tot zover, meer nieuws. Lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: En dan is de verkeersinformatie onze bijna dagelijkse file op de N34 tussen Emmen en Zuidlaren, tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 9 minuten. Roland, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Als de grijzigheid is opgetrokken, weer een mooie dag.
8: Ja, in principe, ik heb van de waarnemers gehoord dat in het zuiden van Drenthe wat nevel, wat grondmist voorkomt. Maar dat is eigenlijk al vrijwel verdwenen. De zon is opgekomen, het is heel kalm. Dus grijs, nee, het is vrij helder met in het noorden en het westen van de provincie wat lage velden met stratocumuluswolken. Dat zijn van die lage stapelwolkjes die eigenlijk wat overtrekken. Daartussen veel blauw. Ik verwacht eigenlijk de meeste zonuren tot het begin van de middag. Dus dan hebben we het echt over periode met zon, ook wel wat bewolking. En een kil begin. We hadden een laagste temperatuur rond de 6 graden. Vlak boven het gras was het 3 graden in de plus. Dan zien we dat we echt wel in de herfst zijn beland. Alleen de temperaturen zijn de komende dagen nog dik op orde.
5: Oké, want hoeveel wordt het dan?
8: Nou, vanmiddag hebben we een graad of 20. Dat is 3 graden hoger, zeker 3 graden hoger dan het langjaar gemiddelde. Een matige wind steekt er vanmiddag op uit het zuidwesten. Dus windkracht 3. Zon en wolken worden dan afgewisseld met elkaar. Het blijft vandaag gewoon droog. Vanavond gaat die wind er weer uit. Vanavond volgt er wel bewolking vanuit het westen. Dus ik ga ervan uit dat we geen mist krijgen komende nacht. Geen slecht zicht. Alleen morgenochtend als we wat lage... Dat zijn lage wolken die vanuit mistvelden vanuit het zuiden van het land wel over ons heen gaan trekken, is het een beetje grijs. Dat kun je dan wel zo zeggen. Morgenochtend een graad of 12, dus geen afkoeling. Morgenmiddag ook vergelijkbare temperaturen. 19 tot hooguit 20 graden. En we hebben morgen vrij veel bewolking. Af en toe even even tussen die bewolking. Laat de zon zich eventjes zien. 'S middags zou er ergens een drup regen kunnen vallen. Heel even wat lichte regen of een spetterbuitje. Maar veel heeft niet om het lijf. Meest droog ook morgen. En woensdag, dat is eigenlijk de laatste dag dat we die hoge temperaturen houden. Dan wordt het ongeveer 20 graden. Maar het weer wat daarbij gaat horen. Laten we dat is om 8:30 gaan bespreken.
5: Ja, laat het toch maar even uitstellen.
8: Ja, dan doen we dat. In ieder geval de temperatuur blijft de komende 3 dagen dik op orde.
5: Oké, tot zometeen. Hoi. Jo.
9: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
15: Warenhuis Stegeman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Stegeman in Bijlen, daar moet je zijn.
16: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
17: Goedemorgen Drenthe.

0: goed.
1: 3, 2, 1, je hoort de band op Radio Drenthe. Nou, de finish is in zicht. Na ruim 4 maanden wandelen is Barry Gebke bezig aan zijn laatste weken van zijn wandeltochten van Erika in Drenthe naar Fatima in Portugal. Ja, normaal gesproken hoor je maar tot om 9:15. Nu eventjes iets eerder. Barry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Voelt het ook zo dat de finish in zicht is?
2: Ja, langzamerhand wel. Salamanca, dat is een paar dagjes nog. En dan, ja, dan moet ik nog een slag verder. Ja, ik denk dat ik... ik kan het niet precies zeggen. Maar dik 3 weken ongeveer verwacht ik wel een beetje. Want mijn zoons willen ook graag komen. Dus ja, dan wil je... Ja, ik doe het alles ongepland. Maar langzamerhand kun je een beetje naar het einde toe kijken, zeg maar. Maar ik had van de week ook al in mijn voet pijn, want ik loop op echt van die... Ja, het is net van dat betonstand. En ik had een zere voet morgens al met start. Nou, daar heb ik toen ook een kortere dag van moeten maken. Gelukkig is dat die pijn wat minder. Maar ja, je kunt er niks van zeggen. Ook niet wat van berging nog krijgen, maar langzamerhand, ja, het moet toch heel raar zijn. En ze kruipen ook het laatste stuk naar Fatima. Dus ook al moet ik het kroepen doen, zeg ik. Ik zou komen. Ja.
1: Oké, maar je hebt toch net nieuwe schoenen gekregen, toch ook?
2: Ja, dat klopt. Maar dan moet je ook even inlopen. Maar die doen het verder prima, hoor. Nee, dat is... Alleen, ik heb te maken hier. Ik zit hier op de prairie. Ik loop al dagen op een soort van de grensstand. En dan, ja, van die keetjes die we in Drenthe ook kennen. Maar dat loopt heel beroerd. Dus, en dan denk je, och, ik zie die op hoogvlakte, dat loopt lekker door. Ik had wat dagen van zelfs wel 40 kilometer erbij. Ja, soms heb je dat ook omdat je een plek moet bereiken. Nou, dan kom je om 8 uur aan en heb je 40 kilometer te pakken. Mm. Kijk, dat is, maar ja, dan, toen is er wel met mijn voet, die werd er niet zo vrolijk van.
1: Nou ja,
2: maar
1: hopelijk gaat het binnenkort beter. En ja, wij hebben hier een heel mooi weer, maar jij hebt regen daar, hè?
2: Ja, man, ik sta nu in het tentje weer. Ja, ik heb wel vaker dat ik in een soort speeltuintje beland. Want dan is het qua plek lastig. Ik had wel een paar keer goede overnachtjes bij een soort herbergjes. Die heb je veel van die Camino. Hè? Dus dan kom je af en toe ook in zo'n luxe voor mij dan, een stapelbedje. Maar ik sta nu met mijn tentje weer in zo'n soort jeu de boule baan.
1: Yeah.
2: En regen de hele nacht. Dus ik heb de tent nat. En ja, er komt wat paar dagjes met de regen. En hier op de vlakte, je ziet aankomen. Nou, je hebt natuurlijk wel... ik zag wel dat noodweer aan de kust was. Dat heb ik hier gelukkig niet, hoor. Maar even wat koelere temperaturen.
1: Ja, bij Barcelona was
2: lang
1: ook
2: niet hard.
1: Bij Barcelona inderdaad ook een probleem. Ja, het lijkt me niet lekker lopen. En als je ook al last hebt voor je voet, als je nog kletsnat bent zo...
2: Nee, dat moet je niet hebben. Maar de voet is al wat minder, wat beter, minder pijn. En die regen, ja, dat kan af en toe een beutje zijn. En ik heb hem nu vannacht gehad, dus wie weet de hele dag niks. Ik ben altijd positief gestemd. Je hebt de tent in na, dat is minder. Want je draagt je ook altijd weer na de tent. En dat is ook weer extra gewicht.
1: Zwaar, ja. En zometeen al de grens met Portugal deze week of toch iets later?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, zo hard gaat het niet, hoor. Nee, ik zeg... het is Salamanca en dan heb ik nog een... daar zit een dikke week, zeker een dikke week. Volgende week, als we met elkaar spreken, dan weet ik wel dat ik dicht bij die grens zit. Dat en hoe lang dan, ja, dat zal dagen of een weekje. Maar ja, ik zeg, met elkaar heb ik een dikke 3 weken, verwacht ik een beetje zo.
1: Oké, nou, succes komende
2: alles
1: week.
2: Met elkaar.
1: En tot volgende week.
2: Is goed.
1: Dankjewel.
2: Fijne week daar. Hoi.
1: Oké, hoi.
2: Mooi.

0: John Lennon was dat in Instant Karma. Het is 13 minuten voor 8 geworden. Ja, we gaan eens even kijken wat andere media allemaal melden vandaag. Laten we beginnen bij uitkeringsinstantie UWV, want daar is sprake van discriminatie.
1: Ja, bij fraudeonderzoeken worden meer en hogere boetes opgelegd aan mensen met een migratieachtergrond, blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag. Dat is allemaal op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers van het UWV. Zij stellen dat discriminatie en racisme zelfs onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving.
0: Nou, dat is wel vrij ernstig, hè?
1: Dat dacht ik inderdaad ook.
0: Ja.
1: Naar voren uit een onderzoek van de eigen controleafdeling van het UWV. Er zijn bijna 1700 dossiers tegen het licht gehouden en die uitkomsten van het interne onderzoek, waarbij dit dus wordt vastgesteld, die liggen al sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. En minister Hans Vuilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die werd niet op de hoogte gebracht. Gebeurde pas recent, naar vragen van het AD.
0: Oké, nou, we weten dat er veel gedoe is met de infrastructuur in Nederland. Achterstallig onderhoud. Het staat bijna op instorten, maar sommige bruggen letterlijk bijna.
1: Ja, echt letterlijk inderdaad. Want zeker 16 bruggen in ons land, die kunnen inderdaad zomaar instorten. Maar ook zonder dat daar vooraf signalen voor zijn, zoals scheur in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money vormen deze bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
2: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja, dat noemen ze dus wel brossenbruggen. Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en een brug bij Krimpen aan de IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen.
0: Ja, ze zullen wel geld hebben om het te fixen.
1: Nee,
0: binnenkort gaat dan dat spoorviaduct bij Amersfoort en de brug bij Krimpen misschien wel gewoon dicht omdat het onveilig is.
1: Ja. Nou, dat zal eerst dan wel gebeuren, inderdaad.
0: Nou ja, we gaan het hebben over de studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten, want die is voor het eerst gedaald.
1: Ja, voor het eerst dit jaar. Want begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Dat is een daling van 0,8 miljard euro vergeleken met het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Daarmee daalde het aantal Nederlanders met een studieschuld voor het derde jaar op rij. Nou, de gemiddelde schuld van huidige studenten is 15.600 euro, terwijl oud-studenten gemiddeld nog 19.200 euro moeten betalen.
0: Nou, 15.000 euro is nog overheen te komen. Hè? Je mag ongeveer je hele leven over doen, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: 30 jaar?
1: Er zit inderdaad wel een maximum aan.
0: Ja.
1: Nou ja, stijgende rentes die kunnen dan een oorzaak zijn van de afgenomen studieschuld. En daarnaast kijken banken bij het verstrekken van hypotheken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen op de studieschuld. Het is niet alleen maar goed nieuws over dit onderwerp, want het aantal personen met een studieschuld hoger dan 50.000 euro, dat verdubbelde de afgelopen 6 jaar.
0: Ja, 50.000 euro zit je toch tegen een ander bedrag aan te kijken.
1: Daar moet je echt flink wat tijd over doen om dat af te lossen. Ja.
0: Het Nederlands elftal heeft in de Nations League opnieuw gewonnen van Servië. Maar moeizaam, hè?
1: Het ging inderdaad niet gemakkelijk. Het werd gisteravond in Eindhoven 2-1. En ook best wel wat grote kansen nog voor Servië. Dus dat had ook zomaar anders kunnen aflopen. Nou, met 8 punten uit 4 duels ligt Oranje niettemin op schema voor een plaats in de kwartfinales. Het was een bijzondere avond voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, want het was zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. En dat kan van Dijk zelf eigenlijk nog maar amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Nou, is nog geen record international. Dat is Wesley Sneijder. Met flink wat meer interlands ook. Die heeft er 134 in totaal op zijn naam staan. Nou ja, of Van Dijk dat aantal haalt, dat durft hij nog niet te zeggen.
0: Nee, nou, het is oktober, maar je knipt het even met je ogen. Het is weer Sinterklaas. Maar in Woerden dreigt dat een beetje in het water te vallen.
1: Ja, want de organisatie daar van de intocht, die kampt met een tekort aan geld en vrijwilligers. Zonder die broodnodige hulp en middelen is de kans op een groots onthaal. Ja, dat er komt, die kans is niet zo heel erg groot. En dus ging RTV Utrecht op jacht naar vrijwilligers.
4: Zou dat iets voor jou zijn?
5: Nee, weet niet. Ik heb het gewoon druk met werk en school.
4: Is dat iets voor u?
6: Nou, vind je dat ik op mijn 87ste dat nog moet gaan doen?
4: Hoe nou? met een eigen zaak en een kleine en een hond en een huishouden. Voor mij niet.
6: Kinderen die rekenen er min of meer op. Ja. En het is ook altijd leuk om Sinterklaas door de stad te zien trekken. Hè?
0: Nou, het zou toch wat zijn, zeg, als er niet genoeg geld is om Sinterklaas te halen.
1: Nee, maar vrijwilligers wordt ook nog wel lastig als dit een beetje de doorsnee is van hoe het in Woerden ermee gesteld is.
0: Maar dit jaar lukt toch wel, geloof ik, hè?
1: Ja, nou, dit lukt toch wel, omdat ze nog een spaarpotje hebben. Ja.
0: Oké, dus dit jaar is Sinterklaas nog gered in Woerden.
1: Gelukkig wel.
0: Nou, hij komt vast in Drenthe langs, hè?
1: Zeker, ja, hier
0: gaat
1: wel.
0: Gaat vast helemaal goed komen. Dit is Xavier Rudd en Follow the Sun.
7: Follow!

Oktober is kindermaand in Drenthe. Al 25 jaar wordt er van alles en nog wat in deze maand georganiseerd voor kinderen. Al het is zometeen op Jack. Tot 8 uur.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja. Ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
11: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
10: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
12: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
10: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie, de N34 Emmen uit Laren tussen Gasselte en aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is 9 minuten.
14: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
15: Gezellig naar Vitalis!
14: Vitalismarkten.nl.
16: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
17: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt.

0: pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Radio Drenthe.
8: Goedemorgen Drenthe.
7: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemorgen, het is 6:08, begin van een nieuwe week. Maandag 5 oktober. Ger, goedemorgen.
10: Goedemorgen Edwin.
9: We zijn nog een uurtje bij. Hier gaan we bijpraten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. Het hoge beroep in de dubbele moordzaak in Wijteveen gaat vandaag verder. Het woord is aan de verdediging. En de advocaat van Richard K. komt met een pleidooi. De advocaten van K. kwamen onverwachts met een nieuwe getuige. Op het raadhuisplein in Emmen is gisteravond iemand ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde volgens de politie bij een steekpartij. En de Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op vakantiepark Park de Bloemert in Tinaro ongegrond verklaard. Enkele bezitters van de recreatiewoningen op het park hadden bezwaren aangetekend. Er verandert weinig aan het weer, want we zitten nog steeds in een hoge drukgebied. We krijgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog en wordt zo'n 20 graden. We houden dat morgen ook, maar in de tweede helft van de week wordt het koeler en meer wisselvallig.

0: Radio Drenthe. Het heette The Look of Love.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, in oktober is kindermaand in Drenthe. Al 25 jaar wordt er van alles en nog wat georganiseerd. Hè? Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, goedemorgen. Ja, de kinderen die mogen weer lekker verlekkeren de komende maand. Want je ziet weer van alles op stapel. En net wij zegt al voor de 24e keer, dus ook een beetje een jubileum. En daarvoor ben ik even gewoon naar de Stichting Kunst en Cultuur, want daar houden we het eens over. Hier in Assen, vlakbij de studio. En daar zetelt de stichting in een prachtig gebouw aan de Nassau-laan of straat. Of, Inge, goedemorgen.
4: Goedemorgen, aan de Nassau-laan.
3: Laan is het, hè? Ja, precies. Inge, goedemorgen. Nogmaals, hier het boekje liggen hier voor ons. Oktobermaand, kindermaand. En dat voor de 24e keer, met andere woorden, dat moet een succes wezen. Dat kan niet anders.
4: Jazeker. Het is al 25 jaar een feestje.
3: Ja.
4: En dit jaar hebben we extra feesten. En dat gaan we ook vieren, inderdaad.
3: Ja.
4: Het is het grootste gratis kinderevenement, culturele kinderevenement in Drenthe, in de vrije tijd.
3: Ja. Ja. Ja, maar je kunt niet bedenken wat het te doen is, hè? Een musea en activiteiten, nou, van alles.
4: Ja, alle kunstdisciplines komen aan boord. Erfgoed, dans, theater, beeldende kunst.
3: Ja.
4: Van alles.
3: Ja, wat ik me dan wel afvraag. Staat kinderdorp voor open? Zo van, musea, dat is vaak wat voor oudere mensen over het algemeen. Maar hoe was zoiets?
4: Nou, wat wij doen is, wij verzamelen alles wat de culturele instellingen ons aanbieden gratis. Dus dat is de sleutel tot het succes zijn eigenlijk de culturele instellingen en de ZZP'ers die workshops gratis aanbieden.
3: Ja.
4: En wij verzamelen dat en we stoppen dat in een heel leuk programmaboekje en dat verspreiden wij door heel Drenthe op alle scholen.
3: Ja, maar het is dus niet zo dat jullie het zelf organiseert, maar jullie laten het meer en meer organiseren.
4: Ja, alle culturele instellingen en musea en ZZP'ers die melden dat bij ons aan. En wij zetten dat op onze website, op onze social media. En wij verspreiden dat naar alle kinderen op de Drentse scholen.
3: Ja.
4: En de kinderen kunnen dan in de weekenden met hun ouders of opa en oma of verzorgers op stap.
3: Ja, maar gaan jullie dan in de loop van het jaar gewoon lui achterover hangen en wachten op wat op jullie afkomt? Of gaan jullie ook zelf ook actief bij allerlei instanties belangens?
4: Zeker, in de oktober zeker ben ik op pad. Dus ik ben dit weekend bij het dierenasiel in Bijlen geweest.
3: Ja.
4: Daar werden asieldieren nageschilderd. Ik ben gisteren in het Hunebedcentrum geweest. Hartstikke leuk, daar werd gesteente werd daar gedetermineerd.
3: Ja. Dat gebeurt het hele jaar. Dus kinderen niet per se wachten op oktober.
4: Er gebeurt heel veel gedurende het hele jaar, maar we willen alles verzamelen en dat verspreiden, zodat het eigenlijk wat laagdrempeliger wordt. Dat het heel makkelijker te vinden is, dat gratis en gratis is.
3: Ja.
4: En dat kinderen makkelijker in aanraking komen met kunst en cultuur.
3: Ja. En houdt jullie ook bij hoeveel er gebruik van gemaakt wordt?
4: Dat proberen we, ja. Ja. Dus dat zijn ongeveer tussen de afgelopen jaren zie je tussen de 6.000 en 8.000 kinderen die deelnemen.
3: Ja.
4: Door heel Drenthe alleen. En dan is er ook nog Groningen en Friesland.
3: Jullie hebben hier een prachtig klein boekje link met alle activiteiten in de provincie. Nou, dat bent er nogal wat. Ik heb alleen een foto gemaakt van de vuurkaart, wat er aan schiet begonnen. Ja. Ik mag toch hopen dat jullie een website hebben, Worstiet, of moet je echt per se zo'n boekje hebben?
4: Nee, zeker niet. De boekjes zijn ook verkrijgbaar door heel Drenthe. Bij de bibliotheken bijvoorbeeld. En bij de tippunten. Maar op www.kindermaan.nl is het hele aanbod ook te vinden. En nog meer dan in het boekje staat zelfs. Want we krijgen nog aanmeldingen.
3: Het is wel een aansporing richting de ouders, neem ik aan. Zo van, jongens, als je bijvoorbeeld kennis maken wilt met muziek of dans of zo. Dat kan ook allemaal deze maand gratis. En kijk of dat voor je is.
4: Precies, probeer het eens uit. Kijk wat je bevalt en kijk wat je leuk vindt. Dus er zijn heel veel muziekverenigingen die open repetities hebben. Maak eens kennis met een muziekinstrument.
3: Ja.
4: Het is hartstikke leuk om ze uit te proberen.
3: Ja. En we zeggen al, het is de 24e keer dit keer. Dus je pakt dat extra uit nog, op een of andere manier?
4: Ja, we hebben een hele leuke prijsvraag. Dus die staat in het boekje ook. Stuur een leuke foto in van de activiteit die je hebt bezocht. En wij verloten daar hele mooie prijzen. Dus theatertickets, leuke vakantiedaagjes.
3: Ja.
4: Maar we hebben ook een jubileumactie waar we het grootste kinderspandoek van Drenthe gaan maken. Dus er hebben inmiddels al heel veel scholen zich aangemeld. Er zijn bijna 50 klassen die meedoen in heel Drenthe.
3: Ja.
4: We hebben 50 delen spandoek en die worden versierd door Oktober Kindermaand. En op 28 november gaan we die bij FC Emma Helmond Sport. Tijdens de wedstrijd gaan we die onthullen. Oh, dus dat is ook een
3: dat
4: hele...
3: Dat wordt heel groot spannend.
4: Dat wordt een heel leuk feestje. Zeker.
3: Oké, maar dat is pas 1 november. Hè,
4: dat is, ja, we gaan in oktober lekker aan de slag. Dat is de maand dat iedereen lekker bezig gaat. En in november gaan we dan gaan we het onthullen.
3: Dan moet nog iemand weer zien als al die dieren naar elkaar nijden. Zo te slotten.
4: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dat komt goed.
3: Tot slot, Inge, want we zitten hier nou bij de Stichting Kunst en Cultuur in het centrum van Assen. Hier ligt ook van die boekjes. En mensen zijn hier ook welkom, hè, zo'n boekje op te halen.
4: Absoluut. Ja hoor, ik heb ze klaar liggen.
3: Nou.
4: Kom gerust langs.
3: Wees welkom. De eerste activiteit met natuurlijk AWS, want het is tenslotte al 5 oktober. Maar er ligt nog een heel eind oktober voor ons. Dus wees welkom. Oktobermaand, Kindermaand.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De Eagles waren dat en take it easy. Het is 19 minuten over 8. Het is een spannende dag voor toprestaurants, want vandaag wordt bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen. Ook in Zuid-Laren bij restaurant De Vriendentuin zitten ze in spanning te wachten. Eigenaar Hield Kazemier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al 19 keer is het gelukt. Is dan toch weer spannend vandaag?
1: Ja, het blijft altijd een speciale dag. Het is, het zou de 20ste keer worden.
0: Ja.
1: En ja, het is om 11 uur begint de uitreikingen. Dus dan zit ik vanuit Zuid-Laren achter mijn laptop te kijken.
0: Ja, want het allemaal al gestreamd, inderdaad, wie dan die Michelinster krijgt.
1: Ja, klopt. Ze worden allemaal, het eerste stuk is een heel verhaal en over sponsors en zo. Maar uiteindelijk gaat het om wie de sterren krijgen. En wie ze verloren hebben, dat moet je later maar uitzoeken. Als het afgelopen is, dan wordt het bekendgemaakt op een site, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je zien of je de ster behouden hebt of niet.
0: Maar hoe belangrijk is zo'n ster nou voor een restaurant? Stel nou, ik hoop het niet natuurlijk, maar dat u hem verliest vandaag. Is dat heel belangrijk?
1: Ja, weet je, het is. Kijk, als je hem net krijgt, is het heel belangrijk. Als je hem 19 keer hebt gehad, dan. Ik wil niet zeggen dat het minder belangrijk wordt, maar het is wel. Ja, het is een soort kroon op je werk wat je elke dag weer doet.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor. Het is niet dat we daarvoor doen, we koken voor gasten. En uiteindelijk, als wij verliezen, er zal niet veel veranderen in mijn keuken. Dus wat dat betreft.
0: Nee, want als u hem al 19 keer heeft gewonnen, dan zullen mensen niet denken dat u een slechte keuken heeft, toch?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar weet je, het is. Ik heb geen idee eigenlijk wat mensen. Weet je, iedereen heeft zijn eigen verhaal altijd. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Want ik heb nog steeds mensen die voor het eerst bij mij komen. Weet je, dan denk ik van ja, weet je wat bijzonder. Weet je, en die hebben er dan al lang van gehoord, dat weet ik wel. En die hebben, we wouden altijd een keer bij je eten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en eigenlijk vind ik dat ook gewoon een hele leuke gasten. Weet je, dus al onze vaste gasten zijn ons heel dierbaar.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, nieuwe gasten vind ik ook altijd nog weer leuk. Weet je, denk ja, wat een ontdekking in het Zuid-Laren, zeg ik dan, ja.
0: Nou ja, restaurants met een Michelinster hebben natuurlijk ook een beetje de naam om duur te zijn. Sommige mensen moeten daar misschien ook een beetje voor sparen, toch?
1: Nou ja, dat is zeker waar. Weet je, ik heb ooit eens een keer, zei ik tegen een gast van, nou ja, ik wil eigenlijk wel voor iedereen een beetje toegankelijk blijven. Maar hij zei, dat ben jij niet. Ik zei, hoezo niet? Hij zei, nou, niet iedereen kan dat betalen om bij jou te eten. Ik zei, dat klopt. Ik zei, maar ja, weet je, het heeft ook met kwaliteit te maken en alles. Dus, maar we proberen altijd wel het wel een beetje redelijk te houden voor iedereen. Weet je, we zitten natuurlijk wel in het noorden van het land, we zitten niet in de Randstad of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus bij ons kun je nog gewoon een leuke avond en dat kost wel een paar centen. Maar uiteindelijk hebben we wel een hele leuke avond en een goede herinnering.
0: Nou, als u vandaag wint, zou het dus inderdaad al 20 jaar lang een Michelinster zijn. Is dat heel bijzonder of zijn er meer restaurants die al 20 keer zo'n ster hebben gekregen?
1: Jawel, er zijn mensen die al weet ik hoe lang een ster hebben. Weet je, ik zou niet eens weten wie er zijn. Nou, gisteren kreeg ik een bericht van in Maasbracht. Die hebben 27 jaar een ster, ook 10 jaar twee sterren gehad. En die wordt dit jaar niet uitgereikt aan hun. Dus ja, het kan altijd. Je weet het niet.
0: En een tweede, is dat nog haalbaar of is het geen doel?
1: Nee, weet je, de eerste was ook al geen doel hoor. Dus was, ik wou gewoon lekkere dingen maken. En uiteindelijk krijg je dan een Michelinster. En dan is het een hele eer dat je dat krijgt. En heel Nederland belt je en valt over je heen. Maar uiteindelijk, weet je, na 19 keer denk ik van ja, weet je. we willen nooit slechter. Weet je, nee. Dus het is niet dat wij denken van nou, weet je, we kunnen nu wel. We hebben nog binnen, we gaan een stapje terug. Nee, zo werkt dat niet. Weet je, dus ieder mens wil uit. Denk ik altijd beter dan zijn vorige prestatie.
0: Nou ja, het zou mooi zijn als die 20ste dan vandaag komt. Oké, dank. Jullie Kazemier. En veel succes vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Oké.
1: Ja, dag. Dankjewel.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Hanneme was dat en het heette Waterdicht.
2: Maar kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
1: Ben jij een beetje ontbijter, Ger?
3: Ja, ik probeer het wel. Ik heb nog niet dan enorme trek zo 's ochtends vroeg. Maar ja, volgens mij is het wel goed om even iets toch in je maag te hebben. Vooral als je ook aan het werk gaat. Ja, wij moesten hier vroeg zijn.
1: Ik ontbijt pas na de uitzending, hoor.
3: Oh, serieus?
1: Ja, dan heb ik een shake.
3: Oh, ja. Dat is wel gezond natuurlijk. Maar je merkt het niet dan zo gedurende de uitzending?
1: Nee, valt op zich wel mee eigenlijk.
3: Oké, nee, ik vind het wel fijn om toch even een bodempje
1: in ieder geval. Als ik in een hotel ben en er is ontbijt bij, dan eet ik altijd best veel.
3: Ja, maar dan is er ook heel veel aanbod.
1: Ja, dat klopt. En dan denk ik van, dat is ook lekker.
3: Ja, dat is lekker. Ja, dat ook nog maar op bord.
1: Ja, daarom. Nou ja, we gaan zo'n ontbijtje weggeven. Een shared breakfast. Kent u ons concept? Het is een shared breakfast dat we gaan weggeven.
3: Ja.
1: Een ontbijtje voor twee personen.
3: Ja, nou, dat is leuk. Ja, nou, als er veel keuze is, dan... ik denk dat er heel veel mensen dan wel ontbijters zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En zeker als je dan zo'n ontbijtje wint, dan ga je natuurlijk helemaal schransen natuurlijk.
3: ik zou het niet tot kotsend aan toe zou ik het doen, maar...
1: Misschien een beetje overleven.
3: Een beetje overleven.
1: Maar we gaan, je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Je moet raden. We gaan laten elke ochtend, de hele dag, een soort van product horen wat je kan eten tijdens het ontbijt. We hebben alle kinderen van medewerkers opgetrommeld. En die omschrijven het dan. En aan jou de taak om te raden waar het dan om gaat.
4: Het is klein. Een bolletje.
5: En plat.
4: Het is wit.
5: Met een geel heuveltje.
6: Het zit in een koekenpan.
4: Met een schepper te uithalen. Doei, luisteraars. Suzanne, met deze opdracht.
1: Nou, ik krijg al een beetje trek, hoor.
3: Ja. En in het begin had ik nog zoiets van, welke kant gaat dit op? Ik heb echt geen idee, maar gaandeweg werd het wel duidelijk.
1: Het is volgens mij te doen. Als je weet waar het over gaat, dan kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan maak je dus kans op een ontbijt voor twee personen. Zitten.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
4: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Vandaag gaat het hoger beroep verder in de dubbele moordzaak van Wijteveen. Het woord is aan de verdediging en de advocaat van Richard K. komt met een pleidooi. De advocaten van K. kwamen onverwachts op de oorspronkelijke laatste dag van het hoger beroep met een nieuwe getuige die zich de avond ervoor had gemeld. Verslaggever Stefan Klomp daarover.
6: Het gaat om een man die in Velsen woont, maar in 2019 ook de buurman was van de ouders van Ineke. En ook Sam en Ineke woonden destijds in het dorp. En hij stelt dat hij ook slachtoffer is geweest van pesterij van Sam en Ineke, net als Richard K. Zegt.
5: Vorig jaar werd K. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. Wanneer de uitspraak van het hoge beroep volgt, is nog niet bekend. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond iemand ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde volgens de politie bij een steekpartij. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van die steekpartij en het Raadhuisplein werd tijdelijk afgezet met politielinten. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op Park de Bloemert in Tinalo ongegrond verklaard. De huizen komen op een landtong aan het Zuidlaardermeer. Enkele eigenaren van recreatiewoningen hadden bezwaar gemaakt. De nieuwe woningen worden groter en hoger dan de bestaande woningen. Ook komen ze volgens de bezwaarmakers te dicht op elkaar te staan. Volgens de Raad van State wijken de bouwregels in het nieuwe bestemmingsplan niet veel af van het vorige plan, op basis waarvan de bestaande woningen zijn gebouwd. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Er is verkeersinformatie. De A28 Assen-Groningen tussen Vries en Groningen-Zuid staat 9 kilometer file. De vertraging is daar 7 minuten. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borgen en de aansluiting met de N33 staat 4 kilometer. En de vertraging is daar 4 minuten. Roland, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Nog een lekker dagje vandaag?
7: Nou, ik laat het niet bij één dagje. We hebben een frisse nacht gehad, een graad of 7, 6 tot 7. De temperaturen vlak boven het gras waren nog wel een paar graden lager. Maar de komende dagen zijn de temperaturen 's middags echt wel 3 graden hoger dan het langjarig gemiddelde. Ik verwacht eigenlijk vandaag, morgen en woensdag zo'n 19 tot maximaal 20 graden. Er staat niet zoveel wind. De hoge drukgebieden zitten nog bij ons in de buurt. En dat maakt ook dat het kalm is vandaag. Nou, nu een zwakke wind uit het zuidwesten. Er is nogal wat zon op dit moment. Dat blijft ook vanochtend. De zon die regeert vanochtend. Er is ook wel wat onschuldige bewolking die overtrekt. Het blijft vandaag droog. Vanmiddag meer wisselende bewolking. Stapelwolken, wat hoge wolken. En tussendoor ook van tijd tot tijd wel wat zon. Maar dan een matige wind. Windkracht 3 tot 4. Dus van alles wat vandaag.
4: Oké, maar dat blijft dus nog even zo.
7: Het blijft nog even zo. Het is wel zo dat er morgen en vooral vanavond, vannacht, de eerste aankondiging is dat het weer wat gaat veranderen. Morgen dan minder zon, wel af en toe wat zon, maar vooral ook wolkenvelden. Weinig wind nog, dus echt een kalme dag. Ook morgen dus vergelijkbare temperaturen, wat ik al aangaf. En het zou kunnen zijn dat we morgenmiddag, omdat er zwakke fronten gaan overtrekken, dat er lokaal een paar regendruppeltjes vallen. Even een drupje regen of een licht buitje. Maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Maar goed, ik geef het maar even aan. En woensdag, nou, dan gaat de wind even draaien naar het zuidoosten. Dat betekent dat er dus waarschijnlijk een weersverandering gaat aankomen. En waarschijnlijk ook sinds een lange tijd krijgen we een meer wisselvallige periode. Laagdrukgebieden die komen dichterbij. Scandinavië zit er al vol in. Groenland, Schotland, die hebben al depressies, maar bij ons komt het langzaam dichterbij. Dat betekent woensdag een matige zuidoostelijke wind. Nog 20 graden. De hele dag is het zo'n beetje wel droog, met bewolking en wat zon. Maar laat op woensdagavond en vooral in de nacht naar donderdag valt de eerste regen. En als we dan doorkijken naar de rest van de week, zien we dat donderdag, dan belanden we in de koelere lucht. Temperaturen gaan zomaar 5, 6 graden omlaag. 15 graden, dat is eigenlijk een beetje normaal. normaal voor de tijd van het jaar. Een matige noordwestelijke wind. Maar het echt voor het gevoel ga je merken van... wow, dit is echt eenmaal anders.
4: Ja, dat zou wel wennen zijn. Denk ik.
7: Dat is echt wat anders. En bovendien, die paraplu die al wekenlang bij mij ergens in de schuur ligt... ja, die kun je dan wel gebruiken. Want er kan ook overdag soms even een enkele bui overtrekken. Dus wat dat betreft, de komende dagen rustig. Vanaf donderdag meer wind en ook kans op een bui.
4: Nou ja, eerst de komende dagen maar dan. Hè?
7: Zo is dat, hè.
4: Oké, fijne dag.
7: Mooi.
4: Hoi.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Debbie Harry, oftewel Blondie en de tijd is high.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Tineke van der Linden uit Steenwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongeman.
0: Al ontbeten. Oh, jongeman, dat hoor ik niet elke dag.
2: Nee, hè?
0: Nee. Al ontbeten, of niet?
2: Wat zegt u?
0: Heeft u al ontbijt gehad?
2: Ja, zeker.
0: Oh ja, wat stond er op het menu vandaag?
2: Een krentenbrood.
0: Ja.
2: En een gewoon plakje brood met heerlijke oude kaas.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
2: Ja.
0: En dat
2: ja.
0: Elke ochtend, of zit er nog een beetje variatie in?
2: Nou, soms zit er variatie in. Het is maar net hoe de bui hangt.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar inderdaad, wel een flinke ontbijter, of...
2: Ja hoor, want anders dan ga ik zo dit en vlakken.
0: Ja, nee, je moet dan, wel wat eten natuurlijk, zoals vroeg. Ja, sommigen hebben dat, hoe noem je dat? Die vasten een klein beetje 's ochtends om wat gewicht te verliezen, geloof ik, en zo. Maar je hebt ook wat energie nodig natuurlijk 's ochtends ook, hè?
2: Ja, ik heb het vooral nodig, ja.
0: En als u ergens gaat ontbijten en zo, dan heel veel eten of valt mee?
2: Nee hoor, dat valt mee, want dan heb je er de hele dag last van. En dat wil ik ook niet.
0: Nee, dat
2: is
0: waar.
2: Ik wil wel genieten.
0: Ja, oké, maar je kan natuurlijk ook zo lekker ontbijten dat je gewoon pas het avondeten is dan weer het volgende.
2: Ja, maar dat lukt mij niet.
0: Nee,
2: ik moet gewoon 3 keer op een dag. Niet te veel, maar gewoon wat nemen.
0: Ja, het motortje moet een beetje op gang blijven natuurlijk.
2: Ja, mijn maag vraagt dan van, krijg ik nou wat? Weet je wel?
0: Oké. Nou, ik laat de opgave nog een keer horen. Want misschien heb ik inderdaad wel een lekker ontbijtje in aanbieding voor 2 personen.
2: Ja, het zou heel leuk zijn.
0: Hier komt de opgave nog een keer.
3: Ja, dank je.
4: Een bolletje.
3: En plat?
4: Het is wit.
3: Met een geel heuveltje. Het zit in een koekenpan.
4: Met een schepper te uithalen. Doei, luisteraars. Suzanne, het is opdracht.
0: Nou, Tineke, zeg maar.
2: Ik dacht een eitje. Lekker opbakken.
0: Inderdaad, een gebakken ei, dat was het.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, een ontbijtje gewonnen voor 2 personen. Een zogeheten shared breakfast.
2: Alleenig
0: idee wie je mee gaat nemen?
2: Mijn mannetje.
0: Oké, nou lekker met z'n tweeën. Lekker ontbijten.
2: Ja hoor, heerlijk.
0: Nou, ik zou zeggen van geniet ervan.
2: Doe me zeker.
0: Blijf nog even hangen. Dan gaan we het allemaal even regelen. Ja, dankjewel.
2: Hartelijk dank voor de mooie prijs.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Dag.
0: Dag Tineke.

0: staat al 24 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Je hoorde Choosing Texas. De werkzaamheden aan de Norgebrug zijn weer opgestart. De brug en de weg hadden eigenlijk afgelopen juni voor de TT al af moeten zijn. Maar tegenvallers bij de aanleg en een broedende vogel zorgden voor flinke vertraging. Tot frustratie van omwonenden en bedrijven in de omgeving. Gedeputeerde Bart van Dekken, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen en ook tot frustratie van de gedeputeerden.
0: Ja, want ik zou bijna zeggen van het zou ook eens tijd worden, toch?
1: Ja, inderdaad. Nou, en als het niet zo nijpend zou zijn geworden, dan hadden we denk ik al eerder een feestje kunnen vieren dat de brug en weg weer open zijn. Maar je zei het helemaal goed. Het heeft nogal tegengezeten daar bij de brug en bij de vaart.
0: Ja, want die werkzaamheden zijn november vorig jaar begonnen. Het zou ongeveer een half jaar duren. Nou ja, we zijn bijna een jaar verder. Het is ook een belangrijke verkeersader in Drenthe. Ik bedoel, duizenden automobilisten moeten omrijden.
1: Ja, en volgens mij is dit nu de derde of de vierde keer dat ik bij jullie in de uitzending ben om slecht nieuws zodanig te relativeren dat we nu blij zijn dat we in januari weer open kunnen. Maar het is niet altijd even makkelijk en prettig om elke keer weer te moeten melden dat er toch weer tegenslag was. Maar gelukkig hebben we nu goed nieuws. Het lijkt erop dat we de werkzaamheden voortvarend nu ter hand hebben genomen en dat we meters kunnen maken.
0: Ja, het lijkt erop. Maar is januari, staat het dan vast? In januari gaat hij weer open?
1: Ja, voor wat mij betreft wel.
0: Oké, maar er kan nog een kink in de kabel komen.
1: Nou weet je, we waren vorig jaar in januari, december werden we getroffen door weersomstandigheden. Inderdaad, een bloedende zwaluw. De moeder natuur heeft ons parten gespeeld. Maar nou, wat ik nu zie en wat nu voor ligt, denk ik dat we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, moet je dan zeggen, geloof ik, juridisch, gaan we nu echt alles op alles zetten om het mogelijk te maken in januari weer open en los.
0: Ja, want de beschermende broedende vogel was inderdaad lange tijd ook het probleem. Die is nu weg.
1: Ja, het goede nieuws is dat zo'n zwaluw naar Afrika lijkt te vertrekken. Die zijn ook weg. En het zijn inderdaad beschermde vogels, zwaluwen. Daar kun je eigenlijk heel weinig aan doen op het moment dat die beestjes daar aan het broeden zijn. En de hele werkzaamheden hebben daardoor deels stilgelegen. Maar nu het in bedrijf stellen van de brug, het passend maken van de brug zelf in het wegdek, baggerwerkzaamheden, messelwerkzaamheden, daar zijn we nu volop mee bezig om het allemaal te realiseren binnen de planning die er nu voor staat.
0: Ja, maar veel mensen zullen misschien zeggen van ja, een broedende vogel, daardoor moet ik elke dag omrijden. Ik bedoel, dat is ook niet echt goed voor het klimaat en voor het milieu, hè?
1: Nou ja, weet je, het is nog steeds juridisch, is het proportioneel. Dit is wat we hebben afgesproken rondom beschermde vogels, beschermde dieren. Maar natuurlijk hebben wij ook vanuit provinciebestuur aandacht voor dit soort van constatering. Wanneer is iets genoeg? Is genoeg, hè? Dus dat blijft een hele lastige. Maar we hebben er aandacht voor en op dit moment zijn we vooral blij dat de werkzaamheden weer zijn hervat. En dat we overeenkomstig planning kunnen streven naar brug zo snel mogelijk open.
0: Ja, nou ja, januari is dus dan nu het plan. Ondernemers boven Smilt en Heijs ter Heide, ja, die hebben flink omzet misgelopen door die afsluiting. Kunnen zij nog enige compensatie verwachten van de provincie?
1: Nou, we staan in een heel goed overleg met de ondernemers, met de direct aanwonenden. Wij lopen daar niet voor weg. Ik heb eerder gezegd dat compensatieregelingen die we daarvoor hebben, dat die ook voldoende beschikbaar moeten zijn voor onze omgeving. Mensen kunnen melden op het moment dat ze schade hebben. En daar gaan wij ruimhartig, daar gaan we coulant mee om, zou je kunnen zeggen. We hebben daar regelingen voor. En ik vind het echt belangrijk om dit ook te benadrukken, want het is een hele vervelende kwestie geworden.
0: Dank, gedeputeerde Bart van Dekker.

0: De Proclaimers waren dat, I'm Gonna Be 500 Miles. Bijna 9 uur geworden, zometeen Koffie en Keuvel op Radio Drenthe met Jeffrey Verdel. Veel plezier erbij. Ger, dankjewel.
1: Ja, jou ook bedankt. Aan de shake, hè?
0: Aan de shake, inderdaad. Ik ga zo meteen even ontbijten. Tot 9 uur, Roxy Music, Dance Away. Ik wens je een fijne dag. Tot morgenochtend. Mooi.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoorn. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoorn, Nerimaas.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
9: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
8: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
10: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
8: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij.
14: Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Doe Maar en De Bom.
1: Koffie en Keuvel.
0: Heeft natuurlijk op nummer 1 gestaan in de top 40. Hoewel, zo natuurlijk is dat helemaal niet. Doe Maar heeft dat maar 2 keer gepresteerd om op nummer 1 te komen. In de lijst van 1982 stond deze dus op 1. En over een kleine 20 minuten, ja, dat is heel toevallig, hoor je nog een plaat uit dezelfde lijst voorbij komen. Dus die in 1982 ook in de top 40 stond. Op hetzelfde moment dat Doe Maar met De Bom op nummer 1 stond. Allemaal in dit eerste uurtje van Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Het is de maandag van 5 oktober, de day after dierendag. Maar je mag gewoon doorgaan met je dieren in het zonnetje zetten. En dat doe je al als je de radio op Radio Drenthe hebt staan. Met dus dit uurtje heel veel, sterker nog, alleen maar muziek van Nederlandse bodem. We hebben er weer een hele rij voor je klaarstaan. Dus zet die radio gewoon aan. Ga lekker doen wat je altijd op maandag doet. En dan starten we samen rustig de week op. We beginnen met een plaat die nieuw is. Direct. Ja, waarom ook niet. En het was een inkoppertje voor Yves Berendsen. Hij doet namelijk mee aan het programma Beste Zangers. Dat ken je vast wel op de televisie te zien. En wie ook meedoen zijn de mannen van Clouseau. Van uit het grote België natuurlijk. En Yves Berendsen die zong Verlangen van Clouseau aan het begin van zijn carrière. Toen hij nog helemaal niet bekend was, gewoon in de kroeg. Toen hij nog een normale kroegzanger was. En nu staat hij daar in Beste Zangers. En mocht hij een liedje van Clouseau doen, ja, dan is het natuurlijk een inkoppertje. Dan pak je dat liedje van jaren geleden er natuurlijk bij. En draag je hem voor aan de mannen zelf. Yves Berendsen en Verlangen.

0: Twente, Pussycat en Smaal. Daarvoor dus de nieuwe van Yves Berendsen en Verlangen.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: In dit koffie- en keuvelenuurtje blikken we de hele week lang altijd terug op een artiest die centraal staat, die ook in de Drentse Douche staat. Nou, en deze week konden we er eigenlijk niet omheen. Aankomende zaterdag, dan staan Akda en de Munnik in de Ziggo Dome in Amsterdam. En afgelopen week werd aangekondigd dat ze volgend jaar hun allergrootste concert ooit gaan geven. Ze strijken dan neer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is op 19 juni, volgend jaar dus. De kaartverkoop is afgelopen zaterdag al losgegaan. En dat gaat best wel heel erg hard. Er zijn al veel kaarten verkocht voor dat grootste concert tot nu toe. Eenmalig, zegt ze. Maar ja, weet je, als het uitverkocht is, weet je nooit of er nog een editie bij komt. Hoe dan ook, als je erbij wil zijn, dan moet je in ieder geval snel zijn. Nou, omdat we dus een beetje in een soort Akda en de Munnik vacuüm zitten, tussen een aangekondigd concert en een concert wat nog moet komen, gaan we de hele week terugblikken op de Drentse Duizend Akda en de Munnik plaatjes. Nou, daar zijn heel veel mensen heel blij mee. Sommigen wat minder blij, weet ik uit ervaring. Voordat we naar die oude muziek gaan, nog wel even wil vertellen, is dat er ook nieuwe muziek aankomt. Twee albums maar liefst. De één is een album dat verschijnt halfwege deze maand. En de ander, dat komt, zo heten ze echt, komt volgend jaar. En er is nu ook al een nieuwe single uitgebracht. Die heet Niets Doen. Toch even een stukje laten horen.

0: Klinkt weer goed. Klinkt Agda en de Munnik. Maar de vraag bij hun is altijd, komen ze ooit over de successen heen van vroeger? Maar dat is misschien ook een beetje een nostalgisch gevoel wat bij mij leeft. Wat dacht je bijvoorbeeld van het meest succesvolle nummer van Agda en de Munnik in de Drentse Doersens? Laten we daar deze week dan maar mee aftrappen. Afgelopen jaar op plekje 67. En ik durf met zekerheid te zeggen dat hij ook dit jaar wel weer ergens rondom die positie uitkomt. Allemaal meezingen op maandagochtend met Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen.
1: Op een

Rick Vinken, het is alweer 10 jaar geleden dat hij in 2016 de 5e editie van het Drents Liedjes Festival won met dit liedje, Eem Lus van Alles, hoor je op Radio Drenthe. En ik had nog beloofd dat je ergens dit uur nog een plaat uit de top 40 van december 1982 ging horen. Nou, dat is dus deze. Ik denk wel de grootste hit van Vitesse, mogen we wel stellen. En ze stonden samen met hun andere, best wel aardige plaat, Good Looking, in dezelfde lijst, december 1982. Als dus dat moment dat Doema met de bom op nummer 1 stond, zoals ik eerder zei. Vitesse hoorde je op Radio Drenthe. Can't wait.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
2: Voordeelhaartjes.nl. Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Precies 9:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten van het Drentse nieuws. Na een maand gaat vanochtend het hoge beroep van de zaak Wijteveen verder. Richard K. staat terecht voor de dubbele moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijteveen. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond iemand ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde volgens de politie bij een steekpartij. En de Raad van State heeft groen licht gegeven tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op Park de Bloemert in Tinalo. Enkele eigenaren van bestaande recreatiewoningen hadden bezwaar gemaakt. Dit en meer lees je allemaal ook uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je van Roland van der Zwaag.
6: Vanochtend is het een graad of 14. De wind is zwak uit het zuidwesten. Er zijn perioden met zon. Er drijft ook wel wat bewolking over. En vanmiddag, nou, dan is het echt wel wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich ook wel zien. En vanavond er volgt er meer bewolking. Maar die temperatuur vanmiddag die haalt echt wel hoge waarde. Een graad of 20.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: fijne disco-song kwam in 1983 tot nummertje 2 in Nederland. Werd daarmee van de eerste plaats gehouden door het nummer Goodnight Sergeant van Billy Joel. En dat is dan weer een plaat die over de oorlog gaat. Net als die van Boudewijn de Groot met Weltrusten mijn heer de president, die je net ook hoorde op Radio Drenthe.
1: De schatkist van Nederland.
0: Allemaal zo goed op elkaar afgestemd hier. Net als het volgende, de Schatkist van Nederland, die staat namelijk deze hele week in het teken van live muziek van Drentse artiesten die ook in grote concertzalen, stadions of grote festivals hebben gespeeld. En dat is natuurlijk weer gelinkt aan het feit dat we elke dag een nummer uit de Drentse Duizend pakken van Agda en de Munnik, vanwege dat grote concert dat het duo gaat geven in het Olympisch Stadion. Een mooie rode lijn hebben we zo bedacht, hè? En rood past bij onze RTV Drenthe kleuren, dus daar zitten we altijd goed mee. En we beginnen met de koning der piraten. Hij, Jannes, heb ik het dan over, stond in Ahoy Rotterdam vorig jaar. En over een paar weken dan doet hij dat nog een keertje dunnetjes over. 30 en 31 oktober, dan is het zover. En volgens mij is het weer, nou, tot aan het plafond toe uitverkocht. In 2017 gaf de beste man in het kader van zijn 15-jarig artiestenjubileum een concert in het Gelre Dome. En dat is ook wel een hele serieuze zaal, hoor, als je daar staat. Nou, en dat heeft hij gedaan. Daar zong hij onder meer zijn lijflied Mijn Naam is Jannes. En daar hebben we een fantastische live-opname van. Dus die gaan we aan je laten horen. In de Schatkist van Nederland. Goedenavond. Dit is Jannes en mijn naam is Jannes, live in het Gelre Dome in 2017.

0: René Vroeger en Just Say Hello, daarvoor is live Jannes op Radio Drenthe. Het klinkt nog steeds zo ongeveer, hoor. Zoals dat hij in 2017 klonk. Dat ga je ongetwijfeld merken als je erbij bent in Ahoy Rotterdam later deze maand. Volgende maand, dan is het eindelijk zover. Er komt weer nieuwe muziek aan van Suzanne en Freek. Een nieuw album. Ja, daar hebben ze zowaar weer tijd voor. Nadat ze een behoorlijk druk jaar achter de rug hebben. Natuurlijk was daar het nieuws rondom Freek. Maar inmiddels zijn ze weer helemaal terug in het doen wat ze het allerleukste vinden. Ze hebben natuurlijk het Gelredome gehad. 10 uitverkochte shows in mei van dit jaar. Wat echt een achtbaan was. Een mooie mini-docu daarvan te zien op Videoland. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Verder wonnen ze de popprijs. Deden ze ontzettend veel festivals aan. Zowel in Nederland als in België. Ze maakten hun debuut op Pinkpop. Stonden op Concert at Sea, Zwarte Cross. Het Belgische Tine deden ze Suikerrock aan. Kortom, ze deden heel veel. En daarnaast waren ze ook nog eens coach in The Voice of Holland. Waar ze ook nog eens wonnen met hun pupil Ruben Hille. Nou, dat gaan ze volgend jaar ook gewoon weer doen. En nieuwe muziek maken, dat doen ze dus ook. Ze hebben al 2 platen uitgebracht dit jaar. Het zijn voorlopers op het album Pijnstiller wat er aan gaat komen. Een album ontstaan in een periode waarin het leven plots een andere richting nam. Muziek gaf ons daarbij houvast, zeggen ze alvast over het album. Iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelen. Zo kreeg alles wat het afgelopen 1,5 jaar ons bracht een plek in deze 10 liedjes. Liefde, nieuw leven, want ze kregen ook nog eens een kind. Mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten. Het komt allemaal samen op het ongetwijfeld emotionele album wat Pijnstiller gaat heten. 13 november komt dat uit. En ik zei het al, er zijn al 2 platen van uitgebracht. Niemand.
1: Nee, niemand. Nee, helemaal niemand. Weet waar we nu heen moeten.
0: En halverwege.
1: Weet dat

sinds afgelopen vrijdag, of eigenlijk donderdag moet ik zeggen, is ook de titeltrack uitgebracht. Nieuwe muziek van Suzanne en Freek. Dit is het prachtige Pijnstiller op Radio Drenthe. De

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via LeedsJeans.nl.
5: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: Huey Lewis and the News, Stuck With You. Daarvoor Linda Ronstadt en It's So Easy op Radio Drenthe. We gaan een spelletje spelen.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Ja, je moet er wel van houden om je ontbijt te delen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Ger, maar normaal gesproken moet iedereen handjes af van mijn ontbijt, hoor.
2: Ja, nou, dat heb ik ook eigenlijk wel, hoor. Ja, eigen boterham eerst. Hè. Ja.
0: Je hebt ook altijd bij een dinerkaart heb je ook wel vaak ook wel van die shared dining dingetjes erop staan. Ja. Ik kijk daar wel eens naar, maar dan denk ik altijd, toch mijn eigen dingetje.
2: Ja. Ja, als je een heel lekker broodje hebt, ja, dan wil je die ook niet delen, toch? Nee, dan wil je die zelf gewoon lekker opsmikkelen.
0: Is wel zo. Dus dit is een uitgelezen kans voor mensen die wel hun ontbijt willen delen. Nee hoor, we geven ontbijtjes weg voor twee personen. Dat betekent dat je samen aan een tafel gaat zitten en dan worden er allerlei lekkere gerechtjes voor je geserveerd. Allemaal fijne ontbijtgerechtjes. Een shared breakfast, ook wel genoemd. Ja, daarvoor moet je natuurlijk wel iets doen als je dat wil. Om dit fijne product te winnen. In Emmen is het trouwens. We hebben heel veel ontbijtproducten even van de menukaart gehaald. En laten omschrijven door kinderen. Ja, kinderen van mensen die hier werken. Die zijn even in stelling gebracht om iets te omschrijven.
2: Sterker nog, in de volgende opgave, daar zit een van mijn kinderen in.
0: Oh ja? Ja. Is dat zo?
2: Ja, dat is zo. Ja. Ja. Anita zou ook blij zijn trouwens, want ik zag net een appje voorbij komen. Oh, kids gemist. Ik zei nee hoor, want die komen er zo aan.
0: Ik niet. We gaan ervoor. Let goed op. En weet jij welk ontbijtproduct omschreven wordt? Bel of app dan 0592-33-1188. En dan maak je dus kans op die shared breakfast in Emmen. Daar komt ie.
3: Je kan er iets op doen.
4: Het kruimelt heel erg.
3: Het komt uit Frankrijk. En dat vind je vast heel heerlijk.
4: En het is bruin.
0: En het is bruin.
2: Ja, best nog wel lastig. Ja, ik weet natuurlijk wat het is.
0: Ja,
2: het zal geen geheim zijn. Maar ik snap dat je misschien die radertjes in je hoofd nog eens even flink moet laten draaien.
0: Okay, nog even één keertje dan. Oh, dat is niet de opgave. Mijn opgave is ineens verdwenen, zie ik. Nou, wacht even hoor. Ja, verkeerde knopje weer aanstaan.
2: Okay, het is bruin.
0: Ja, het is bruin. Nog één keer.
3: Je kan er iets op doen.
4: Het kruimelt heel erg.
3: Het komt uit Frankrijk. En dat vind je vast heel heerlijk.
4: En het is bruin.
0: Uit Frankrijk, bruin, vast heel heerlijk. En ik weet zeker dat hij bij een gemiddelde zondagbrunch ook wel op tafel staat. Denk het wel. Denk er maar over na tijdens dit fijne liedje. En bel je antwoord door 0592 3311.

0: Ik zat er half doorheen door Feline en Melle. Remember Us, hoorde je. Dat is een heel erg fijn liedje. Een van mijn favorietjes van dit moment. En dit was Dennis Hendricks en Geef Nooit Op.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Dat geldt ook voor de spelletjes die we hier spelen op Radio Drenthe. Als je er een keer niet doorheen komt, geef nooit op en blijf meedoen. En daarom schakelen we nu naar het altijd mooie Roden. Goedemorgen, Roden.
2: Goedemorgen, met Ali.
0: Ja, met Ali, hè. Ali, hoe is het in Roden vandaag?
2: Nou, prachtig mooi weer.
0: Ja, is het zonnetje nog steeds schijnende?
2: Ja, het is helemaal schijnende.
0: Oh, heerlijk.
2: Helemaal geweldig. En een prachtige zonsopgang. Nou.
0: Ja, doe je dan ook iets bijzonders op van die ochtenden waar de zon lekker schijnt of zo? Heb je dan altijd een speciaal ochtendritme?
2: Nou, jawel, ik ga wandelen. Of is net zo wat op het programma staat. Vanochtend moest ik naar Hoogkerk. Hm. Als vrijwilliger om iemand te helpen opstappen naar een reis.
0: Oh,
2: in Duitsland. Mensen met een beperking die dat niet alleen kunnen.
0: Ja. Hey, dus, wat goed dat je dat doet, zeg. Ja. Dus je moest op tijd op?
2: Ja, ik moest op tijd op.
0: Vandaar dat je de zonsopkomst hebt gezien.
2: Ja, ik moet 7:15 in Groningen bij Hoogkerk zijn.
0: Dus. Ja. Nou ja, dan moet je inderdaad wel op tijd je bed uit. Hey, maar het is niet zo dat als de zon schijnt dat je dan bijvoorbeeld gaat ontbijten in de zon of zo? Even buiten?
2: Ja, meestal wel als het mooi weer is. Maar als het vanmorgen is, was het nog te fris om te ontbijten.
0: Oh ja, dat is ook zo. Hè? Ja. Heb je een mooi plekje buiten op het terras of op een balkon of zo, dat je even net in het ochtendzonnetje kunt zitten?
2: Nee, die heb ik
0: smeken
2: de middagzon op mijn
0: terras. Oh ja, middagzon. Ja, precies. Ja, mijn opa en oma hadden vroeger altijd zo'n kleine rond tafeltje, weet je wel, met twee stoeltjes eraan. Beetje van die metalen dingen. En daar hadden ze een perfect plekje voor gecreëerd, dat je lekker met z'n tweeën in de zon kunt zitten, 's ochtends.
2: Wow.
0: Heerlijk. Ja. Ik denk dat je ook wel in de zon kunt zitten bij het restaurant waarvoor we een shared breakfast weg gaan geven. Ben je een beetje van je ontbijt delen? Tafeltje, dekje en dan gewoon allemaal wat pakken? Of gewoon zelf je brood in de keuken smeren en opeten?
2: Nou, als ik alleen ben, smeer ik het wel in de keuken. Maar op zondag, dan dek ik altijd de tafels.
0: Oh ja, is toch eigenlijk wel het leukste, hè? Ook al heb je er soms niet al de tijd voor, maar is wel het leukste.
2: Ja.
0: Nou, laten we maar eens even gaan kijken dan naar de opgave. De kids hebben het product omschreven. Daar komt-ie.
3: Je kan er iets op doen.
4: Het kruimelt heel erg.
3: Het komt uit Frankrijk. En dat vind je vast heel heerlijk.
4: Het is bruin.
0: Nou, Ali uit Rode, zeg het maar.
2: Het was een croissantje.
0: Een croissantje. Ja, heel goed. Heel goed. Zie jij een croissantje nog een beetje als een luxe product wat je alleen bij de brunch op zondag eet? Of eet je wel vaker een croissantje?
2: Nee, eigenlijk meestal alleen op zondag. Ja,
0: grappig is dat, hè? Dat we dat dan toch als iets speciaals zien.
2: Ja, dan is het toch een beetje een andere dag.
0: Ja, en dat houdt het dan ook extra lekker, hè?
2: Ja.
0: Precies. De shared breakfast, die gaat naar je toe. Heb je al een beetje een idee met wie je heen gaat?
2: Nou, niet helemaal. Misschien met mijn dochter of anders. Of anders met een
0: vriendin. Oh, nou, kies een leuk iemand uit. Anders ga je gewoon loodje trekken. Hè? Degene die het aardigst tegen je is, die mag mee.
2: Nee, maar er zijn de meeste mensen zijn aardig.
0: Oh, gelukkig maar. Blijf even hangen, Ali. Zetten we alles even op een rijtje voor je. En dan wens ik je alvast heel veel plezier daar.
2: Oké, dankjewel.
0: En een mooie dag. Nou, geniet van het zonnetje vanmiddag bij je mooie plekje.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Heel goed. Dankjewel, Ali. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Lekker Frans muziekje ook.
5: Zit dan

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Zometeen kijken naar het weer. Eerst het nieuws met Ger.
4: Goedemorgen. Het hoge beroep in de dubbele moordzaak van Wijdeveen is vanochtend verder gegaan. Richard K. staat terecht voor de dubbele moord op het echtpaar Sam en Ineke. De advocaten van K. die kwamen onverwachts op de oorspronkelijke laatste dag van het hoge beroep met een nieuwe getuige die zich de avond ervoor had gemeld. Verslaggever Stefan Klomp daarover.
5: Het gaat om een man die in Velsen woont, maar in 2019 ook de buurman was van de ouders van Ineke. En ook Sam en Ineke woonden destijds in het dorp. En hij stelt dat hij ook slachtoffer is geweest van pesterijen van Sam en Ineke, net als Richard K. Zegt.
4: Vorig jaar werd K. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wanneer de uitspraak van het hoge beroep volgt, is nog niet bekend. In Drenthe zijn de afgelopen 6 jaar meer dan 13% van de bushalters verdwenen. Het aanbod is daarmee in onze provincie samen met Groningen het meest afgenomen van het hele land. In Drenthe zijn de gemeente Midden-Drenthe, daar zijn de meeste bushalters verdwenen. Het gaat om 51. In totaal zijn in Nederland de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Flevoland, Overijssel en Limburg zijn de enige provincies waar het aantal halters toenam. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op Park de Bloemert in Tinarlo ongegrond verklaard. De huizen komen op een landtong aan het Zuidlaardermeer. Enkele eigenaren van recreatiewoningen hadden bezwaar gemaakt. De nieuwe woningen worden groter en hoger dan de bestaande woningen. En ook komen ze volgens de bezwaarmakers te dicht op elkaar te staan. Volgens de Raad van State wijken de bouwregels in het nieuwe bestemmingsplan niet veel af van die in het vorige plan, op basis waarvan de bestaande woningen zijn gebouwd. En in Maastricht wordt vandaag bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen of houden. Die sterren zijn een erkenning voor chefs die op hoog gastronomisch niveau koken. Restaurant De Vlindertuin in Zuid-Laren heeft al jarenlang een ster en hoopt die vandaag dus te behouden. Eigenaar Jilt Kazemier van De Vlindertuin over deze bijzondere dag.
6: Ja, het blijft altijd een speciale dag. Het is, het zou de 20e keer worden. Om 11 uur begint de uitreikingen. Dus dan zit ik vanuit Zuid-Laren achter mijn laptop te kijken.
4: Dat was Jilt Kazemier van De Vlindertuin. Over een aantal uurtjes weten we dus of De Vlindertuin nog steeds een Michelinster heeft. Nou, dit en meer, dat lees je ook op onze website, rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Zo is het, Ger, dankjewel. Voor het weer dan, Roland van der Zwaag.
7: Vanochtend is de graad of 14. De wind is zwak uit het zuidwesten. Er zijn perioden met zon. Er drijft ook wel wat bewolking over. En vanmiddag, nou, dan is het echt wel wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich ook wel zien. En vanavond er volgt er meer bewolking. Maar die temperatuur vanmiddag, die haalt echt wel hoge waarde. Een graad of 20.
8: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
10: Honda, the power of dreams.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Is This Love hoorde je op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Wij brengen ons naar Zuidwolde, naar het Tonkenshuis. Als ik het zo goed zeg, Aldert. Daar gebeurt echt van alles en nog wat vandaag.
3: Ja, nogal ja. Het is hier drak in het Tonkenshuis. Een zorginstelling in Zuidwolde. En ik sta even in de ontmoetingsruimte, zeg maar. Bij de hoofdingang. En daar is inderdaad barre drak. Want niet alleen is hier een informatiemarkt over palliatieve zorg. En daar houdt zo even over. Ook is er een oefendag voor de bedrijfshulpverlening, heb ik begrepen. Dus het is allemaal walgetallig is en veel reuring. Annie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ik sta hier bij Annie van Boeien. Die is verpleegkundige palliatieve zorg. Annie.
4: Ja, klopt inderdaad.
3: Leg even uit. Wat is eigenlijk ook alweer precies palliatieve zorg?
4: Palliatieve zorg is de zorg die je krijgt als je de diagnose gekregen hebt dat je niet meer beter wordt. En in het begin gaat die zorg nog wel, vooral is die gericht op de ziekte. En later is het veel meer gericht op, ja, hoe is mijn leven nog zo fijn en aangenaam mogelijk. Ja, ja. Dan richt je je meer op, zeg maar, het bestrijden van de pijn en de onrust en de angst dat je die gepaard kan gaan met de ziekte.
3: Het gaat dus vooral om zorg, begrijp ik, dat je zegt al, je weet dat je niet meer beter wordt. Het gaat om de laatste levensfase.
4: Ja, maar niet alleen de laatste levensfase. Het is eigenlijk vanaf het moment dat je de diagnose gekregen hebt, ik heb een ziekte, daar word ik niet meer beet van. En dan gaat er natuurlijk in je hoofd al van alles gebeuren. Van, ja. Dan ga je denken van, wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? En het is belangrijk om dat ook te delen met de zorg, met je naasten. Van, ja, als ik niet meer beet, of niet meer, ja, straks kan ik misschien niet meer voor mezelf beslissen. Wie kan dat dan voor mij doen? Wat vind ik fijn nog om te doen? Misschien nog een keer te doen met een wens die er nog leeft.
3: Ja, want één hebben bijvoorbeeld nog een paar maanden en de andere misschien nog wel weer 8 jaar.
4: Precies, inderdaad. Ja, zo werkt dat. Ja,
3: het is niet van de ver en het noord.
4: Nee, dat weet je nooit. Nee. Nee.
3: Maar goed, nou is hier zo'n informatiemarkt en ik zie allerlei tafels en ook stands. Ik zie daar bijvoorbeeld ook Toon Hermanshuis in Overveen is hier te gast.
4: Ja, klopt. Het is nu vandaag hier in Tonkenshuis de informatiemarkt. Maar ook woensdag is er in de Holdert een mogelijkheid om informatie en kennis op te doen. En vrijdag aanstaande is het in het ziekenhuis in Emmen.
3: Ja.
4: Dan is ook van 10 tot 4, zeg maar.
3: Dus ik hoor je eigenlijk een beetje zeggen, Annie, dat ook in palliatieve zorg zijn er heel veel gradaties.
4: Ja, zeker. Je kunt ook echt nog in het ziekenhuis word je behandeld natuurlijk echt nog op de, om beter te worden. Maar dat gaat vaak samen met de behandeling gericht op kwaliteit of op welbevinden, zeg maar.
3: Dat giet uiteindelijk een grote lijn om, hè?
4: Ja,
3: de kwaliteit van leven nog.
4: Precies, dat is eigenlijk de kern van de palliatieve zorg. Ja. Dat je...
3: Ik zeg, er zijn heel wat standjes. Ik zie hier bijvoorbeeld achter de wensambulance. Nou, die kent ook iedereen, hè? Voor mensen die nog een laatste wens hebben. En de ambulance zullen dat nog kunnen regelen op een of andere manier.
4: Ja.
3: Dan doen we dat.
4: Ja, zeker. Want eigenlijk had ik gehoopt dat hij hier zou staan. Maar eigenlijk is het veel mooier dat hij er niet staat. Want vandaag, dat betekent dat er vandaag 3 wensen worden verwilligd.
3: Natuurlijk, dat is mooi, dat is ook voor te starten. Nou staan we hier bij je, min of meer bij je eigen tafel, laat zo maar even noemen.
4: Ja.
3: Maar hier ligt natuurlijk van alles, maar het is allemaal folders en informatie, et cetera. Bent u voorbereid op uw laatste levensfase? Nee, niemand is dat, denk ik.
4: Nee, maar je kunt er al wel vast over nadenken. En het is eigenlijk fijn om dat al een beetje te doen als er nog geen stress is. Dat je nu alvast eens nadenkt van, oké, als ik nou ziek word en of ik ben al wat ouder, wil ik dan nog wel of niet gereanimeerd worden? Wil ik nog wel beademd worden of niet als ik toch al heel kwetsbaar ben? Of misschien...
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, nou, stel ik zo liever zo lang mogelijk uit. Als dat niet nodig is, laat me zitten.
4: Die neiging is er. En daarom doen wij juist zulke markten om toch het laagdrempeliger te maken. Om er wel over na te denken, om erover te praten. Als je het onderwerp vaker hoort en ziet, dan is het ook makkelijker om erover te praten.
3: Wat mij ook opgevallen, en hier zit een waakmand, heet er met grote letters opzet. Een mand, er zit van allerlei spul in. Wat is precies een waakmand?
4: Nou, een waakmand is een mand met allerlei praktische of troostende dingen. Er zit een dekentje in en een puzzelboekje en een kleurboek en dergelijke. Om eigenlijk de familie te ondersteunen. Die waakt bij een stervende of terminaal iemand. Het is eigenlijk een gebaar van de zorg. We begrijpen dat u het moeilijk hebt. We leven met u mee en hier zijn wat spulletjes om te gebruiken.
3: Maar dat is dus inderdaad echt voor de laatste levensfase.
4: Ja, dat is inderdaad echt voor als je aan het waken bent. Ja. Ja.
3: Dus hier in het Tonkenshuis in Zuidwolde vandaag en hier alle informatie over allerlei gebied, op welke kaart van palliatieve zorg ook.
4: Ja, dat klopt. De wensenboom van Triant staat er ook. Dan kan je een wens ophangen en dan kijkt het palliatief team welke wens per locatie eventueel ingewilligd kan worden.
3: Oh ja.
4: Nou, je had net het Toon Hermans huis al genoemd. Acanthis, de vrijwillige palliatief terminale zorg, staat er ook. En hospice, er is een standje van SeniorWeb die vertellen wat over digitale nalatenschap. Dat gaat dan eigenlijk over je wachtwoorden en dergelijke van je accounts, dat die bekend moeten zijn bij je naasten. Want als je overlijdt, kunnen die er niet meer in.
3: Ook hele belangrijke zaken om over na te denken.
4: Precies, ja. En de geestelijke zorg is er, waar je mee in gesprek kunt gaan over wat je wensen, waarden en behoeften zijn. Maar die kun je ook natuurlijk, dat gesprek kun je ook voeren met gewoon de zorg of met je naasten.
3: Ja, ja, ja.
4: En complementaire zorg is er ook. Dat is een collega van de opleiding van mij. Die, dat werkt vooral met geuren, massages. Ook wel met de muziek, zodat je zeg maar warmte en koude toepassing, zodat je ontspannen.
3: Alles om het welbevinden.
4: Om het welbevinden. Maar als je ontspannen bent, dan ervaar je minder pijn.
3: Tot slot, we staan nog aan het begin van de dag, min of meer. Maar je kunt hier de hele dag terecht nog. Hier is
4: van 10 tot 4 is het.
3: Tot 4 uur vanmiddag.
4: Ja, dus kom langs, zou ik zeggen.
3: Allemaal van harte welkom. Ja. Tenminste, als je er meer van weten wilt. En het giet tenslotte uiteindelijk iedereen aan, zou je kunnen zeggen.
4: Ja. Nou, en ik denk dat heel veel mensen in hun omgeving wel mensen hebben die niet meer beter worden. Of ook wel mensen verloren hebben. Hè? Want eigenlijk hoort de rouw ook bij palliatieve zorg.
3: Ja. En het is niet alleen vandaag hier in Zuidwolde, maar er zijn nog een paar dagen, begrepen.
4: Ja, ik had het net genoemd, inderdaad. Woensdag in de Holdert en vrijdag in het ziekenhuis in Emmen.
3: Oké, er zijn twee mogelijkheden. Hè? Naast deze dag hier in Zuidwolde. Woensdag en vrijdag, hoor ik je zeggen?
4: Ja,
3: woensdag en vrijdag. Dus de mogelijkheden nog, Jeffrey, voor wie dat maar interesseert. Ja. En ik denk, zoals gezegd, best iedereen dat wel zou kunnen interesseren. Echt. Wees welkom vandaag dus in Zuidwolde. Woensdag in
4: de Holder.
3: In de Holder in Emmen.
4: Ja, en vrijdag in
3: het ziekenhuis.
4: En dat is in het kader van de Week van de Palliatieve Zorg. Van 3 tot 10 oktober is eigenlijk de Week van de Palliatieve Zorg. Je hoort het op de radio ook wel in spotjes van de overheid. Dus daarom hebben wij het in deze week gepland. Yes.
3: Nou, helemaal duidelijk. Vandaag dus in Zuidwolde in de Holder. Je bent van harte welkom.
0: Zo is het. Dankjewel Aldert vanuit daar. En wij spreken jou later vandaag weer bij een gloedje nieuwe Opjak hier op Radio Drenthe. Onderweg voor je, muziek van Douwe Bob. This World is Our Home. Na Sister Sledge en We Are Family.

This World Is Our Home. Daarvoor Sister Sledge en We Are Family. Zometeen na 11 gaan we eens eventjes terugblikken op het afgelopen sportweekend. Dat is natuurlijk weer geweest. Dat is genoeg om even door te nemen. Is jou nou iets bijgebleven? Laat het dan ook even weten. 0592-33-11-88. Ook muziek op Radio Drenthe. Ilse de Lange nog voor je onderweg naar de Rolling Stones. En Let's Spend the Night Together.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emmen. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalismarkten.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
7: Met Jeffrey Verdel.

Fleetwood Mac op Radio Drenthe en Hold Me. Ja, je hebt de platen eerder vandaag al voorbij horen komen hier op de radio. De plaat die al weken lang op nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. Dus in Amerika op nummer 1. Ella Langley, Choosing Texas, deze.

is natuurlijk een mega hit, ook inmiddels in Nederland. Maar ja, we moeten ook even aandacht schenken aan die plaat die op nummer 2 staat al een aantal weken. En waren het niet dat Ella Langley er was, had Stella Lefty vast en zeker op 1 gestaan. Terwijl dat niet eens echt de bedoeling was. Ja, zo kan het verkeren. Hè. Je denkt, ik zie mezelf als een songwriter. Ik schrijf wat liedjes. En hoe ik het in mijn hoofd heb, zo... Nou, zing ik dat een keertje op een filmpje en ik plaats dat op TikTok. En dan, dat is het. Maar af en toe zijn er dan van die artiesten die dan ineens sky high gaan. En voor je het weet ben je geen songwriter meer. Maar ben je iemand die een half jaar later een debuutalbum uitbrengt. En dus al wekenlang op nummer 2 staat in de Billboard Hot 100. Het gebeurde dus voor Stella Lefty met de single Boston. Die ze in februari uitbracht. En die sindsdien eigenlijk niet meer weg te denken is op de radio. En dus ook niet op Radio Drenthe. On a

0: Uit 1979, The Worker. En daarvoor uit dit jaar Stella Lefty en Boston.
1: Koffie en Keuvel.
0: Het is maandag, dan is het altijd goed om eventjes te keuvelen over het sportweekend. Zeker als je daarin geïnteresseerd bent. En hoe je het ook bent of verkeerd, ik denk dat iedereen daar wel interesse in heeft. Want vaak bij het koffieautomaat of bij de lunch gaat het toch vaak over het sportweekend op maandag.
2: Op maandag, ja.
0: Even bijpraten, zodat je straks, als je alles hebt gemist afgelopen weekend, in ieder geval mee kunt praten tijdens de lunch. Dat is wel zo belangrijk. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Ger. Volgens mij ben je ook wel aardig van de voetbal.
2: Zeker.
0: Ik heb de afgelopen 2 weken echt voetbal geademd, zo'n beetje. Ik was namelijk toen, inmiddels een goede 1,5 maand geleden. Xavi werd aangekondigd als nieuwe bondscoach. Was ik helemaal hyped.
2: Ja.
0: Ik weet nog precies waar ik was. Ik zat ergens aan een tafel en toen kreeg ik die pushmelding dat hij dat werd. En ik had echt gewoon een beetje kippenvel.
2: Nou, ik had hetzelfde. Ik was heel erg verrast en ook aangenaam verrast. Terwijl ook best wel wat mensen wel kritisch op waren. En ook zeiden van, ja, er moet een Nederlandse coach moet dat worden. Maar het is onzin, toch? Hoeft niet altijd.
0: Ja, en laten we wel wezen, dit is natuurlijk wel gewoon een legende qua voetballer. En natuurlijk qua coach misschien nog niet zo zijn sporen verdiend. Maar hij is wel van de tiki-taka-school. Dus ik dacht echt, we gaan ervoor. Dus ik heb de afgelopen weken heb ik elke dag sowieso wel een podcast erover gehoord. En artikelen over gelezen, analyses gelezen en zo. Ja, en de grote vraag is een beetje, wat is nu de afdronk na de eerste 4 wedstrijden? Gisteren was natuurlijk de laatste wedstrijd in de Nations League tegen Servië. Weer een taaie pot. Wat vind je er zelf van? Jij hebt er ook gisteren nog gekeken, toch?
2: Ja,
0: Elfje?
2: Ja, ik heb een beetje tussendoor gekeken. Het is nog niet dat het nou radicaal anders is ten opzichte van het Koeman-tijdperk. Maar ja, dat hoeft ook niet. Ik heb wel het idee dat er wel wat meer frisheid in zit. Selectie is natuurlijk hier en daar een beetje anders. Joey Veerman is terug. En zo legt hij wel wat accenten. Net even iets anders. Ik heb wel het idee dat het wat meer vrolijkheid nu is. Het was ook wel nodig, want het WK is natuurlijk niet zo heel erg goed afgelopen voor Oranje. En er wordt, ik zei het ook al tegen jou, er lijkt wel iets meer snelheid ook wel in te zitten. Dus dat stemt me op zich wel tevreden. Maar ik zit ook wel echt op één lijn met jou daarin. Dat ik echt wel blij was met Xavi als nieuwe bondscoach.
0: Ja, en ik ben vooral benieuwd naar november. Hij is natuurlijk helemaal blanco erin gegaan. Hij kende natuurlijk al die Nederlandse spelers, laat het eerlijk zijn. Kijk, als je een Nederlandse coach hebt, die kent al die Nederlandse spelers wel een beetje. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij iedereen kende. En nu heb je iedereen een beetje gezien. En ook misschien wel meer dan dat je wilde. Want we hebben natuurlijk ook heel veel blessures wel gehad door die 2 weken heen. Ja, en dan ga je nu de balans opmaken. Daar heb je nu een paar weken de tijd voor. Ja, en dan november, nieuwe ronde, nieuwe kansen weer. Ja. Kijken wat er dan naar boven komt.
2: En wat verfrissend is, hè? Hij durft ook gewoon toe te geven als hij iets niet goed heeft gedaan.
0: Ja.
2: En dat doet ook niet elke coach.
0: Ik hoop vooral 2 dingen. 1, dat we vaker gewoon blijven gaan. Want het is vaak 20 minuten in een wedstrijd dat we er goed bij zitten. En daarna is het toch allemaal een beetje gezapig. Ja, en er moet meer gelopen worden. Hè? We waren op het WK en volgens mij ook al die wedstrijden daarvoor het land wie het minste liep op het veld. De minste kilometers op de teller. Ja, dat mag je voor een, als we onszelf een topland willen noemen, mag dat natuurlijk niet. Maar veel lopen. Veel meters maken.
2: Hopen dat hij dat erin kan slijpen. Ja. Ja.
0: En verder, een Nederlands succes, ook bij de Formule 1. Hij heeft hem eindelijk te pakken, Max Verstappen. De eerste zege van het jaar.
2: Ja.
0: Eindelijk.
2: Al best wel tijd onderweg zijn, want het is al oktober inmiddels. Ja, illusies op die wereldtitel hoeft hij zich niet meer te maken. Maar zo fijn dat hij in ieder geval nog eentje gewonnen heeft. En ja, die auto lijkt dan nu toch daadwerkelijk wel mee te kunnen doen om de prijs. Want ook zijn teamgenoot heeft wel aardig gepresteerd daar.
0: Ja.
2: Dus wellicht dat er nog wel wat meer in zit dit seizoen.
0: Bleef natuurlijk met de updates komen dit seizoen. Ja. En nu zitten ze dan, lijkt het erbij te zitten. Maar heel veel gaat het vooral over het begin van de race. Het was in Maleisië. Nou, dat is sowieso al raar, want het was de Grand Prix van Bahrein.
2: Ja.
0: Maar dan in Maleisië, terwijl er dus wel ook vlaggen van Bahrein werden opgehangen en zo. Allemaal een beetje te doen om geld natuurlijk. Die Grand Prix eerder dit jaar gecanceld vanwege de spanning daar. En dus verplaatst naar Maleisië nu. En er was regen, zoals dat eigenlijk vaak is in Maleisië. En toen we eindelijk gingen racen, ik zat echt om 9 uur voor de tv. Nou, ik denk dat het een keer om 10:40 of zo ging de boel een keer rollen. Maar er kwam eerst natuurlijk altijd zo'n opwarmronde, komt er. En toen viel de helft van de auto's viel ineens stil. Die deden het gewoon niet meer. Nou, en toen is er een hele discussie op gang gekomen over weer... er gaat natuurlijk heel veel over elektronica, over software. Deze auto's, deze moderne auto's, wordt veel gepraat. Toen hebben alle teams, dat heeft echt... Nou, ik denk wel bijna 3 kwartier geduurd voordat we daarna weer gingen rijden. En dat had niks te maken met het weer, maar puur met het feit dat al die auto's een beetje een software-update hebben gekregen. Waardoor de boel dus weer ging werken. Want iedereen trapt het gaspedaal in, maar er gebeurde gewoon niks.
2: Nee.
0: Nou, vroeger in de auto, en nog steeds bij jou denk ik ook, is dat gewoon allemaal mechanisch aan elkaar gelinkt. Maar blijkbaar zit er zoveel elektronica in. En met de combinatie met regen ging het helemaal mis.
2: Ja, maar ja, regen en Verstappen is dan natuurlijk wel weer een goede combinatie.
0: Ja, dat is zeker waar. Nou, we gaan zien hoe het verder gaat. Het is een triple header, dus komend weekend volgens mij gewoon weer een race. Ja, en tot slot moeten we toch even benoemen het wielrennen. Demi Vollering, vorige week, WK.
2: Ja, die WK-titel. Ja, echt een mooie overwinning. Spannend ook. Ze was met z'n tweeën naar de finish. En uiteindelijk Vollering die toch wel duidelijk de sterkste was. En nu ook nog de Europese titel gewoon erbij. Ja, dat is echt een uitzonderlijk seizoen. Ze had ook al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Luik Bastenaken, Luik, de Giro, de Tour. En de wereldtitel en de Europese titel. Ja, het is echt gigantisch.
0: Het zilver ging ook nog naar de Nederlandse. Puk Pintus, die was er ook gewoon bij. Dus het zou mooi zijn als het vrouwenwielrennen dat we daar weer die stijgende lijn weer doorzetten. Zeker met Demi Vollering hebben we een goed ijzer in het vuur. Ja. Mag je wel zeggen.
2: Topvorm met hoofdletter T.
0: Ja. Nog even ook bij de mannen even benoemen. Natuurlijk eervolle vermelding voor onze Belgische zuiderbuur Remco Evenepoel. Die natuurlijk een hele unieke serie neer heeft gezet. Hij heeft nu namelijk op overal eigenlijk een speciale trui gewonnen. Hè?
2: Ja, dit was eigenlijk de enige grote internationale titel die hij nog niet had. Want hij werd al eerder Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als in de tijdrit. En hij won ook de tijdrit op de EK wielrennen. En nu dus ook op de weg die trui.
0: Ja, in een sprint met echt een fotofinish. Ja. Maar hij heeft hem inderdaad binnen. Dus die mensen zien we volgend jaar terug in de Europese en wereldtrui op het wieler.
2: Nou ja.
0: Toernooien.
2: We zeiden al, hè, welke trui moet Demi Vollering dan kiezen? Hè? Want ze heeft er nu zoveel.
0: Ja, en het mooie is, als je dan bijvoorbeeld in de Tour weer vooraan rijdt, dan draag je hem niet eens.
2: Nee,
0: dan heb je... Pogacar heeft bijvoorbeeld zijn wereldtiteltrui bijna nooit gedragen.
2: Nee. Of een gele trui of een roze trui.
0: Ja, geel of roze inderdaad. Ja. Het nieuwe wielerseizoen, dit is eigenlijk wel een beetje het einde zo'n beetje. Dat gaat natuurlijk volgend jaar weer beginnen met de voorjaarsklassiekers.
2: Ja.
0: We gaan nu weer naar de schaatsbaan toe.
2: Krijgen we dat weer, hè?
0: Ja. Hadden we wel qua weer. Eerlijk zeg, nou, je bent weer bij, hoor. Je kunt weer praten over de sport tijdens de lunch zometeen. Dit is

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
4: Bijna 11:30, het laatste nieuws nu met Ger. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Vanochtend is het hoger beroep hervat van de dubbele moordzaak in Wijtenveen. Vorig jaar werd Richard K. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke. Maar de verdediging kwam op de oorspronkelijke laatste dag van het hoger beroep met een nieuwe getuige. Een politieagent werkzaam in Midden-Nederland. Die stelt zelf ook slachtoffer te zijn geweest van pesterijen van Sam en Ineke. Het Hof oordeelde vanochtend dat het dossier over de klachtenafhandeling van die ruzie niet wordt toegevoegd aan het hoger beroep. Want wat deze getuige heeft meegemaakt, gaat volgens het Hof over een ander conflict. In Drenthe zijn de afgelopen 6 jaar meer dan 13% van de bushaltes verdwenen. Het aanbod is daarmee in onze provincie samen met Groningen het meest afgenomen van het hele land. In Drenthe zijn in de gemeente Midden-Drenthe de meeste bushaltes verdwenen. Het gaat om 51. Ook in Noorderveld is het hard gegaan. Daar verdwenen er de afgelopen jaren 29 haltes. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op Park de Bloemert in Tinalo ongegrond verklaard. Enkele eigenaren van recreatiewoningen hadden bezwaar gemaakt. De nieuwe woningen worden groter en hoger dan de bestaande woningen. Maar volgens de Raad van State wijken de bouwregels in het nieuwe bestemmingsplan niet veel af van die in het vorige plan, op basis waarvan de bestaande woningen zijn gebouwd. En in Maastricht wordt vandaag bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen of houden. Die sterren zijn een erkenning voor chefs die op hoog gastronomisch niveau koken. Restaurant De Vlindertuin in Zuid-Laren heeft al jarenlang een ster en hoopt die vandaag te behouden. Eigenaar Jot Kazemier van De Vlindertuin over deze bijzondere dag.
6: Ja, het blijft altijd een speciale dag. Het is, het zou de 20e keer worden. Om 11:00 begint de uitreikingen. Dus dan zit ik vanuit Zuid-Laren achter mijn laptop te kijken.
5: Nou, dan zou het misschien al zo'n beetje bekend moeten zijn daar bij De Vlindertuin, of ze die Michelinster houden. We gaan het later vandaag horen. Nou, dit en meer lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
4: Zo is het, dankjewel. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vanochtend is de graad of 14. De wind is zwak uit het zuidwesten. Er zijn perioden met zon. Er drijft ook wel wat bewolking over. En vanmiddag, nou, dan is het echt wel wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich ook wel zien. En vanavond dan volgt er meer bewolking. Maar die temperatuur vanmiddag die haalt echt wel hoge waarde. Een graad of 20.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Hé, hey, dat zijn wij. Ja, 80 jaar bestaan de regionale omroep in het noorden. En tot het einde van dit speciale jubileumjaar presenteren we daarom iedere maandagochtend fragmenten uit die roemrijke, maar vooral rijke omroepgeschiedenis. En dat doen we met Sjoerd. En dan is de vraag, Sjoerd, natuurlijk, ja, wat voor geluid staat vandaag centraal? Worden het ruisende cassettebandjes, klanken uit het digitale archief? In ieder geval een goedemorgen.
4: Ja. Goedemorgen, Jeffrey. Nou, het zijn vanochtend vooral oude bandrecorderbandjes en ook cartridges. Zeg jou dat nog wat? Cartridges?
3: Ik ken ze vooral van de printer eigenlijk.
4: Nou, er stond vroeger geluid op. Wel allemaal inmiddels gelukkig gedigitaliseerd. Ja, we hebben het over de beginjaren van Radio Drenthe. De jaren 89, 95, zeg maar. Toen wisten heel veel bekende artiesten de studio van de omroep in Assen te vinden. Opvallend veel. Natuurlijk voor een interviewtje of een optreden, maar hun komst leverde vaak ook nog een fraaie promotiespot of een jingle voor de omroep op. Radio

0: laatste is wel een goeie. Die kunnen we zo weer gebruiken. Hè? Ja, het staat bekend als de nester van de Drentstalige pop- en streektaalmuziek. Met muziek in de genres als country, bluegrass, folk, blues. Dat was Egbert Meijers. Daar hebben we het over in 1989. Ja, al die artiesten die hopen natuurlijk dat die muziek, net als nu, veel gedraaid wordt op Radio Drenthe.
1: Ja, het plaatje moest gedraaid worden op de radio. Daar ging het uiteindelijk wel mee. Om natuurlijk. Nou had Egbert zeker niet te klagen, Egbert Meijers. Later zou die trouwens ook nog medewerker worden van de omroep. Ook de familie Karst, noem ik dan even, was en is een graag geziene gast bij de Drentse omroep. In 1997 duiken René en zijn zus Erika in de eigen studio Zuidwolde in om voor ons even wat dingetjes met een Drents melodietje te maken.
0: Nou.

0: Mooi. Ik dacht heel even dat ik het pingeltje van het Sinterklaasjournaal ging horen. Maar ik hoorde ook duidelijk het Drents volkslied voorbij komen in die programma Tunes uit het midden van de jaren 90 dus.
1: Ja, ik heb u lief mijn heerlijk landje. En dat zat er heel duidelijk in, het Drents volkslied. Het was 1997, om precies te zijn. Mooie programmatitels ook, Zwijgen is Goud. Ja, dat was eigenlijk gewoon Drents voor non-stop muziek. Drie kleuren met alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Maar ja, de kreet die we nooit meer gaan vergeten was toch wel... Zet hem klem op 90.8 FM.
0: Ja, dat rijmt ook nog eens fraai. Dat is sowieso volgens mij een rode draad. De broer en zus Kars dus. Heb je nog een voorbeeld van hoe artiesten de Drentse omroep promoten in die tijd?
1: Ja, ook uit Drenthe. De band No Name van Bertus ten Kaart uit Hollandse Veld.

0: Vanuit zijn tenen, Bertus de Kaat. Medeoprichter dus van de band No Name. Maar ook op Radio Drenthe. Dus jarenlang te horen geweest als columnist. Hè, Piet Schillenboer. Drentse artiesten die zijn dus aardig wies met de omroep. Hè? Willen ze dat dan ook graag laten horen?
1: Ja, met liedjes, tunes en jingles. Maar ook met ingesproken promotiespotjes, zoals het officieel heette toen. Bijvoorbeeld voor het programma De Top 100 Aller Drenthe.
2: Wij zijn Harm en Rolof. Luister al jouw dag allemaal naar De Top 100 Aller Drenthe.
3: Dag lieve mensen, hier met Jannes. Tot en met 16 december kun je stemmen op Top 100 Aller Drenthe.
4: Hallo beste luisteraars van Radio Drenthe. Ik ben Bouke en ik stem ook.
5: Hey, hier hallo, William van Mooiwark en ik wil jullie even vertellen. 31 december kun je luisteren naar de top 100 Aller Drenthe. En misschien staan wij er ook wel in. En ik zeg, luister naar Radio Drenthe.
6: Goeiedag, dit is Daniel Loos van Erika en ik wens alle Drenthe een hartstikke fijn nieuwjaar.
0: Ja, ze hebben er natuurlijk ook zelf een beetje baat bij als ze dit doen. Hè? Want ze hopen natuurlijk ook hoog in die top 100 te staan. Dat zijn dan allemaal Drentse artiesten. Zijn er dan ook landelijke BN'ers, toppers die voor hun gevoel vaak de lange reis naar Drenthe moeten maken?
1: Ja, die staan dan 's morgens al boterhammen te smeren thuis. Want die gaan dan helemaal naar Drenthe. Maar ze komen zelfs uit het buitenland, Antwerpen om precies te zijn.
7: En van je

0: Nou, ik ben meteen helemaal in de kerstsfeer. Het klinkt in ieder geval als een feest, maar wie waren dit?
1: Nou, 14 december 2011, de mannengroep Voicemail. Het was een a cappella groep die ook theatervoorstellingen maakte. En die bezochten dus Assen, 5 geweldige zangers. Nou, die wilden dus wel even een spotje maken voor de uitzending van de jaarlijkse top 100 aller Drenthe. Ze hadden alleen maar hun stemmen meegebracht, maar heel veel creativiteit ook. Je hoorde dit de spontane vrolijke variant, maar op mijn verzoek gingen ze er ook nog even voor staan, voor een hele fraaie, gedragen, bijna plechtige versie van dezelfde spot.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.

0: Gelukkig nieuwjaar.
1: Gelukkig nieuwjaar.
2: Het is mooi hoor. Ook aan het eind nog eventjes, hè, Sjoerd. Word je toch nog even meegenomen, jongen?
3: Werner ook. Dat was de naam trouwens. Werner Steenbergen, Serge Vinkenvleugel en ondergetekend. Daar werd er dan mee bedoeld, maar dan op zijn Vlaams. Ja. Ook uit België. Zeker beroemd toch in die jaren rond de jaarwisseling is de Vlaamse zanger Helmoet Lotti. Ook hij komt meerdere malen naar Assen. En hij weet inmiddels ook dat we op Radio Drenthe een top 100 presenteren.
4: Het jaarlijkse radiotoetje.
5: Hallo, ik ben Helmoet Lotti op Radio Drenthe. Misschien ben ik wel met een van mijn liedjes aanwezig tijdens de uitzending van de top 100 aller Drenthen. En daar kunt u een bijdrage aan leveren. Stuur een briefkaartje met daarop uw favoriete top 5 naar Radio Drenthe Top 100, postbus 999, postcode 9400 AZ in Assen.
6: Jongens, opgelet, op oudejaarsdag 31 december aanstaande AS. Dan heb je de top 100 bij Radio Drenthe. De hele middag, mensen.
7: Ach, god,
6: de hele middag. De populierste platen aller Drenthe. Zo is me net. Ja, toch, niet dan.
5: Salut.
8: Meer informatie op internet www.rtvdrenthe.nl. Sluitingstermijn zaterdag 22 december.
2: Uit 2001. Met dus Helmoet Lotti. Ik hoorde ook Diana de Groot. En nou ja, goed, was niet te missen natuurlijk, hè? Tineke Schouten.
3: Ja, helemaal. Inmiddels al 42 jaar in het vak. En altijd in voor een geintje als ze langskwam. Nog zo'n grappen maken. Alleen deze komt uit Almelo.
2: Almelo, altijd wat te doen.
9: Ik weet niet of je er belang bij hebt. Maar als je op al jouw arm niks te doen hebt. En je kunt arm niks kapot kringen. Dan kun je bij TV Drenthe ook nog gaan kijken naar geen spart oude aas. Daarnaast heb ik ook nog normaal Skik, Erika Kast en Muske. Maar wie wil toen niks aanpraten?
2: Nee, u wil niks aanpraten. Herman Vinkes, die dus reclame maakt voor de eindejaarsuitzendingen van RTV Drenthe. Ja, naast zangers en cabaretiers wisten de medewerkers ook andere beroemdheden te verleiden om een wervende tekst in te spreken.
3: Ja, alleen de uitspraken, dat is altijd even een dingetje. Spotters bijvoorbeeld. Zeker gaat als het om het grootste sportevenement van Drenthe, de TT van Assen. Diverse coureurs, dus zeker ook die uit het buitenland, leren al snel hoe je Radio Drenthe moet uitspreken.
10: Hallo, I'm Carlo Checa, I'm from Spain. And if you want to know who is winning the Dutch TT, listen to the Radio Drenthe.
11: Hi, I'm Randy Bamola. Do you remember me? I'm the Wheelie King of Assen.
12: Hallo, ik ben Ralf Waldman.
11: Hi, I'm Kevin Schwantz. If you want to know who's going to win the Dutch TT, then listen to Radio Drenthe.
13: Hi, this is Max Biaggi, and if you want to know who's going to win Saturday the TT in Assen, just listen to Radio Drenthe.
14: Do you want to know how I'm going to try and win the Dutch TT in Assen? Just listen to Wim Pleckenpool and Hink Cool on Radio Drenthe.
2: Ja, mooi.
3: Amerikaanse wereldkampioen motorwegrace, oftewel Kenny Roberts, Hank Cool. Mooi, hè?
2: Ja, yeah, cool. Cool. Al die, min of meer, of misschien nog wel meer matige beroemde mensen, die zorgen er natuurlijk voor dat bij RTV Drenthe steeds meer luisteraars en kijkers bekend wordt. Dat is tegenwoordig marketingtechnisch met al die verschillende zenders natuurlijk een hele grote uitdaging geworden. Maar ja. Ik denk, Sjoerd, dat dit iets is wat toch de bekenden onder ons ook wel gewoon altijd graag blijven doen. Ze vinden het zelf denk ik ook wel gewoon heel erg leuk. Ja, wij als makers vinden het natuurlijk mooi dat dan een bekendheid jouw naam of station benoemt, hè?
3: Ja, maar het werd natuurlijk steeds gekker. Op een bepaald moment werden zelfs hele liedjes gemaakt over Radio Drenthe. Daar gaan we zeker in de komende weken ook nog wel wat van laten horen. Dan hadden ze een bekende hit, maar dan werd de tekst totaal aangepast voor ons in Drenthe. Dat gebeurde ook.
2: En het gebeurt nog steeds. Dus wat dat betreft is het echt van alle tijden. Een mooi stukje omroepgeschiedenis weer. Dankjewel Sjoerd voor nu. En tot volgende week. Ik zet hem weer aan.
3: Goed zo, dankjewel Jeffrey. Tot volgende week.
2: Hoi.

het al vaker geprobeerd, maar dit blijft toch haar grootste. Caro Emerald, A Night Like This op Radio Drenthe. Tot zover deze Koffie en Keuvelen. Morgen spreek ik je graag weer. Zometeen hier Anouk in de middag. Met onder meer een update over de zaak over Wijteveen in het hoger beroep in Leeuwarden. En Stevie Wonder komt eraan. Nou,

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: 76 is hij. En eind oktober staat hij gewoon nog in Ziggo Dome bij ons in Amsterdam. Stevie Wonder op Radio Drenthe en Isn't She Lovely?
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat fijn dat je luistert op deze zonnige maandag. En wat hebben we er weer zin in. Milko, goedemiddag. Oh, wacht, dan moet ik wel je microfoon openzetten.
3: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik ben er niet helemaal scherp. We zijn ook met zoveel dingen bezig achter de schermen.
3: En het is maandag.
0: Dus
3: we moeten toch een beetje opwarmen wat dat betreft.
0: Ja, heb je een mooi weekend gehad?
3: Nee, ik ben ziek geweest.
0: Dat gaat knetter rond.
3: Heel erg, want we steken elkaar een beetje aan hier volgens mij. Ja. Want jij bent ook al, hebt het ook al onder de leden gehad.
0: Ja.
3: Mijn vriendin, of vrouw moet ik tegenwoordig zeggen, die heeft het ook al gehad.
0: Ja.
3: Ik hoorde Ger, hè, die hier net zat, die is ook al slachtoffer geweest. En we hebben allemaal een beetje hetzelfde gehad.
0: Ja, allemaal dus, last van de keel en hoesten en spieren. En gewoon,
3: vervelend allemaal.
0: Ja, maar goed. Ik ben wel blij dat je er weer bent in ieder geval.
3: Ik kan niet missen, want dat kan beter in het weekend ziek zijn. Maar dan kan ik hier weer zijn. Jij hebt wel een leuk weekend gehad, iets leuker dan ik, toch?
0: Jazeker, mijn dochter is jarig geweest.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja. Wat gaan we er allemaal doen vandaag? Natuurlijk gaan we zo even contact zoeken met Leeuwarden. Stefan Klomp, onze verslaggever, zit bij de rechtbank in Leeuwarden, waar het hoge beroep dient in de zaak Wijteveen. Op onze site rtvdrenthe.nl daar vind je ook een live blog. Volgens mij hebben ze even een pauze ingelast, of niet?
3: Ja, klopt inderdaad. En ik heb even contact met onze verslaggever Stefan. Die is erbij aanwezig. En ik hoop dat we hem straks in de uitzending hebben. Dan kan hij ons even helemaal bijpraten wat dat betreft.
0: Ja. En wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, natuurlijk ontbijtjes weggeven. Vanochtend zijn we ermee begonnen. Heel leuk tenminste, dat vind ik. Om een ontbijtje met z'n tweeën te delen. Elk blok, zeg maar. Dus vier keer op een dag geven zo'n ontbijtje weg. Dan moet je wel even naar Emmen toe. Want daar worden de ontbijtjes geserveerd. En je maakt de kans op door goed naar kinderen te luisteren. Want kinderen beschrijven dan een ontbijt. Product en dat doen ze op zijn echt een geheel eigen wijze. Dat je soms denkt van, hè, waar hebben ze het over? En ze hebben hele bijzondere kronkels, maar dat vind ik alleen maar leuk. Maar als
3: zeker.
0: Je het herkent, dan kan je bellen en dan maak je kans op zo'n ontbijtje voor twee. De hele week gaan we dat gewoon spelen en maak je de kans op. En dan ga ik vanmiddag bellen met Sjaakje. Sjaakje die zoekt hakers. Dus creatievelingen, even opletten. Na enen wordt er naar je gezocht. Ik ga het hebben over de bijzondere hobby van tjassen. En terwijl ik dit zeg, stuurt hij ook foto's. Dus die kan ik straks even laten zien rond 14:15 op TV Drenthe. Tjassen heeft een hobby die denk ik niet iedereen heeft, hè Milko?
3: Lijkt mij niet.
0: Ik ken niemand eigenlijk met zo'n hobby. Jij wel persoonlijk?
3: Nee, niet.
0: Nee, ook
3: en
0: niet,
3: ik zit even die foto's te kijken. Het lijkt mij ook een hele dure hobby.
0: Nou, inderdaad.
3: Ja.
0: Wat het is, dat hoor je zo meteen. Iedere maandag duiken we namelijk in hobby's. Heb jij een bijzondere hobby? Laat het ons even

Even weten, want we laten ons altijd graag bijpraten. Kan echt overal over gaan. Iedere maandag is daar ruimte voor. Dus app even 0592-3311-88. Verder is Adelt natuurlijk weer op Tjak. Ja, en hebben we heel veel lekkere muziek natuurlijk op Radio Drenthe. Bam, begin ik maar met deze. De nieuwste van Miss Montreal heet Groot. En dit is hem. Wat fijn dat je luistert hier naar Radio Drenthe.

0: Englishman in New York van Sting. En daarvoor de nieuwste van Miss Montreal. Groot heet hij. Ja, vanochtend is in Leeuwarden de zaak Wijteveen begonnen. Het hoge beroep waarbij Richard K. terecht staat voor de dubbele moord op het echtpaar Sam en Ineke. De rechtbank in Assen veroordeelde K. tot levenslang voor de in januari 2024 gepleegde moord, maar ging in hoge beroep tegen de uitspraak omdat hij vond dat hij niet volledig toerekeningsvatbaar was. Het bovendien geen moord, maar doodslag was. En hij vindt dat er niet genoeg naar zijn kant van het verhaal is gekeken. Nou, dat diende het hoge beroep een maand geleden, maar op de allerlaatste dag kwam er ineens een nieuwe getuige met een verklaring die wel eens ander licht kon gaan werpen op die zaak. Nou, daarom is besloten toen te stoppen en nu na een maand de boel weer op te pakken. En ze zijn nu in de rechtbank in Leeuwarden. Vanochtend om 9 uur is het daar begonnen. En Stefan Klomp, onze verslaggever, is daarbij. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er vanochtend allemaal gebeurd?
1: Nou, we hebben nu even pauze, omdat de verdediging, de advocaat van Richard K., is nu al ongeveer 2 uur bezig geweest te overtuigen van hun standpunt dat er inderdaad geen sprake is van voorbedachte raden, dat er sprake is van hersenschade bij Richard K., waardoor hij de moorden zou hebben gepleegd, en dat er inderdaad geen sprake is van moord, maar van doodslag. Nou, dat heeft nu al 2 uur in beslag genomen en we zijn nog niet halverwege. Dus we zijn nu even inderdaad aan het pauzeren. Maar dat is van Amsterdam wat er tot dusver is geweest.
0: Ja. Kan je nog even ons mee terugnemen naar die getuigen die toen een maand geleden ineens op de proppen kwam? Wat is er toen gezegd? En wat wordt daar nu mee gedaan?
1: Klopt, inderdaad. In begin september was de zaak hoge beroep. En ineens op een avond werd de advocaat gebeld door deze nieuwe getuige. Een politieman uit Velsen. Die woonde toen in de buurt van Sam en Ineke. Dat was inderdaad in Velsen destijds. En ook hij zou een conflict hebben gehad met Sam en Ineke. Net als Richard K. En deze getuige zei, ja, ik heb daar een heel dossier van. Daar is niks van terechtgekomen in deze zaak. Dus dat wilde hij toch wel graag aankaarten. Nou, daarop heeft de verdediging gezegd van, ja, dan hebben wij nu meer tijd nodig voor pleidooi. Daarom is de zaak uitgesteld. En wat daar nu met de informatie is gebeurd, het gerechtshof heeft er heel veel nagedacht. En heeft gezegd, ja, het is toch een andere casus dan waar we hiervoor zitten. Dus dat hele dossier wordt eigenlijk niet meegenomen in deze zaak. Het is wel behandeld, maar het wordt niet echt meegewogen nu in deze zaak.
0: Die casus, je bedoelt dat conflict tussen die politieagent en Sam en Ineke, wordt niet in verband gebracht met de zaak Wijteveen?
1: Nee, precies. En dat is ook wat het Openbaar Ministerie zei. Het gaat om een andere periode, andere locatie. Ja, het is toch een ander geval. Het gerechtshof gaat daar inderdaad ook mee. Van, ja, het gaat om een ander geval. Het kan niet in verband worden gebracht met deze ruzie.
0: Oké, dus die getuigenis heeft verder geen invloed dan op deze zaak?
1: Wat betreft het gerechtshof niet. De verdediging probeert het natuurlijk wel weer aan te halen, ook in het pleidooi, om te laten zien van, ja, er zijn meer mensen die ruzie hebben gehad met Sam en Ineke. Maar de vraag is inderdaad of het gerechtshof daar dan nu nog heel gevoelig voor is.
0: Ja, dan is er ook gesproken over zijn niet toerekeningsvatbaar zijn. Hè? Wat is daar nog over gezegd?
1: Ja, klopt. Het is een advocaat die heeft gezegd, hè, er zijn in de jaren voordat de drama in Wijteveen gebeurde, heeft Richard K. Meerdere infarcten gehad. En dat zou hebben geleid tot hersenschade. En daardoor zou hij alles hebben gepleegd. Ze beroepen zich daar ook op medische onderzoeken. Het liefst had de verdediging nog een extra nieuw medisch onderzoek gedaan. Maar daarvoor heeft het gerechtshof gezegd, ja, er zijn genoeg medische onderzoeken, waarvan de meerderheid overigens concludeert dat die hersenschade niet of nauwelijks hebben meegespeeld in zijn handelen. Ja, de verdediging gaat daar natuurlijk niet in mee. Die zegt, het heeft wel degelijk een rol gespeeld. En zo proberen ze steeds alles bij langs te gaan om inderdaad hun zaak duidelijk te maken.
0: Ja, hij is veroordeeld levenslang. Waar proberen ze nu op uit te komen?
1: Het gaat inderdaad vooral nu op. Hij is veroordeeld voor levenslang voor moord. Zij zullen inspelen op doodslag en dat het niet met voorbedachte raden is. Ja, en wat zij dan als tegen eis zullen doen, ja, dat is nu nog niet bekend. Maar inderdaad, ze zullen vast niet inderdaad voor levenslang gaan dan, maar voor een iets mildere straf.
0: Wat gaat er vanmiddag nog allemaal gebeuren?
1: Nou, we zijn dus nog niet op de helft van het pleidooi. Dus dat zal nog zeker 2 uur waarschijnlijk duren. Nou, dan mag het Openbaar Ministerie daar nog op reageren. Dan mag ook het advocaat van de nabestaanden daar nog op reageren. En het slotwoord is aan Richard K. zelf. Dus er staat nog wel wat nodig op het programma.
0: Ja, dat gaat allemaal vandaag nog gebeuren.
1: Zeker.
0: Ja. Jij houdt ons op de hoogte. Zodra er ontwikkelingen zijn, dan meld je dat natuurlijk meteen op Radio Drenthe. En anders volgen we het via het liveblog. Stefan, dankjewel.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Half 1 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schipper.
4: Goedemiddag. Het hoge beroep is van Richard K. vanochtend verder gegaan in de dubbele moordzaak in Wijtenveen. Richard K. die staat terecht voor de dubbele moord op het echtpaar Sem en Ineke. Verslaggever Stefan Klomp die is erbij en hij vertelde wat er in het pleidooi van de advocaten van K. staat.
5: Dat er inderdaad geen sprake is van voorbedachte raden. Dat er sprake is van hersenschade bij Richard K. waardoor hij de moorden zou hebben gepleegd. En dat er inderdaad geen sprake is van moord, maar van doodslag. Nou ja, dat heeft nu al 2 uur in beslag genomen en we zijn nog niet halverwege.
4: Vorig jaar werd Richard K. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijtenveen. Wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt, dat is nog niet bekend. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, die heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op Park Bloemet in Tinalo ongegrond verklaard. De huizen die komen op een landtong aan het Zuidlaardermeer. Enkele eigenaren van de recreatiewoningen hadden bezwaar gemaakt. De nieuwe woningen die worden groter en hoger dan de bestaande woningen. Ook komen ze volgens de bezwaarmakers te dicht op elkaar te staan. Volgens de Raad van State wijken de bouwregels in het nieuwe bestemmingsplan niet veel af van die in het vorige plan, op basis waarvan de bestaande woningen zijn gebouwd. In Drenthe zijn de afgelopen 6 jaar meer dan 13% van de bushaltes verdwenen. Het aanbod is daarmee in onze provincie samen met Groningen het meeste afgenomen van het hele land. In Drenthe zijn in de gemeente Midden-Drenthe de meeste bushaltes verdwenen. Het gaat om 51. In totaal zijn in Nederland de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Flevoland, Overijssel en Limburg, dat zijn de enige provincies waar het aantal haltes toenam. En in Maastricht wordt vandaag bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen. Die sterren die zijn een erkenning voor de chefs op hoog gastronomisch niveau koken. Restaurant De Vlindertuin in Zuid-Laren die heeft al jarenlang een stem en hoopt hem vandaag te behouden. Blijven dus in de gaten houden. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Dankjewel Milko. Gaan we even kijken wat we kunnen verwachten qua weer nog. Weerman Roland van der Zwaag, een hele goede middag.
6: Hi Anouk, goedemiddag.
3: Oh, wat een heerlijk weekendje hadden we achter de rug, hè?
6: Oh, ja, ja. Zon en lekkere temperatuur.
3: En vandaag ook weer prima.
6: Ja, ja. Als je kijkt naar buiten, het is echt wel vrij helder nog. Wat hoge wolkensluis. De eerste lage stapelwolken, dus dat zijn eigenlijk de thermiekbellen die omgezet worden in de eerste wolken, die zie je nu. En dat proces gaat verder, dus dat betekent dat je de mooiste periode van deze dag hebt gehad. Maar de zon blijft er echt wel bij vanmiddag. Die wordt gewoon eventjes afgewisseld met wat van die stapelwolken die overschuiven. Wat hoge bewolking, temperatuur, die zit al op 19 graden. Gaat doorstijgen, uiteindelijk wel ruim 20 graden. Dus eigenlijk dezelfde temperaturen die we gisteren hebben gehad bij een matige zuidwestenwind.
3: Ja, heerlijk. Morgen nog zo'n dag?
6: Nou, het is wel zo dat we de komende dagen krijgen we lage drukgebieden die dichterbij komen. Dat betekent dat het aandeel aan zon wat gaat verminderen. Dat de bewolking eigenlijk vaker gaat overheersen. Maar goed, als de zon er nog bij komt, naast bewolking en de temperaturen blijven morgen ook nog op stand, op zo'n 19 graden, dan is morgen ook wel een goede dag hoor. Morgenochtend alleen, dan begint het wat grijs, dan is misschien het idee van, dit wordt wat minder. Maar die laaghangende bewolking, die laat uiteindelijk later in de ochtend en begin van de middag af en toe de zon erbij, laat die wel toe. Dus die 19, 20 graden zit er morgen wel in. En de verwachting is dat ik morgenmiddag misschien een hele lichte bui verwacht. Maar dat is niet veel, dus dat blijft op de meeste plekken morgen droog. En ook woensdag is het op de meeste plekken overdag gewoon droog, met opnieuw weer die 19 tot 20 graden. Die wind is dan wat gedraaid naar het zuidoosten. Ook dan veel bewolking. Nou, half tot zwaar bewolkt, laat zomaar zeggen. Van tijd tot tijd eventjes wat de zon erbij, zeker rond de middagperiode. En het is dan ook gewoon droog. En pas in de avond wordt het een ander weertype.
3: Ja, en vanaf dan schijnt het anders te gaan worden ook, hè?
6: Ja, dan is het wel zo dat we in die koele lucht, want we gaan dan richting de 15 graden, helemaal niet gek voor de tijd van het jaar, wat meer wind uit het noordwesten. Maar ook hebben we dan ook donderdag overdag stapelwolken, tussendoor ook zonneschijn. Dus het weer wordt ons best wel vriendelijk. En er kan een enkele regenbui overtrekken, van tijd tot tijd een enkele bui. Maar ach, het is nog niet helemaal slecht. Nou ja, okay. Dat niet.
3: Hey, Roland, dankjewel. Een mooie dag.
6: Ja, hetzelfde. Hoi.
3: Waarom er in Nieuw Amsterdam weinig kroketten te krijgen zijn, dat hoor je zo.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: winnend liedje van het Drentse Liedjesfestival van 2019. Alweer een tijdje terug. Leo Moorman en Knooien.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ach god, daar helemaal in zijn element tussen allemaal kinderen. Aldert Oosterhuis, op welk schoolplein sta jij?
3: Gezellig, joh. Jij hier in Nijmegen bij de Bascule. Een school met een prachtige naam, de Bascule. Dat is een naam die kon je niet zoveel meer tegen. Janine, toch?
4: Nee, dat hoor je niet vaak meer.
3: Nee, de Bascule, dat is zo'n weegschool, hè?
4: Ja,
3: voor de mensen die denken, wat is een Bascule?
4: Nee. Of twee kanten inderdaad, even gewicht, dan is die recht.
3: De senioren weten dat nog, maar de kinderen denken niet meer.
4: Nou, je kunt vragen.
3: Ik sta bij juf Janine op het schoolplein inderdaad van de Bascule dus in Nijmegen. En de reden daarvan is, Janine, dat wij jullie school is meer die, ja, hoe zou ik zeggen, promoveert.
4: Ja, nee, we zijn als een zonder school uitgeroepen tot uitblinker van de provincie Drenthe. En daarvoor vandaag zijn er mensen langs geweest. En te ere van dat moment hebben wij onze gezonde schooldag vandaag.
3: Ja, nou, toch ben je een promotie, toch?
4: Ja, dan. Zeker, ja.
3: De gezondste school van Drenthe dan, waarvan? Van heel Nederland?
4: Nee, van de provincie Drenthe. Ze gaan het hele land door van de gezonde school. En ze gaan bij de verschillende provincies verschillende scholen in het zonnetje zetten als uitblinker. En wij zijn dus voor Drenthe uitgekomen.
3: Jullie bent dus de uitblinker wat gezonde school betreft.
4: Ja.
3: Waar uit zich daarin? Wat doen jullie dan zo gezond op deze school?
4: Ja, wij zijn heel erg bezig geweest met de onderdelen sport en bewegen en voeding. Daar hebben we ook onze certificaten voor gehaald. En we zijn ons nu heel erg aan het inzetten op het onderdeel welbevinden. En daar zijn we mee bezig doordat we bijvoorbeeld onze basculeklimaat hebben ontworpen dit schooljaar. Ja. Waardoor kinderen gewoon weten waar ze aan toe zijn, wat de regels zijn. Die hebben we opnieuw goed neergezet eigenlijk.
3: Ja, en welbevinden. Oh, dat is een vak wat ik overslaan heb volgens mij op school. Maar, ik weet niet. Ja, hier wat de directeur is hier ook. Ja. De directeur Jeroen.
5: Daar gaan we.
3: Ja, mooi. Ja, welbevinden.
5: Ja, dat kinderen lekker in hun vel zitten.
3: Maar is er dan een GGD die beoordeelt of deze school wel voldoende dut aan gezondheid?
5: Dat klopt. Ja? Gezonde school is een initiatief van de GGD. En ze hebben verschillende blokken waar je aan mee kunt doen. En welbevinden is één zo'n blok. Sport en bewegen is één zo'n blok. Voeding is zo'n blok.
3: Ik zou me voor kunnen stellen dat het toch wel enigszins aanmatigend is. Van, hoezo, bemuien je er niet mee. Dat regelen wij zelf af.
5: Ja, maar dat regelen wij ook zelf. Oh. Maar vervolgens vinden zij dat we het goed doen. Nou, dan is het alleen maar een mooi compliment, denken we dan. Ja.
3: Josjanine, nog even terug naar dat welbevinden. Want deze schoolkinder hier bent nou op die picknicktafel. Ah, picknicktafel zeg ik.
4: Ja, tafeltennistafel, ja.
3: Een pingpongtafel. Ben ze aan het ding aan het invullen op kleine hartjes. Wat ben ze aan het doen?
4: We zijn een welbevinden hart van onze klas aan het maken. Dus wij schrijven op waar we allemaal gelukkig van worden. Die nemen we zo meteen mee in de klas. En dan gaan we eens kijken waar iedereen nou gelukkig van wordt. En hoe we er dus ook voor kunnen zorgen dat we allemaal met elkaar gelukkig blijven.
3: Oh, dat maakt mij wel nieuwsgierig. Wacht even, dan ga ik eens invragen aan dit prachtige oranje t-shirt. Maar wie ben jij?
6: Feline.
3: Waar word jij zo gelukkig van? Wat heb je allemaal opgeschreven?
6: Knutselen, liefde, spelen, honden en katten.
3: Oh, je bent echt een dierliefhebber, begreep ik. Hey, tussen ook honden en katten?
6: Ja.
3: Ja? Hoeveel?
6: Nou, ik had een kat.
3: Ja? Oh, die heb je niet meer?
6: Nee.
3: Wat is er gebeurd?
6: Die ging onder de treinspoor.
3: Meen je?
6: Ja.
3: Oh, dat is toch ook wat? Maar goed, dat is dan. Ja, dat is heel sneu. Maar heb je een hond?
6: Nee.
3: Niet? Die wil je wel graag?
6: Ja.
3: Oké, nou dan zal ik me even verder in. Niet met de huiselijke in Alpenmuin. En wie ben jij?
7: Jasmijn.
3: Ja, wat heb jij opgeschreven?
7: Honden, paarden, dansen, zingen en tekenen. En liefde.
3: Oh ja, liefde natuurlijk. Altijd goed. En zingen, mag je graag zingen?
7: Ja.
3: Ja, hoe dan? In een koor? Of
7: gewoon alleen.
3: Alleen?
7: Ja.
3: Doe je dat vaak?
7: Soms.
3: Soms. En wat zing je dan?
7: Allemaal liedjes.
3: Dan rij je met zingen, dan zing je liedjes hè, over het algemeen. Maar daar word jij gelukkig van.
7: Ja.
3: En paarden zie ik staan. Jij hebt een peer thuis?
7: Nee.
3: Maar die wil je wel heel graag, hè, denk ik.
7: Ja.
3: Ja, nou, wat niet is, kan nog een keer komen. Nou, dan vraag ik deze jongen ook nog even. Want die staat hier, wie ben jij?
8: Noah,
3: wat heb jij allemaal opgeschreven? Ik zie heel veel hartjes liggen, maar die heb je niet allemaal zelf gemaakt, toch?
8: Ik heb deze. Ik heb voetbal en alles en spelen.
3: Alles. Je wordt overal gelukkig van, eigenlijk. Ja. Daar komt het zo'n beetje op neer. Ben jij een gelukkig mens, Noah, toch? Prachtig. Josjanine, dat is allemaal leuk en aardig. Waar ze gelukkig van worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook invult wordt. Hè? Hetgene wat ze mooi en waar ze blieder van worden.
4: Nee. Dat kunnen ze natuurlijk voor hunzelf houden. Ja.
3: Ja, precies. Maar doet er een school ook wat met? Van, nou, wij weten dat nou, maar ja, dat is het dan.
4: We bespreken dat dus in de klas. En kijk, als kinderen heel gelukkig worden van honden en katten. Het is niet zo dat er ineens een schoolhond of een schoolkat komt. Ja. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken hoe we daarin ruimte kunnen geven.
3: Ga ik nog even, tot slot even naar de grote baas van deze school, Jeroen. Want het is natuurlijk niet alleen maar welbevinden. Het is ook gezondheid, het uitzicht natuurlijk allerlei andere zaken. Ook qua eten bijvoorbeeld.
5: Eten, of kinderen gezond eten. Dus we hebben fruit op school. Er zijn kinderen die krijgen van ons een lunch, omdat het thuis wat moeilijker is om de lunch te organiseren. Dus we hebben het over slapen. Slaap je genoeg? Hoe ga je met social media om?
3: Ja.
5: Veiligheid en gezondheid zitten in een heleboel dingen.
3: Ik kan me voorstellen dat er wel een rol voor de ouders in weggelegd is, toch?
5: Zeker. En die betrekken we er ook bij.
3: Ja.
5: We hebben af en toe een inloopmoment bij ons in de huiskamer. Dan noemen we een koffieparty en dan kunnen ze langskomen.
3: Je hebt echt letterlijk een huiskamer?
5: Ja. We hebben echt een huiskamer. Dan kunnen ze binnenkomen.
3: Ja.
5: En dan krijgen ze wat informatie. Maar ze kunnen ook, zeg maar, zonder dat er iets erg georganiseerd is, kunnen ze binnenkomen, kunnen ze vragen stellen. Er zitten vaak mensen van school, maar er zitten ook mensen van Setna bijvoorbeeld. En die kunnen dan hun vragen beantwoorden om te kijken van wat heeft deze ouder of dit gezin nodig om de kinderen lekker op te voeden. Als ouders moet je ook grenzen stellen.
3: En dan
5: moet je ook een goed voorbeeld geven.
3: Dan weet jullie uitblinker, benoemd tot uitblinker. Uitzicht dat nog aan gezin? Een certificaat of misschien nog een fors geldbedrag?
5: Het is een certificaat in de eer en in de roem.
3: We hebben
5: een paar mooie kubussen gekregen van karton. Die zijn we binnen neer natuurlijk, dat iedereen goed kan zien dat wij de uitblinkers zijn.
3: Ja.
5: En zo'n hele dag een stukje promotie. Kijk, we doen het natuurlijk alleen voor onszelf eigenlijk. Dat we zien,
3: en vooral voor de kinderen.
5: Dat bedoel ik, dat de kinderen hier op school, dat die er profijt van hebben.
3: Ja.
5: En dat we op die manier gewoon een leuke school zijn.
3: Ja.
5: En kinderen wat extra kunnen bieden dan alleen betalen en rekenen.
3: En ook, ik weet niet, gezonde school, dat was eerder bij ons althans, was er geen issue. Laat ik zo maar even nemen, mijn moeder eens woord te pakken. Maar tegenwoordig natuurlijk wel. En het is hartstikke goed om te horen dat hier in Nijmegen-Amsterdam een van de gezondste scholen van heel Drenthe staat. En dat holt ze hier graag zo.
0: Zeker. Ja, ik hoor het en ik zie het ook. En wat leuk om die kinderen daarmee bezig te zien met al die hartjes. Ja, even zwaaien allemaal.
3: Ja.
0: Hey Aldert, jij gaat weer op tjakken en je gaat er weer vandoor. Wat is je volgende plek? Waar ga je heen?
3: Zo is dat. Ik geloof dat ik nog in de loop van de middag weer naar beeld moet. Oh ja, dat is ook zo. We moeten nog in dat dierenasiel. Afgelopen weekend, weet misschien, was een open dag in het kader van Dierendag. Oh, het heeft de drukwest aan ook. Dat kan je nou wel laten lopen. En hoe dat verlopen is, dat overleggen we vanmiddag nog wel even met Alwin Tol van Dierenasiel in Beeld.
0: Oké, horen we je dan weer. Dank je wel. En mocht jij iets hebben waarvan je denkt, daar wil ik graag een verslaggever van RTV Drenthe even bij je hebben, stuur even een mailtje naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Profiteer tijdens de Oktober Woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Saakje schakelt zometeen de hulplijn in. Zij is op zoek naar mensen die dol zijn op stokjes maken.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Oh, wat hebben wij een slechte lijn, Sjaakje? Wat is er aan de hand?
1: Dat weet ik niet.
0: Heb je hem op de speaker?
1: Nee hoor.
0: Oh.
1: Moment, ik zal even ergens anders naartoe lopen. Momentje, ja.
0: Ben je in het museum nu, van Ellet en Brammet?
1: Nee, ik ben nog thuis. Ik heb om 13:30 vergadering in het museum. Dus oh. Ik ben nog thuis. Is hij nou beter?
0: Ja, dat klinkt wel beter inderdaad.
1: Ja, nou, dan kom ik was misschien vlak bij de radio. Misschien dat
0: oh,
1: het is.
0: Oh ja. Ja, en dan horen we onszelf weer terug. En dat praat heel onhandig.
1: Ja, ik denk dat het is. Dan moet het nou goed
0: wezen. Ja. Hé, Sjaakje. Van het Openluchtmuseum natuurlijk Ellet en Brammet in Schoonoord. Ik zei net gekscherend, Sjaakje is op zoek naar mensen die houden van stokjes maken. Dat is een beetje cryptisch, ja, lapjes, maar klopt lapjes, wel, hè?
1: Ja. Klopt helemaal.
0: Wat zoek je?
1: Nou, wij hebben weer een nieuwe ludieke kerstactie bedacht. En nou zoeken wij eigenlijk mensen, zoveel mogelijk mensen die zoveel mogelijk groene lappies willen haken of breien van 40 bij 40 centimeter.
0: Wat ga je daarmee doen dan?
1: Nou, onze smid die is een kerstboom aan het lassen. En als die klaar is, dan wordt die 10 meter hoog. En die komt op ons middenterrein staan. En daar wilden we dus die lappies allemaal in. En wij hebben al een kerstmuts voor Ellet en Brammet. We hebben vorig jaar een grote trui dan. En nu komt er een 10 meter hoge kerstboom. Maar er moet natuurlijk ontzettend veel lappies verbreid of gehakt worden. En dat wilden we dus vragen van, nou, als iedereen die wil en kan, of die wel groene lappies voor ons wil breiden of haken.
0: Ach, wat hartstikke leuk. Ik kan nu op TV Drenthe ook even laten zien hoe Ellet en Brammet er vorig jaar bij stonden. Maar kan jij dat nog even beschrijven?
1: Nou, toen hadden we dus heel veel vrijwilligers. En die hebben dus toen allemaal lappies gehakt en breid in rood van, nou, voor een kersttrui. En dat is dus door vrijwilligers allemaal in mijn concert. En we hebben ook, nou, we doen samen met de school en met Ellisveld. En nou, iedereen vindt dat hartstikke leuk. We kregen ook eigenlijk vanuit het hele land kregen wij lappies toestuurd. En daar hopen wij nou ook weer op. Want natuurlijk is die van vorig jaar is wel mooi. Maar dit is natuurlijk een veel groter project nog weer. Hè?
0: Ja, joh, als je zo'n metershoge kerstboom hebt staan en die helemaal wil belappen, dan heb je wel wat nodig.
1: Ja, daarom is onze vraag ook van of iedereen mee wil helpen.
0: Ja.
1: En dat mag ook gewoon via de scholen en zo. En dan mogen ze allemaal opsturen als ze willen, als het te ver weg is om te brengen. En anders mag het gebracht worden naar het Openluchtmuseum Ellet en Brammet in Schoonhoord.
0: Ja, en dan zoek jij lapjes van 40 bij 40. En dan maakt het niet uit of het Granny Squares zijn of andersoortige lapjes.
1: Als het allemaal maar breed of hard is en als het maar groen is, hè?
0: Oh ja, ja, dat is de enige voorwaarde.
1: Ja,
0: groen,
1: ja.
0: Gebreid of gehaakt en 40 bij 40.
1: Ja, mag ook wel iets langer, maar het moet in ieder geval 40 breed wezen. Want dat hebben ze zo bedacht, onze vrijwilligers, met om dat in elkaar te zetten. Dus.
0: Ach man, dat wordt een mooi projectje. Wie bedenkt dat?
1: Wij hebben hele slimme vrijwilligers. En die die begonnen straks alweer met voor volgend jaar te bedenken. Wat we dan weer voor neus moeten hebben. Maar ja, we moeten eerst dit klaar.
0: Ja,
1: en dan zeg je, 10 meter hoog, dat is natuurlijk ontzettend hoog. Hè? Dus er moet ontzettend veel groene lapjes voor komen.
0: Ja, heb je al wat binnen?
1: Vorige week heb ik alleen naar Ellisveld, naar het verzorgingshuis, heb ik alleen mijn zak met groen gordendraad. Dus die ben al bezig. Nou, we gaan straks de school hier weer belangen. En die helpt me ook altijd met. Want het is natuurlijk wel een soort verbinding ook voor het dorp, hè, dat iedereen er met doet.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Hey, mensen... En ik heb ook van mensen die al bezig zijn, dus al met lappies maken. Dus dat komt vast allemaal goed.
0: Hartstikke leuk. Hey, als mensen dit dus nu horen, de oproep is echt aan iedereen, hè, om lapjes te gaan maken. Ja. En die kun je dan opsturen naar het museum van Ellet en Brammet. Of via een andere manier?
1: Je mag ze ook gewoon komen brengen bij Tolhuis. Wij hebben door straks weer een grote bak staan. Dan mag ze inleggen als wij sluiten ben en anders afgeven. Bij de kassa natuurlijk. En ze mag ze opsturen naar het Openluchtmuseum Ellet en Brammet.
0: Leuk. Wanneer ga je opbouwen?
1: Ze kunnen insturen tot 25 november. Nou ja, en onze smid is al aan het lassen, dus die heb je eerst gedeeld al klaar. Dus maar dan na 25 november, want wij hebben 12 en 13 december hebben wij de kerstmarkt. En dan moet hij er staan. Hij komt op middenterrein, want hij kan

0: niet achter Ellen dan branden, want dan lopen onze herten en zo op. Dat was een beetje erg druk voor die beesten. Dus wij zetten hem op het middenterrein en dan wilden we er een tent bij hebben met stro pakken en wat muziek en dat soort dingen. Vind ik leuk.
1: Mooi pontificaal in beeld. Oké. De oproep is gedaan, Saakje. Ik hoop dat je heel wat lapjes toegestuurd krijgt en anders ben je zelf een beetje handig.
0: Ja hoor.
1: Ja? Dus ook druk aan de brei en haak?
0: Tussendoor wel, want ik heb natuurlijk druk samen, maar dat geeft niks.
1: Het is juist lekkere ontspanning erbij om dat al samen te doen. Hé, Saakje, dankjewel en succes ermee. Doei doei!
0: Joe!

0: Tram en Goodbye Stranger. Ben je klaar voor een van de leukste onderdelen van de hele middag?
1: De slingerplaat.
0: Op zoek namelijk naar liedjes rondom een bepaald thema. En wij worden altijd zo verrast dat ik dit echt een van de leukste onderwerpen vind.
2: Het is vandaag wel heel erg van toepassing dat we verrast werden, vond je niet?
0: Ja, zeker. Want we hoorden namelijk Aaldert net. En ik weet niet of jij het ook gehoord hebt. Maar Aaldert die was bij OPS De Bascule in Nieuw-Amsterdam. En terwijl hij zo bezig was, keken wij elkaar aan en we zeiden... ja, hallo, dit is gewoon de slingerplaat.
2: Ja, ons oorspronkelijke idee ligt nu vers in de prullenbak.
0: Ja.
2: We hebben het last minute hebben het gewoon aangepast.
0: Ja. Ja, omdat we dit zo mooi vonden. Want nou, mocht je niet gehoord hebben... we hebben even een klein stukje uit Aaldert's verslag van zo pas gehaald. Dat kan ik nog even opnieuw laten horen. Aaldert stond daar dus op het schoolplein bij De Bascule in Nieuw-Amsterdam. Want dat is een gezonde school, officieel een gezonde school. En er waren allemaal kinderen bezig op een, ja, ik dacht een pingpongtafel. Hadden ze een heel groot hart neergelegd en daar waren ze aan het knutselen en zo. Nou, de juf legt even uit waar ze mee bezig zijn.
3: We zijn een welbevinden hart van ons klas aan het maken. Dus wij schrijven op waar we allemaal gelukkig van worden. Die nemen we zo meteen mee in de klas. En dan gaan we eens kijken waar iedereen nou gelukkig van wordt. En hoe we er dus ook voor kunnen zorgen dat we allemaal met elkaar gelukkig blijven.
4: Oh, dat maakt me wel nieuwsgierig. Wacht even, dan ga ik eens in vragen. Wie ben jij?
5: Jasmijn.
4: Ja, wat heb jij opgeschreven?
5: Honden, paarden, dansen, zingen en tekenen. En liefde.
4: Oh ja, liefde natuurlijk altijd goed. En zingen, mag je graag zingen?
5: Ja.
4: Ja, hoe dan? In koor? Of
5: gewoon alleen.
4: Alleen?
5: Ja.
4: Doet het vaak?
5: Soms.
4: En wat zing je dan?
5: Allemaal liedjes.
4: Ja, met zingen, hè? Dan zing je liedjes, hè, ja. Over het algemeen. Maar daar word jij gelukkig van.
5: Ja.
0: Ja, en toen was het idee geboren. Liedjes waarin iets bezongen wordt waar jij gelukkig van wordt. En jij riep meteen, ik word gelukkig van...
2: En van voetbal?
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, jij? En ik keek naar buiten en ik zag de zon. Dus ik zei, ik zou dankjewel voor de zon doorsturen.
2: Ja,
0: dat is ook heel fijn.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Dus dat is een beetje de hoek waar we naar op zoek zijn.
0: Ja,
2: die gedachtenkronkel.
0: Waarin jij iets hoort waar je gelukkig van wordt. Ja. Als dat bezongen wordt, dan kan je hem doorgeven. 0592-33-11-88. Wij hebben 26 liedjes nodig. Want het alfabet bestaat uit 26 letters. En wij willen graag achter elke letter een heel mooi liedje hebben waarin iets bezongen wordt waar jij blij van wordt, waar jij gelukkig van wordt. En dan even voor twee, hè, wordt dat de laatste plaat die we gaan draaien. Dus niet wat op het programma staat, wat ingepland staat. Ik kan wel even kijken, wat staat er ingepraat? Love Child van de Supremes. Ja, gaat hem dan niet worden.
2: Nee.
0: Want de allerlaatste plaat gaat eentje worden waar iemand knettergelukkig van wordt. 0592-33-11-88. Je kan appen, je kan bellen. Eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
6: Met Bert.
0: Dag Bert, zeg het dus.
6: Ja. Nou, Aldi die dacht aan Happy Together van de Turtles.
0: Ja.
6: Ja, daar ging ik er tegenin.
0: Oh.
6: Ik ben gelukkig zonder jou, van Connie van den Bos.
0: Oh god, en dan mag je nog wel bij Aldi komen?
6: Jawel. Daar is het net de deur dicht gedaan. Maar,
0: oh zie, nou dat is een teken hoor Bert. Hé, maar ik hoorde die van Ali als eerste zeggen. Mag
6: ja.
0: Ali dan een letter bepalen? Of die op het ras komt?
6: Ja, de A dan.
0: De A van Ali. Oké, okay. Ja. Hij staat genoteerd.
6: Ja, oké.
0: Okay. Hallo, met Anouk.
7: Hoi, Marin.
0: Dag, zeg dus.
7: Ik heb een surprise.
0: Surprise, jij houdt van verrassingen.
7: Van de Henny Huisman Band.
0: Want dat is ook waar jij gelukkig van wordt, van verrassingen.
7: Ja, waarom niet?
0: Ja, zeker. Dat kan. We zetten hem erbij.
7: Verrassingen met dubbel E, hè?
0: Ja, en dubbel S. Doei.
7: Ja, want anders is het een verrassing. Daar ben je blij mee.
0: Heel scherp, Willem. Ik ga gauw naar de volgende. Doei. Hallo, met Roek.
8: Ja, met Tony. Goedemiddag.
0: Dag.
8: Ja, ik hoorde jou net zo enthousiast roepen van de zon.
0: Ja.
8: Dat ik daar gelukkig van word. En dat heb ik natuurlijk ook. En toen je dat zei, dacht ik onmiddellijk aan het plaatje van André van Duin.
0: Welke
8: als
0: dan?
8: Als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt. Ja, ook. Zet ik er graag bij. Mooi, dankjewel.
8: Oké. Okay.
0: Doei. Nou, nog eentje dan hoor. Dit gaat helemaal goed komen, Milko. Zie je dat?
2: Ja, ik ben druk aan het tikken, Anouk. Ja, zeker.
0: Hoi met Anouk.
9: Anne Winter.
0: Dag Anne, zeg eens, waar word jij gelukkig van?
9: Nou ja, ik ben altijd met computers aan het slopen, hè?
0: Ja.
9: Nou ja, daar blijft niks van over. Dus ik dacht direct aan de rachende mannen. Nee, is niks.
0: Nee, is niks van de rachende mannen?
9: Ja, want er blijft niks meer van over.
0: Oh, dit is een hele diepzinnige kronkel, Anne.
9: Dat dacht ik.
0: Ja. Wij noteren hem in ieder geval. Doei doei.
9: Hij is nu doei.
0: Met een hoek, RTV Drenthe.
1: Met Jenny Krol.
0: Dag hey. Jenny, waar wil jij gelukkig van?
1: Nou, eigenlijk André van Duin. Maar die is net van mijn neus weggekaapt.
0: Ook van de zon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we maar over op wat actueels van Samuel Welte. Ja. Nee, hoe heet hij?
0: Ja, Samuel Welte.
1: Cheerio.
0: Cheerio? Daar wil je ook gelukkig van?
1: Jawel, ja. Zo van, ga niet naar buiten als vogels, tot de vogels niet fluiten. Ja. Hoe gaat het ook weer?
0: Ja, maar ook een beetje van mooi weer en zo. Dat er, dat bezongen wordt. Oké, helemaal goed.
1: Een beetje echt een leuke zomerhit.
0: Oké, nou, ik zet hem erbij. En als allerlaatste doe ik deze schuif nou open. En dan ga ik echt een plaat draaien. En dan maak jij je op voor het nieuwsbulletin van 1:30, Milko.
2: Absoluut.
0: Dan komen we er niet aan. Hoi, met Anouk. Met wie spreek ik? Hallo, met Anouk. Met wie spreek ik? Goedemiddag. Ja, ik hoor wel wat. Hoor jij dat ook,
2: Marco? Ja, maar degene die durft, volgens mij.
10: Dit is Henk Schoenmaker.
0: Dag, Henk Schoenmaker. Waar zat je, Henk?
10: Ja, ik was net niet bij jou, hoor. Ik was gewoon... ik hoorde de radio, maar niks via de telefoon. Oh. Maar dat geeft niks. Hey, ik word er gelukkig van dat ik een Drent ben.
0: Dus ja.
10: Ik ben een Drent van Noorder.
0: Bartrio, super. Zet ik erbij, Henk. Dank goed voor het bellen. Mooie dag nog. Doei, doei.
10: Ja, net zo. Yo.
0: Dit is Jason Staal.
11: Hoe gaat

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Het is 2:30, het nieuws uit Drenthe. Milko Schepen die praat ons bij. Goedemiddag Milko.
3: Goedemiddag, er stond Le Epifaan in Veningen. Die heeft een Michelinster gekregen. De zaak die van voormalig 2-sterrenkok Janno Egge en zijn partner Amanda Rikstum, die is pas 2 maanden open. Le Epifaan is gevestigd in een voormalig café in het Reestal en heeft 7 tafels. Daarmee is het de 2e zaak in Drenthe met een Michelinster. Ook de Vlindertuin in Zuid-Laren behield zijn ster. Dat restaurant die kreeg de onderscheiding voor de 20e keer op rij. Het hoge beroep is vanochtend verder gegaan in de dubbele moordzaak van Wijteveen. Richard K. die staat voor de rechter, staat terecht voor de dubbele moord op het echtpaar Sam en Ineke. Verslaggever Stefan Klomp die is erbij en vertelde wat er vanochtend in het pleidooi van de advocaten van K. voorbij kwam.
4: Dat er inderdaad geen sprake is van voorbedachte raden. Dat er sprake is van hersenschade bij Richard K. waardoor hij de moorden zou hebben gepleegd. En dat er inderdaad geen sprake is van moord, maar van doodslag. Nou ja, dat heeft nu al 2 uur in beslag genomen en we zijn nog niet halverwege.
3: Vorig jaar werd Richard K. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. Wanneer de uitspraak van het hoge beroep volgt, dat is nog niet bekend. De politie die heeft gisteravond een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden na een steekpartij op het Raadhuisplein in Emmen. Slachtoffer is een 36-jarige man uit Valthermond. De man die werd zwaargewond gevonden bij de ingang van het Atlas Theater. Hij kreeg eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die zit vast en wordt verhoord. De politie die onderzoekt wat er precies is gebeurd en welke rol de man daarbij heeft gespeeld. En garage TDI Jeugdtheater Drenthe en theater De Winsinghof die slaan de handen ineen. Ze beginnen een samenwerking in Rode, de plek waar Winsinghof gevestigd is. Kinderen en jongeren die kunnen vanaf 27 oktober wekelijks theaterlessen volgen van garage TDI. De reden van de samenwerking is het stoppen van theaterdocenten Marianne Bakker. Zij gaf 14 jaar lang les in theater De Winsinghof. Meer nieuws tot de provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: Dankjewel, Milko.
5: Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind. We zien zon en zeker ook wel stapelwolken, maar het is verder droog bij 1 graad of 20. Vanavond dan zijn er wolken met af en toe nog wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Komende nacht 1 of 2 graden lager, 1 graad of 13. En dan wordt het bewolkt.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

Waterloo van Alpa op Radio Drenthe. Waar word jij gelukkig van en wordt het ook bezongen in een liedje? Als je eentje weet waarin dat gebeurt, laat dat liedje even weten aan ons. 0592 33 11 88. Dan zetten we hem op de lijst.

0: Akda en de Munnik als het vuur gedoofd is.
1: De slingerplaat.
0: Wat een suggesties, Milko.
2: Ik ben buiten adem. We hadden een collega Johan, hadden wij hier net in de studio. Die kwam mij even vertellen dat, hè, over die Michelinsterren. En die zei, wat gebeurt hier? Ja. Ik zeg, ja Johan, je zit midden in de slingerplaat. Dat is niet normaal, al die lijnen zijn vol. Ik moet die appjes kijken. Ik zeg, ja, dit is dagelijkse kost hier.
0: Ja,
2: maar die keek zijn ogen uit.
0: We kunnen lang niet iedereen te woord staan of alle appjes beantwoorden. Maar we zien ze allemaal wel.
2: Zeker.
0: Om uiteindelijk een lijst aan te leggen. Zal ik maar gauw naar die telefoonlijn
2: gaan? Doe maar even, ja. Okay.
0: Hi met een hoek.
3: Dag, Trientje de Graaf, Nieuw-Buinen.
0: Dag, Trientje. Waar word jij gelukkig van?
3: Van muziek.
0: Ja.
3: Sowieso, van Daniel Lohuis.
0: Ja.
3: Alles. En de kleine dingen die je doet van Passepartout.
0: Ach, dat is ook goed. Want daar zit het hem in, hè, Trientje?
3: Juist.
0: Trientje.
3: Nou.
0: Het zijn de kleine dingen die het hem doen.
3: Ja hoor, helemaal.
0: Ik vind het een mooie suggestie, dankjewel.
3: Doei.
0: Ja, we zoeken vandaag liedjes waarin iets bezongen wordt waarvan jij gelukkig wordt. En als allereerste belde Bert en hij gaf het liedje door uit naam van zijn vrouw Ali. En Ali gaf deze door. Ali is helemaal blij met Bert en die zegt, ja, als ik Bert maar aan mijn zijde heb, dan ben ik happy together en daarom hoort dit liedje erbij. Nou, als je als eerste belt, dan mag je meteen een letter kiezen op het rad en Bert koos voor Ali de letter A. Dus als jij straks draait en hij stopt op de A, dan gaan we deze helemaal draaien.
2: Heel toepasselijk, zeker weten. Zullen wij doorgaan met het lijstje? Want ik heb wel een mooi lijstje samengesteld, hoor. Peter, die kwam met The Sunrise.
0: Heel veel mensen gaven liedjes door waarin de zon bezongen wordt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Heel veel mensen worden blij van de zon.
2: Ja.
0: Maar misschien ook wel van vakantie. Met Dreadlock Holiday van 10cc.
2: Ja, lekker hoor, heerlijk, zeker. En als je op vakantie bent en het zonnetje schijnt erbij, het is ook wel lekker om dan even te fietsen, vind je niet?
0: Ja, Martijn kwam namelijk met deze suggestie.
4: Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie, door het mooie schone Drenthe. Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie, door het schone Drenthe.
0: Wordt hij helemaal gelukkig van. En ik had Trientje net aan de lijn en die zei, over het algemeen word ik blij van muziek. Nou, heel veel van die suggesties hebben we ook binnengekregen. En ze noemde net ook Daniel Lohuis, die kwam ook voorbij. Maar Geke en Ria, die kwamen met deze. Music was my first love. Dus die zetten we erop, maar deze kwam ook zo vaak binnen.

0: hoort bij muziek.
1: Ja, dus moet die erop lopen, toch?
2: Nou, die gaat er zeker op. Nee, absoluut. Daar gaan we voor zorgen.
1: Nog een suggestie?
2: Wat wil je nog een doen? Ja, nee, helemaal goed. Maar heel veel mensen toch ook wel gelukkig van worden. Sommigen zeggen van, het is niet zo, maar ik denk dat het wel stiekem zo is. Dat is van geld. En Abba, die zong daar eens over.
1: Het leven wel een stuk makkelijker.
2: Zo is het wel.
1: Hebt inderdaad.
2: Absoluut.
1: Ja, dus die suggestie komt er ook op. Bert komt met deze. En hij stuurt er ook een filmpje van mee, hè? Over nou, droge worst.
2: Ja, echt. En ik krijg er honger van wat dat betreft. Dus ik denk dat ik voordat ik naar huis ga, nog even langs die supermarkt rij.
1: Oh, lekker.
2: En ik haal me er nog even eentje op.
1: Ja, kan je heel gelukkig van worden. Nog één in dezelfde categorie Drents. Want ik had Henk aan de lijn. En Henk zei, ja,
3: dat kun je toch ook wel heuren.
1: Daar word ik gelukkig van. Gewoon Drent wezen.
2: Ik kan me heel goed voorstellen. Toch mooi.
1: Die lijnen blijven maar gaan. Zullen we nog wat suggesties doen?
2: Pak er nog maar even een paar bij. Ja, en dan zet ik pen en papier hier even klaar. Zo, ja.
1: Hoi met een hoek.
4: Erik Molaar.
1: Dag Erik, waar word jij gelukkig van?
4: Nou, dat is heel simpel. Als ik weer Toes kom, hè.
1: Weer Toes?
4: Ja, dan zou ik je denken, de ST Brothers, niks beter dan Toes.
1: Oh, dat vind ik een mooie. Want zo is het wel, hè Erik?
4: Ja, hoor, dat heb ik ook beter als ik naar Zwolle kom.
1: Ja.
4: Als ik naar Zwolle kom en ik kom weer in Noord, dan denk je van, hè,
1: weer Toes. Ja, helemaal goed. Zet me erbij. Doei, doei.
4: Is goed.
1: Hoi, met een hoek.
5: Hallo, dag Kalla.
1: Dag Kalla, zeg er dus.
5: Ik dacht aan een roosje, mijn roosje van, hoe heet ze? Nou ja.
1: Connie van der Bos.
5: Precies. Als iedereen elkaar elke dag een roosje geeft, is er geen oorlog meer.
1: Nou, als dat zou kunnen, Kalla, dan zou het leven wel heel mooi wezen. Maar ik snap hem inderdaad van rozen en bloemen sowieso dat je daar heel gelukkig van wordt. Want het is een prachtige gedachte. We zitten er de graal bij, Kalla. Mooie maandag nog.
5: Oké, doei.
1: We hebben meer dan genoeg. We kunnen de lijnen sluiten. Wij gaan liedjes uitzoeken. 26 liedjes waar je gelukkig van wordt.

0: The Pretenders. Nou.
1: De slingerplaat.
0: Je hebt het rad erbij gepakt. Wij hebben een lijstje aangelegd. 26 liedjes eruit gevist. Man, wat hadden we veel suggesties.
2: Het was even werken, maar dat mag ook wel een keer, ja, hè?
0: Altijd gaf de aanleiding. Altijd die ging op Tjak, of die gaat de hele dag altijd op Tjak. Maar belandde even voor ene bij OBS De Bascule in Nieuw-Amsterdam. Dat is een school. En daar waren ze bezig met een project. Dat is een gezonde school. Maar daar waren ze bezig met een groot hart. Die kinderen daar aan het inkleuren. En daar mochten ze allemaal opschrijven waar ze gelukkig van werden. En de een noemde: ik word gelukkig van een hond, van een kat, van paarden, van liedjes zingen. Een jongetje die vond dat hij heel gelukkig werd van voetbal. Weet je, iedereen heeft zo zijn eigen ding waar hij gelukkig van wordt. En wij hadden het rondeling over. Jij noemde ook voetbal. En ik zei: nou, ik ben heel blij van de zon. En toen dachten we: daar zit muziek in.
2: Absoluut. En ja, dat blijkt maar weer. Want we hebben zoveel binnengekregen. Zou ik maar gewoon lekker een slinger aan dat rad gaan geven? Ja. Ja, joh, een gezonde school, Anouk. Dat is toch wat? Zat jij vroeger ook op een gezonde school?
0: Nee, helemaal niet.
2: Nee?
0: Nee, ik kocht roze koeken in de pauze. Maar dat mag tegenwoordig niet meer, geloof ik. Of dat is er niet meer.
2: Dat is een doodzonde, wat dat
0: jij
2: betreft.
0: Jij frikandelbroodjes, geloof ik, hè?
2: Absoluut. En die lijn heb ik gewoon lekker doorgezet, wat dat betreft. Doe ik nog steeds. Even kijken, snel door. We gaan naar de letter W van Willem.
0: Naar de W van Willem. Ah, dan zie ik dat de suggestie een beetje een medicijn is. Oh. Want ik had hem zo pas aan de lijn. Peter Bosma, als je nu luistert.
1: De slingerplaat.
0: Hij is uitgekomen op jouw doorgegeven liedje. En Peter had een beetje een brakke stem, want hij was een beetje verkouden.
2: Ach.
0: Dus misschien als je deze aanzet, want hij werd heel gelukkig van een zonsopkomst.

0: Engen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
3: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
8: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Zometeen is er wat te winnen hier op Radio Drenthe. Namelijk een lekker ontbijtje voor 2.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

0: De Jackson en Blame It on the Boogie.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Ben jij een ontbijttype of niet?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja, absoluut.
0: En wat ben je dan? Een hartig ontbijttype of een zoete? Kaal?
2: Het wisselt wel een klein beetje, moet ik zeggen. Nee, ik ga wel iets minder hartig als ik er zo op een rijtje zet.
0: Ja?
2: Ja, toch wel. Dus inderdaad, wat heb ik vanochtend gegeten? Vanochtend heb ik 2 broodjes met kipfilet gegeten.
0: Oké. Okay.
2: Dus, was er wat stond er voor jou op het ontbijtmenu?
0: Ik vind vloerkadetjes zo lekker.
2: Wat?
0: Vloerkadetjes.
2: Wat is dat?
0: Weet je niet?
2: Nee.
0: Oh, dat zijn van die witte bolletjes. En er zit dan een beetje, wat is het, meel of zo? Er zit zo'n laagje overheen. Zachte bolletjes. Ken je geen vloerkadetten?
2: Nee.
0: Oh joh, ik neem een keer eentje voor je mee.
2: Oh, kijk, dat lust ik nog wel aan, Doek.
0: Ja, jij lust niet zoveel, hè?
2: Nee, maar daarom is het ontbijt voor mij juist heel belangrijk. Ik ben groot geworden met brood.
0: Ja.
2: En nog steeds zo echt.
0: Maar vast niet met stukjes erin.
2: Nou, kan wel.
0: Ja?
2: Ja, dat kan nog wel. Dat wel. Nee, ik vind brood heerlijk. Een goed lekker brood. Och, ook als we op vakantie zijn in een hotel. Ja. Dan kan ik mij zo verheugen op het ontbijt, hè.
0: Ja.
2: Dat je dat grote ontbijtbuffet daar hebt. En dat ik daar langs mag lopen. En dat ik al die lekkere dingetjes mag pakken.
0: Ja.
2: Al dat brood, croissantje, pistoletje, keizerbroodje, noem maar op. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, maar dan grijp je daar dus eerder naar dan naar de kwarkjes en de yoghurtjes. En de
2: 100%.
0: Ja,
2: absoluut. Jij bent echt een broodman, ben ik.
0: Lekker man.
2: Ja.
0: Wij geven ontbijtjes weg. En hoe maak je er kans op? Door goed naar de kinderen te luisteren. Er zijn allemaal kinderen van collega's die hebben een ontbijtproduct omschreven. En als je goed luistert, dan herken je het misschien. En als je het weet, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. En dan maak je gewoon kans, als je het goed hebt en erdoor komt, op een ontbijtje voor twee. En dat ontbijtje, dat wordt gepresenteerd in Emmen. Daar kan je dan aanschuiven. Nou ja, hoe en wat, dat leggen we dan wel uit als je het gewonnen hebt, die prijs. Maar hou er wel even rekening mee dat je dus naar Emmen moet, dat het geen thuisontbijtje wordt. Ik ga het fragment maar laten horen. Ik moest echt 2 keer luisteren. En toen had ik het nog fout.
2: Oh.
0: Jij wist het wel te herkennen. Ik ga het laten horen. Komt-ie.
3: De grote pot.
4: Het is gezond.
3: Het plakt heel erg in je mond.
4: Je smeert het op brood.
3: Soms doe ik er ook weer de zagels. Nou, op.
0: Ja, ik vond hem lastig, dus ik laat hem gewoon nog een keer horen. Ja, komt-ie.
3: De grote pot.
4: Het is gezond.
3: Het plakt heel erg in je mond.
4: Je smeert het op brood.
3: Soms doe ik er ook weer de zagels. Nou, op.
2: Hij was ook lekker aan het smakken, hoor je dat?
0: Ja. Oh, heerlijk, man. Als je het weet, kan je nu bellen voor een ontbijtje voor twee. 0592-33-1188. Waar hadden die twee het over? Wat voor gezond uit een grote pot?

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Telefoon staat rood gloeiend. Ja, dat snap ik wel. Lekker ontbijtje, zomaar gratis en voor niks. Op kosten van RTV Drenthe aanschuiven is nog lekkerder dan gewoon hem zelf klaarmaken. Clara, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
2: Stieltjeskanaal.
0: En wat heb jij vanochtend gegeten?
2: Een boterham met pindakaas.
0: Een boterham met pindakaas. Op wit of op bruin brood?
2: Bruin brood.
0: Ja. Heb jij vaste prik ontbijten?
2: Nee, niet echt.
0: Nee?
2: Nee.
0: Het verandert nog wel eens?
2: Ja hoor, ja zeker.
0: Hey, ben je aan het lopen? Want je klinkt zo buitenerig.
2: Ja, ik ben buiten, ja, klopt.
0: Even een ommetje gewoon of ben je erg snel onderweg?
2: Nee, ik was buiten bezig, dus...
0: Het is ook lekker weer om buiten te zijn, joh. Heerlijk.
2: Heerlijk,
0: ja.
2: Heerlijk.
0: En hoe heb je dan Radio Drenthe erbij? Gewoon om...
2: Op de radio, ja, de deur staat gewoon open en ik was even binnen en toen hoorde ik dat. Ik dacht, deze weet ik.
0: Oh, wat grappig. Ja, deze weet je. Ik kan de kinderen nog even laten horen.
3: Het is een grote bot. Het is groot. Het plakt heel erg in je mond. Het smeert van brood. Soms doe ik het ook in de zagel op.
0: Waar hebben ze het over, denk je?
2: Pindakaas.
0: Ja! Jij herkende dat wel. Dat plakkerige in je mond van vanmorgen.
2: Ja, precies.
0: Wat goed. Jij hebt het gewoon gewonnen. Een ontbijtje van twee.
2: Lekker.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn man.
0: Nou, gezellig. Blijf even aan de lijn. Praat Milko hierbij hoe jullie dat zo snel mogelijk kunnen verzilveren.
2: Ja,
0: dit alles.
2: Zeker mooi.
0: Hé, sterk er nog even daar in de tuin. Of veel plezier. Dat is een veel beter woord.
2: Dankjewel.
0: Hé, fijne maandag. Doei, doei.
2: Hetzelfde.

Internal en BB Winans op Radio Drenthe. I wanna be the only one. Weer een steekpartij in Coevorden. En dat zorgt voor grote spanningen tussen horecaondernemers en de gemeente. Want wie is nou echt verantwoordelijk voor die toenemende overlast daar? Je hoort er zo meteen meer

0: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
4: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Restaurant Le Epifaan in Veningen die heeft een Michelinster gekregen. De zaak van voormalig 2-sterrenkok Jarno Eggen en zijn partner Amanda Rikstum is pas 8 weken open. Eggen die keerde eerder dit jaar terug naar Drenthe en begon het restaurant in een voormalig café in het Reesdal. Hij koos bewust voor een kleinschalige zaak met 7 tafels en kookt veel met producten uit de regio. Le Epifaan is daarmee het 2e sterrenrestaurant van Drenthe naast de Vlindertuin in Zuidlaren. Die zaak die behield voor de 20e keer op rij zijn Michelinster. Het slachtoffer van het steekincident in Coevorden is een 31-jarige man uit Amsterdam. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag een steekwond op tijdens een vechtpartij op de Bentheimerstraat. Er is nog niemand aangehouden. De politie die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het incident dat komt kort nadat horecaondernemers, politie en de gemeente nieuwe afspraken hebben gemaakt over de veiligheid in het nachtleven. Ondernemers die willen onder meer extra boa's en cameratoezicht, maar de gemeente die zet daar voorlopig nog niet op in. De politie die heeft gisteravond een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden na een steekpartij op het Raadhuisplein in Emmen. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Valthermond. De man die werd zwaargewond gevonden bij de ingang van het Atlas Theater. Hij kreeg eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die zit vast en wordt verder verhoord. De politie die onderzoekt precies wat er gebeurd is en welke rol de man daarbij heeft gespeeld. Een garage TDI Jeugdtheater, Drenthe en Theater de Winsinghof die slaan de handen in één. Ze beginnen een samenwerking in Rode, de plek waar Winsinghof gevestigd is. De kinderen en jongeren die kunnen vanaf 27 oktober wekelijks theaterlessen volgen van garage TDI. De reden van de samenwerking dat is het stoppen van theaterdocente Marianne Bakker. Zij gaf 14 jaar lang les in Theater Winsinghof. Meer nieuws uit onze provincie en ook een live blog over het hoger beroep dat nu bezig is in de dubbele moordzaak van Wijteveen kun je allemaal vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel Milko. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind. We zien zon en zeker ook wel stapelwolken, maar het is verder droog bij 1 graad of 20. Vanavond dan zijn er wolken met af en toe nog wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Komende nacht 1 of 2 graden lager, 1 graad of 13. En dan wordt het bewolkt.
4: Tjasse heeft iets in zijn tuin in Emmen staan. Ja, ik denk niet dat veel mensen dat hebben. Wat het is, dat hoor je zo.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Anouk in de middag.

0: Elvis Presley en his latest flame.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, iedere maandag duiken we in bijzondere hobby's. Of eigenlijk ook soms wel hele simpele hobby's, maar die dan heel leuk uitgelegd wordt. Want iemand heeft er gewoon zo'n passie over. Ik heb fantastische gesprekken over puzzelen gehad. Maar ook over hardlopen, over nou ja, noem het allemaal maar op. Ik heb nu echter nog nooit over deze hobby gesproken. Ik heb Tjasse aan de lijn, Tjasse Wolter uit Emmen. En die heeft ook heel iets speciaals in zijn achtertuin staan. Dat hoort bij zijn hobby. Tjasse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb je namelijk daar achter in je tuin staan in Emmen?
2: Nou, ik heb heel kort gezegd een schuurtje in de tuin, zonder ramen, alleen met een deur. En daar staat een telescoop in.
0: Ja, en niet zomaar eentje. Wat een dikke.
2: Ja, nou ja, ik ben wel kleiner begonnen hoor. Maar door de jaren heen is het wat groter geworden.
0: Ja. Ja, jij hebt ons ook foto's gestuurd. Dus we kunnen het ook even laten zien op TV Drenthe. Maar kan jij even beschrijven hoe jouw hobbyhoek eruit ziet?
2: Ja, nou, het is begonnen. We hebben hiervoor 19 jaar in Hilversum gewoond. En uit een erfenis van mijn schoonvader kwam er wat geld vrij. En ik had altijd al fascinatie met sterren kijken en zo. Toen heb ik een telescoop gekocht. En toen ben ik lid geworden. Nou, die foto komt er nu naar voren. Toen ben ik lid geworden van de sterrenwacht in Schravenland bij Hilversum. Ja, en zo is het eigenlijk verder gegroeid. En dan ben je met mensen met dezelfde hobby ben je bezig. En dan leer je ook van alles van. En zo bouw je je kennis ook op. En dan wordt het resultaat wat je hebt wordt eigenlijk steeds beter. En ja, het is alleen al de fascinatie dat je naar iets kijkt in de lucht wat niet ophoudt. Het is oneindig. Ja, daar moet je misschien ook niet te veel bij nadenken, maar dan word je ook gek.
0: Ja. Ja, nee, want inderdaad, je beschrijft dan wel hoe dat dan is. Maar wie heeft jou dan daartoe tot gezet dat het zo in je bloed is gaan zitten?
2: Nou, dat is eigenlijk door mezelf gekomen. Hoe gek, dat klinkt wat gek misschien. Maar ja, omdat ik daar altijd al in geïnteresseerd was. En dat je er dan echt actief mee bezig gaat. Ja. En zo'n eerste telescoop, dan zie je zelf ook echt dingen zo dichtbij, zoals je ze eigenlijk nog nooit zo dichtbij gezien hebt. Ja, en dat
0: maar hoe
2: zijn,
0: weet je dan wat je ziet? Want voor mij is het één grote brei altijd.
2: Ja, nou ja, dat is ook een stukje kennis wat je dan opdoet. En er zijn natuurlijk ook allerlei boeken en dergelijke. En ik heb het voordeel dat ik nu een telescoop heb. Die zoekt, als wat ik wil zien, die telescoop zoekt het op. Er zit een handstuk bij, dat is, het ziet een beetje uit als een smartphone. En daar kan ik dan de naam invullen wat ik wil. Als ik zeg, ik wil naar Jupiter kijken, of naar Saturnus, dan voer ik dat in. En dan gaat die telescoop daar zelf naartoe.
0: Ah.
2: Dus dat is wel makkelijk. Ik hoef niet eerst te gaan denken en zo. En dat moest vroeger dus wel, maar dat heb ik nu dus niet meer. Dus dat is het gemak dient de mens. Maar in dit geval is dat ook wel heel, heel gemakkelijk.
0: Maar kijk jij elke dag bijvoorbeeld naar Saturnus?
2: Nee, nou kan dat sowieso niet, want Saturnus is niet altijd zichtbaar. Hij is nu wel weer zichtbaar. Rond 9 uur, vanaf een uur of 9, is hij bij mij uit de tuin is hij dan zichtbaar. Want ja, ik zit natuurlijk wel in een woonwijk waar ook nog huizen omheen staan. En waar Saturnus is maar een bepaalde periode in het jaar, is die zichtbaar. Dus, en elke dag kijken wordt ook lastig, want ik ben wel heel erg afhankelijk van het weer.
0: Mm-hmm.
2: Het moet helder zijn, anders zie ik niks.
0: Nee.
2: Ik kan niet door wolken heen kijken, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik. Maar heb je wel bijvoorbeeld, zijn er bepaalde hemellichamen die je echt volgt? Dat je zegt van nou, twee wekelijks kijk ik daarna om te kijken of ik verschillen zie? Of hoe werkt dat?
2: Nou ja, dat is eigenlijk alleen met de zon. Omdat de zon een object is, die heeft zonnevlekken, zoals dat heet. Dat zijn koudere gebieden aan het oppervlakte van de zon. Ik zal je de technische verhaal daarachter hoe dat kan, zal ik je besparen. Maar dat zie je dan als zwarte vlekken. En die veranderen de hele tijd.
0: Ja.
2: En we zitten nu in een periode dat er weinig zijn. Want dat is een 11-jarige cyclus. Dat gaat van heel weinig zonnevlekken tot heel veel. Maar dat zijn hele interessante dingen. En die foto's die nu voorbij komen, daar zit ook één foto bij. Daar zie je ook zo'n uitbarsting aan de rand van de zon. Dat is gemaakt, die er nu voor is, dat is gemaakt met een speciale telescoop waar je alleen maar mee naar de zon kan kijken. En dan kan je ook rechtstreeks naar de zon kijken. Daar hoeft geen filter voor. Want dat moet met een andere telescoop, moet dat wel. Dat moet, als je naar de zon kijkt, moet je filter voor hebben. Dat is net als dat je een eclipsbril opzet als je naar de zon wil kijken. Hè. En ik waarschuw ook nog maar een keer, kijk nooit rechtstreeks in de zon. Want je hebt zo oogletsel. Dus dat mag je nooit doen. Maar als je er een goed filter voor hebt. En dan zie je met de grote telescoop, zie je dan de zonnevlekken. En met die speciale zonnetelescoop zie je ook de structuren op de zon. En dan zie je ook die uitbarstingen aan de rand. En dat is, ja, wel heel fantastisch, ja. Om dat te zien. Dat vind ik nog steeds.
0: Prachtige foto's, inderdaad. Maar je hebt ook niet de minste telescoop naast je staan. En in mijn ogen denk ik, oh, wat een dure hobby ook, of niet?
2: Nou, ja, dat moet ik ook wel bekennen, dat het geen goedkope hobby is. Ik heb dan misschien wel het geluk dat ik het wel allemaal kan betalen.
0: Ja.
2: Maar het is de onderdelen. Je kan het een beetje vergelijken als met een fotocamera.
0: Ja.
2: Als je echt semi-professioneel of professioneel foto's maakt, dat is ook een dure hobby. Hè? Als je een objectief is ook vaak een paar honderd euro.
0: Ja.
2: Nou, ik heb dan oculairs heet dat dan bij een telescoop. En die zitten ook, die zijn zo ook zomaar maar 150, 200 euro.
0: Ja,
2: maar dat is natuurlijk wel een stukje speciaal geslepen glas wat erin zit. En dat maakt het zo duur.
0: Ja. Hoe vaak ben je in je hokje te vinden?
2: Wat zei je, sorry?
0: Hoe vaak ben je in je hokje te vinden?
2: Als het helder is, dan probeer ik toch wel zoveel mogelijk te kijken. Ik kan dat niet van tevoren zeggen. Mensen vragen ook wel eens van, nou, kan ik dan komen kijken? Ja, dat mag wel, maar als er heel veel wolken zijn, dan zie je niks.
0: Nee.
2: Dus je laat mensen
0: ook toe om samen mee te kijken?
2: Ja, er is een groepsapp waar mensen in zitten, waar een aantal mensen die geïnteresseerd zijn in zitten. En ik doe daar meestal een uurtje van tevoren, soms een half uur, dat ligt, maar ongeveer een uurtje van tevoren geef ik even in de app aan. Jongens, zo en zo laat is de sterrenwacht open en kun je kijken.
0: Ja.
2: En dan doe ik de schuttingdeur open in de tuin en dan kan men mooi achterlangs komen. Dan heb ik ze niet allemaal door de huiskamer.
0: Ja.
2: en dan kan men meekijken. En nou ja, vaak komt er wel één of twee of drie. Soms iets meer. Ligt ook een beetje aan wat voor weer het is. Welke dag van de week het is.
0: Ja.
2: En als er niemand komt, is het ook prima. Want mijn motto is, ik kijk. En de gasten mogen meekijken.
0: Ja.
2: Ik ben geen volkssterrenwacht die open zoals bijvoorbeeld
0: Twingel. Ja.
2: Die dan open is voor publiek. En dan moet je soms ook nog een beetje betalen. En dan kun je dus, die hebben een heel programma. Dat heb ik niet. Ik heb wel, als mensen komen en er staan leuke dingen, zoals nu is Saturnus. En nou, dat is mooi te zien, omdat die ringen, die zijn dan ook los van de planeet, zie je. En dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
0: Mm-hmm.
2: En je kan in wat sterrenbeelden of wat nevels, dubbelsterren. Dat is altijd leuk. Want dan wijs je naar een stipje aan de hemel en dan zeg je, zie je dat witte stipje? Ja. Nou, kijk nu eens door de telescoop. En dan zie je, zoals nu bijvoorbeeld Jupiter op beeld. Yeah. Of je ziet Saturnus. Ik had helaas geen hele mooie foto van Saturnus.
0: Ach, dus ik vind dit al hartstikke mooi. Maar Chelsea, jij zegt dit nu wel op Radio Drenthe. En er is ook een reportage van jou gemaakt door onze cameraploeg. Dus je bent ook op TV Drenthe geweest. Ik kan me voorstellen dat mensen in hun buurt denken, oh, maar ik zou ook wel eens een keer kunnen willen kijken, meekijken. Kan dat wel?
2: Ja, dat kan wel. Ik laat niet meer dan een man of drie, vier tegelijk binnen.
0: Ja, dat snap
2: en ik wil het ook niet al te groot maken, want mijn vrouw en ik, wij zijn allebei met pensioen, dus we zijn ook regelmatig aan het reizen.
0: Ja.
2: En ik wil niet dat een verwachting wekken dat er altijd maar ruimte en plek is om te komen. En er zijn nu een aantal mensen die zitten in die groepsapp. Maar als er eens een keer iemand is die zegt van, nou ja, dat lijkt me wel leuk. Iedereen is in principe wel welkom. Ja. Maar het blijft afhankelijk van het weer. Dus ik kan geen rooster maken,
0: nee,
2: zeg maar.
0: Nee.
2: En het kan ook best zijn als je vanuit... Ja, het is ook wel eens gebeurd dat ik de dak eraf gooi. Want ik kan dat dak schuift eraf. Ja. En dan doe ik het eraf. En dan heb ik de boel goed wel ingesteld. Ja. En dan trek ik aan de wolken ervoor.
0: Ja. Ja.
2: En dan kan ik de boel weer inpakken.
0: Gebeurt, ja.
2: Dat gebeurt ook.
0: Ja, volgende dag beter. Hey, Jasse, volgens mij kan je hier nog uren over praten. Ik vind het fantastisch hoeveel passie je hiervoor hebt. En ik vind het ook mooi dat je die foto's nog even meestuurde. Zodat we ook daadwerkelijk konden kijken. En je hebt ook beschreven hoe het eruit ziet bij jou in de achtertuin. Ik vond het mooi en fijn dat je in de Hobbyhoek was zitten deze maandag. Dank je wel, hè.
2: Nou, heel graag gedaan. En ook bedankt voor de uitnodiging. Jo. En een fijne uitzending nog.
0: Ja, dank je.
1: Wil je ook in de Hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

liedje was dat, hè? Kijk eens aan, een goed opoel. Ze deden mee aan het Songfestival Drenthe van dit jaar, Pop in Plat. Ze werden tweede. Hartstikke leuk liedje. Dennis Hendricks die won toen met Geef Nooit Op. Dit is het laatste plaatje alweer, wat mij betreft. René heeft weer een hele doos met prachtige singles klaarstaan. Eerste uurtje jaren 60 en 70 muziek. Ik wens je nog een hele fijne dag. En tot morgen.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: Het is de legendarische Motown-groep The Four Tops natuurlijk. Ze hadden al een dikke nummer 1 hit op hun naam geschreven. Even voor dit liedje met Reach Out, I'll Be There. Toen dachten ze, dat trucje gaan we nog een keer uithalen. Ja, even onder ons. Het is wel ongeveer hetzelfde liedje. Standing in the Shadows of Love.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, dat kon niet elke purist even goed waarderen destijds. 1966, 67 hebben we het dan een beetje over. Nou, deze werd dan ook een net iets minder grote hit dan de vorige. Deze kwam niet hoger dan nummer 2 in de Amerikaanse hitlijsten. Maar wel leuk om weer eens een keertje te draaien. En helemaal om ons 60s en 70s uurtje mee af te trappen. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent bij het leukste muzikale uurtje van de Radio Drentemiddag. Laten we het daar maar op houden. Ja, jaren 60 en 70, ze vieren weer hoogtij tussen nu en 4 uur. Onder andere in de vorm van deze klassiekers, bijvoorbeeld Chubby Checker. En Aretha Franklin.

Met een enorme dansrage, hè, begin 1960. De twist van Chubby Checker en daarvoor ook nog Van Morrison en The Bright Side of the Road. En daarmee is het 3 liedjes over 3 en dan gaan we de tijdmachine weer eens even aanslingeren om de datum van vandaag onder de loep te nemen. 5 oktober op de kalender. Het is op deze dag in 1962 dat in Groot-Brittannië deze single van The Beatles...

0: Deze compositie van John Lennon en Paul McCartney is een maand eerder opgenomen in die EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen. En de mondharmonica die je in dat liedje hoort, die schijnt uit een muziekwinkel in Arnhem te komen, waar de Beatles langs gingen toen ze op doorreis waren naar Hamburg. Maar daar zijn ze destijds niet helemaal eerlijk aangekomen aan die mondharmonica. Dat vertelde Ellie Witten van die muziekwinkel ooit in het tv-programma De Wereld Draait Door.
1: Ze willen allemaal mondharmonica's zien. En ik uitpak een doosje op de toonbank. Nog een. Alle vier, alles in de hand. En ja, op een gegeven moment denk ik, nee, ze kochten toch maar niks. Dus zij weg. Nou, en ik, we misten er een. Er nog achteraan gelopen.
2: Nergens meer te zien.
1: Niet meer te vinden. Mondharmonica weg. Nou ja. Ja.
2: U had geen enkel idee wie deze vier heren waren.
1: Het
2: heeft ook tot de jaren 80 geduurd dat er een biografie over de Beatles verscheen, waarin John Lennon bekend, ik heb in Arnhem een mondharmonica gestolen.
1: Dat bekende hij al op de weg
2: naar Hamburg. U denkt, verrek, jij bent het geweest.
1: Jij was het dus.
2: U was het niet vergeten.
1: Nee.
2: Maar wat dacht u, mevrouw, toen u erachter kwam? Ik ben bestolen door de Beatles.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Wat heerlijk.
1: Ja, precies. Het was gewoon heel spannend, feitelijk. Dan denk ik, jee, waren toch de Beatles bij ons.
0: Ja, een joekel van een hit wordt Love Me Do trouwens niet echt. In de Britse hitparade komt hij niet verder dan de 17e plaats. Ook op deze dag in 1962 is in het Pavilion Theater in Londen de wereldpremière van de eerste James Bond film, Dr. No.
3: My name is Bond. James Bond. James Bond, 007. Licensed to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. A strange adventure of intrigue, treachery, and love. The exotic and tantalizing Dr. No.
0: Ja, Sean Connery vertolkt de rol van geheimagent 007. Ursula Andress speelt Honey Rider. En Joseph Wiseman is Dr. No. En de kosten van die James Bond-film zijn $1 miljoen. Ja, dat is tegenwoordig niet meer zoveel. Want toen was dat echt een megabedrag. En dan naar Cliff Richard en de Shadows. Zij komen op deze dag in 1963 binnen in de West-Duitse hitparade met een Duits

Grote Lippen Zolman Kussen. Dat is natuurlijk de Duitse versie van Lucky Lips. De Engelstalige uitvoering van 2,5 maand daarvoor. Die is toen al binnengekomen in het hitparade. Blijft op 8 steken. En deze Duitse uitvoering wordt een grotere hit. Die staat aan het eind van het jaar 7 weken op nummer 1. En dan exact 60 jaar terug in de tijd. Deze dag in 1966. Dan neemt Tom Jones een liedje op dat zal uitgroeien tot een van zijn grootste klassiekers. Yeah.

0: Green Green Grass of Home gaat over een ter dood veroordeelde gevangene die droomt over zijn familie en zijn jeugd. En ja, die zich bij het wakker worden realiseert dat hij alleen in een kist weer thuis zal komen. Ja, tragisch verhaal, wel een dikke hit. In ons land staat Green Green Grass of Home in januari 67, 2 weken op nummer 1. En dan is het op deze dag in 1969 dat op de Engelse tv de eerste aflevering van deze comedy show wordt uitgezonden.
1: And now for something completely different.
0: Ja, Monty Python's Flying Circus wordt een legendarische serie, bijvoorbeeld door de beroemde Parrot Sketch.
2: And I wish to complain about this parrot what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
3: Oh yes, the Norwegian Blue. What's wrong with it?
2: I'll tell you what's wrong with it. It's dead. That's what's wrong with it.
0: Ja, zo af en toe is het nog wel eens te zien in de herhaling op tv. Blijft legendarisch. En dan nog even naar deze dag in 1973. Dan komt de dubbele LP Goodbye Yellow Brick Road van Elton John uit. Die ligt dan in de platenwinkels en dit is het schitterende titelstuk. Ja, dat album Goodbye Yellow Brick Road is opgenomen in de Strawberry Studios in Manchester en de Château d'Hérouville Studios bij Parijs. Vanaf november 1973 staat de dubbelaar 8 weken lang bovenaan de Amerikaanse albumlijst. En in ons land is Goodbye Yellow Brick Road van Elton geen groot succes. Nou, dan maar naar 3 liedjes die wel een groot succes waren, om precies te zijn op deze dag in 1973. Want dat is de dag waarvan ik het top 40 lijstje heb meegenomen. En daaruit hoor je zometeen dat heerlijke zwijmenliedje dat je eigenlijk zelden meer op de radio hoort. Jimmy Helms en Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Daarvoor de onvervalste nederpop van Rob de Nijs, dagzuster Ursula. En eerst, oh, ook mooi, hier is Demis Roussos en My Friend the Wind.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
6: 2 minuten over 3:30 alweer en daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Restaurant Le Epifaan in Veningen heeft een Michelinster gekregen. En Le Epifaan is daarmee het tweede sterrenrestaurant van Drenthe, naast de Vlindertuin in Zuid-Laren. Die zaak behield voor de 20e keer op rij zijn ster. Het slachtoffer van het steekincident afgelopen weekend in Coevorden is een 31-jarige man uit Amsterdam. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag een steekwond op tijdens een vechtpartij op de Bentheimerstraat. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. En Garage TDI, Jeugdtheater Drenthe en Theater de Winsinghof slaan de handen in één. Ze beginnen een samenwerking in Roden, de plek waar de Winsinghof gevestigd is. Kinderen en jongeren kunnen vanaf eind oktober wekelijks theaterlessen volgen van Garage TDI. Hoe dat allemaal precies zit en nog veel meer nieuws kun je allemaal terugvinden via rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind. We zien zon en zeker ook wel stapelwolken, maar het is verder droog bij een graad of 20. Vanavond dan zijn er wolken met af en toe nog wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Komende nacht 1 of 2 graden lager, een graad of 13 en dan wordt het bewolkt.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bloesem. Met de zet van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast.

En dat is ook precies de titel van het liedje, hè? Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Daarvoor een rare liedje, best een beetje een raar liedje, van Elton John. Crocodile Rock, een liedje dat hij zelf verschrikkelijk vindt. Altijd een beetje tegen zijn zin speelde tijdens een liveconcert. Want ja, de mensen willen toch horen, maar hij was er zelf niet bepaald trots op, naar het schijnt. Nou, ik vond het best leuk om het op de radio weer eens tevoorschijn te toveren. En de Queen of Soul hoorde je ook nog, Aretha Franklin en Respect. Nou, over leuke liedjes op de radio toveren gesproken. Ik heb er weer zo eentje bij me. Ik zat de afgelopen weekend een beetje in een, ja, een beetje in zo'n rock ballad sfeer zat ik. Allemaal een beetje van die haarlak bands tevoorschijn gehaald thuis om daar dus een plaatje van op te zetten. En zo kwam ik op een gegeven moment uit bij Styx met Babe. Hartstikke mooi liedje. Even zwijmelen. En toen dacht ik, ja, die mannen van Styx. Als je ze al hoort, dan is het met Babe. Maar die hebben toch nog wel wat meer gedaan. Ja, dat hebben ze zeker. Ja, ze hebben ook nog twee van die vergeten andere hits, zou je kunnen zeggen. Namelijk The Boat on the River. En deze, dit vond ik dan nog wel weer een keer lollig. Omdat het een beetje middeleeuwenachtig is ook. Dit is Sing for the Day.

Ja, het is Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. En daarvoor hoor je ook nog Styx en Sing for the Day. Bijna het eind van dit 60s en 70s uurtje voor deze maandag. En dat sluiten we altijd af met twee klassiekers uit onze jukebox. En de aanleiding voor die twee liedjes, daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1993. Hé, hey, dat zijn dan niet de 60s en de 70s. Nee, maar deze dag in 93 heeft daar wel alles mee te maken. Want op deze dag in dat jaar komen de zogenaamde rode en de blauwe van de Beatles op cd uit voor de allereerste keer. En de rode en de blauwe, dat zegt wel wat, hè. Dat zijn die twee verzamelaars die echt bijna elke muziekliefhebber wel in de kast heeft staan. Ja, die Beatles hadden zoveel hits dat moest verdeeld worden over twee dubbele LP's. En dat werd mooi chronologisch gedaan. Op de rode, zoals die in de volksmond is gaan heten, naar een overzicht van de hits tussen 1962 en 1966. En je raadt het al, op de blauwe een overzicht van hits van de latere periode, 1967-1970. Je begrijpt al, ik had een mooi luxe probleem. Ik denk, ik pak van elke verzamelaar één liedje om het uur mee af te sluiten. Zometeen hoor je Strawberry Fields Forever, maar eerst gaat de naald op de plaat voor Love Me Do.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
1: voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
7: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: extra fijn op de maandag. Toch een beetje die solide basis om de werkweek mee te beginnen.
1: Hè? Zeker, ja. Absoluut. Ja.
0: Hey Milko, het wordt een leuke dag, sowieso een leuke week. Want we gaan ontbijtjes uitdelen. Dat vind ik wel erg leuk.
2: Vind ik heel erg leuk, inderdaad. Ja, en een goed begin van de dag met zo'n ontbijtje, ja, dat is het halve werk natuurlijk ook al.
0: Ja, een leuk spelletje bij bedacht waarvoor het kroost van de RTV Drenthe medewerkers is ingeschakeld.
2: Absoluut. Ja. En ze doet goed, hè?
0: Wil je weten hoe dat allemaal werkt, dan hoor je dat verderop. Straks na 16:30. Maar er zijn ook nog andere zaken aan de hand, hè?
2: Ja, en dan heb ik zoiets van, ja, het is maandag een nieuwe werkweek. Laten we beginnen met een stukje orgelmuziek. Want welke wereldberoemde artiest bespeelt hier een historisch orgel?
0: Dat vraag je nu aan mij.
2: Vraag ik aan jou. Als muziekkenner.
0: Ja, ik zou dan zeggen Jan Veen of zo, maar dat is een pianist.
2: Bekende
0: organisten ken ik zo niet. 1, 2, 3.
2: Zeker wel.
0: Ja?
2: Orgeljoken.
0: Ja, oh, tuurlijk. Is het Orgeljoken?
2: Dit is niet Orgeljoken. Nee, dat dan weer niet. Maar dat is wel een bekende organist die we kennen. Waar. Nee, dit was niemand minder dan DJ Armin van Buuren.
0: Hè?
2: Ja.
0: Armin van Buuren?
2: Hij kroop inclusief die slipjas achter het orgel in Leiden. Want daar was afgelopen weekend een speciale editie van het Feest der Veten.
0: Ja, Leiden is ontzet natuurlijk.
2: Precies.
0: Ja.
2: En die viering was extra groot, hè. Want het was precies 450 jaar geleden dat de stad werd bevrijd van de Spanjaarden. Dus nou ja, Armin dacht, mooie aangelegenheid om mijn orgel kunsten eens te vertonen. Ja,
0: maar dat geeft dus wel aan dat hij wel wat meer kan dan alleen maar een USB-stick in een laptop stoppen. Want dat is vaak een beetje het vooroordeel, hè, wat die DJ's hebben.
2: En het handje omhoog, hè? Zou handje omhoog,
0: dan
2: een beetje in de weer.
0: Armin van Buuren sowieso wel iets hoger zitten, hoor.
2: Ja, dat is wel een muzikaal genie, inderdaad. En dat, inderdaad, hij is dus echt muzikaal. Dat, hij kan ook instrumenten bespelen. Leuk om hem eens vanaf die kant te zien.
0: Zeker.
2: Hey, het schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer, die is vanochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret is 5 weken in Japan geweest, waar het in Osaka deel uitmaakte van een tentoonstelling met werken uit het Haagse Museum. En speciaal voor die terugkeer van het beroemde schilderij tekende de museumdirecteur en de burgemeester van Den Haag een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag.
0: Oh, leuk.
2: Nou, weer creatief dat, hè?
0: Ja, goede PR stunt ook weer natuurlijk.
2: Absoluut, hè, want we hebben het er nu weer over.
0: Ja.
2: En ze woont er immers al, hè, sinds de 19e eeuw al, dus de woordvoerder van het museum in een toelichting. En Vermeer, die maakte een schilderij rond, let op, 1666.
0: Wow, ja. En dat is dus uitgeleend geweest, dat portret.
2: Ja.
0: Naast de Nachtwacht misschien wel het meest beroemde schilderij van Nederland.
2: Dat denk ik toch? Ook wel, ja.
0: Ja, in ieder geval wel een beetje in die categorie. Waar was het nou geweest?
2: Osaka, Japan.
0: Oh, in Japan. Ja, Japan toch. Ook wel weer een bijzonder land. Hopelijk waren ze er blij mee. Ja, Japan. Toch wel heel iets anders dan hier, hè. En sommige mensen hebben over dat land wel een hele bijzondere uitgesproken mening.
3: Japanners zijn knettergek. Japanners zijn echt knettergek. Dat ken je toch? Van tv. Die gasten zijn helemaal gek, joh. Ik vind rijst, vind ik, persoonlijk, zeg maar, van al het voedsel dat er is, vind ik rijst het laatste soort voedsel waarvan ik zou denken, goh, laten we dat eens met stokjes gaan proberen te eten.

0: Onze grunnige vriend Jan Henk de Groot en Vuurtje King.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, die maakt weer van alles mee vandaag. Op dit moment in Bijlen bij, bij het asiel. Het Provinciaal Drents Dierentehuis, zoals dat officieel heet. En is de rust een beetje teruggekeerd na de dierendag van gisteren, Albert?
3: Ja, intussen ben ik weer de dieren die als het meeste lawaai maakt. Nee, mijn moeder afgelopen zaterdag was. Nou, dat zou me zo eens kunnen. Maar ik weet nog, ik kwam zaterdag van de snelweg weer richting Beelden. En toen zag ik al die auto's zo richting de Ossenbroek, zeg maar, op dat bedrieventerrein aan de westkant van Beelden staan. Ik denk, zullen die nou allemaal voor dat dierenasiel komen? Al in tol, ja, hè?
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, serieus, hè?
4: Ja, die waren allemaal voor hier.
3: Hoeveel mensen heeft die west zaterdag?
4: Geen idee, maar ontzettend veel. Het is, wij gaan om 10 uur open met de open dag. En toen stond gelijk alles eigenlijk al vol.
3: Je hebt alle jaren een open dag, hè, met dierendag, rond dierendag.
4: Ja, wij organiseren elk jaar een open dag. En de afgelopen jaren hebben we elke keer een fair erbij. Dus met heel veel kramen. Dit jaar gaan we ruim 40 kramen.
3: Ja.
4: Daarnaast wouden wij ook nog een redelijk kleine rommelmarkt erbij doen. Nou, dat liep een beetje uit de hand. Dat het werd een vrij grote rommelmarkt. Dus nee, we hadden genoeg mensen ook die daarvoor kwamen.
3: Ja. Maar goed, het is ook een beetje, het heeft ook een beetje een doel. Hè. Niet alleen mensen laten zien van hoe het ruilt en zeilt op zo'n dierenasiel. Maar vooral ook een beetje te genereren, hè? En ook katten en honden te plaatsen, toch?
4: Nou, in die zin, katten plaatsen we wel met de open dag. Maar voor ons het belangrijkste is dat we eigenlijk mensen hier willen hebben die nog nooit het asiel gezien hebben.
3: Ja.
4: Over de markt eens gaan lopen en ook eens kijken hoe een asiel eruit ziet. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Ja,
4: dat ze kunnen laten zien wat voor werk wij doen.
3: En dat is volgens mij, ik denk dat heel veel mensen zeggen, oh, een stuk groter als dat lied.
4: Ja, dat is eigenlijk wat we altijd horen. Dat het veel groter is dan dat men denkt.
3: Ja, klopt.
4: Helemaal.
3: Ja, want vanaf de straat zie je alleen maar de hoofdkantoor met nog meer. Maar daarachter, dat zit eigenlijk de verblijf, hè?
4: Ja, daarachter zitten alle verblijven voor de honden en de katten. Dat loopt nog aan het eind door. Dus ja, we kunnen in totaal heel wat hebben zitten hier.
3: Maar nu terug naar zaterdag alweer. Het was hartstikke druk, dus heel veel dierenliefhebbers. Maar je zegt al, honden die gaan we zo niet meegeven, maar zo werkt dat niet. Maar met katten, doe je met katten wel?
4: Ja, katten worden wel geplaatst. En er zijn zaterdag in totaal 19 katten geplaatst.
3: 19?
4: Ja, dus dat is een mooi aantal die we in een goed plekje gevonden hebben.
3: Maar dat werkt partiet niet, begrijp ik. Want er bent nogal veel dit jaar.
4: Het is extreem dit jaar. Ja, we zitten nog steeds eigenlijk helemaal vol.
3: Hoe kan dat eigenlijk?
4: Geen idee. Het is voor het eerst sinds 10 jaar dat we weer zulke aantal hebben.
3: Ja.
4: En zelfs momenteel, op dit moment, zitten wij al op hetzelfde aantal zwerfdieren als we vorig jaar over het hele jaar hebben gehad.
3: Ja.
4: En we moeten nog 3 maanden.
3: En bent er ook zwarfkatten? Echt van die verwilderde beesten, die ze nog nauwelijks vangen kunt? Of?
4: Nou, heel veel zijn kitters. En ook heel veel kitters die wel sociaal zijn. Die dus ook gewoon mensen gewend zijn.
3: Ja.
4: En we zien nu ook inderdaad er wat verwilderde binnenkomen.
3: Ja.
4: Maar het merendeel zijn allemaal kitters.
3: Ja. En we zeggen al, met honden werkt het niet zo. Ja, heel veel die hebben van die impuls aankopen. Dus kunnen zeggen, niet, hè, van, ik wil een hond.
4: Ja.
3: Ja, en, maar toch, hoe gaan jullie aan te werk? Want dat is serieus uitkijken van, weet je dat wel zeker?
4: Ja hoor, zeker. We hebben met open dag ook bij alle afdelingen staan vrijwilligers of mensen die hier werken, die staan bij de afdelingen om informatie te geven. Dus er wordt kritisch gekeken dat het niet zomaar een inpauze aan te komen is.
3: Nee. En daarbij kwam, want jullie deden ook een oproep volgens mij, dat je ook nogal wat attributen kunnen gebruiken voor het asiel.
4: Ja, eigenlijk doen we elk jaar met de open dag, doen we dat. Hè. We hebben wel vaker wat wasmiddel en zo gehad.
3: Ja.
4: En dit jaar dachten we vuilniszakken.
3: Ja, ik kwam bij het hek hier staan, dat grote hek hier bij de ingang. En die staan allemaal duizend daar. Ik denk, oh, daar heeft een leverancier die even. Het spul is dicht hier, maar.
4: Ja, nee, er is vanmorgen ook nog een bedrijf geweest die heeft 15 dozen vol met vuilniszakken nog gebracht.
3: Dat was een verrassing voor jullie ook.
4: Dat was ook een verrassing. Ja. En zaterdag hadden we ontzettend veel mensen die zelf vuilniszakken meenamen toen ze hier naartoe kwamen.
3: Ja.
4: En je moet rekenen, elke dag wordt alles schoongemaakt. Zeker bij de katten. Dus ja, daar gaan elke dag heel wat vuilniszakken door hier.
3: Die vuilniszakken al in. Holly's vaker een open dag.
4: Ja, dat wel. Maar aan de andere kant, qua voorbereiding en al, dus 1 keer per jaar is ruim voldoende.
3: Ik hoorde de dames al bij de balie. Oh, de rust is eindelijk weer gekeerd.
4: Ja.
3: Maar nou de mails nog, die ze moesten beantwoorden.
4: Ja, dat begint nu. Hè. Kijk, heel veel mensen zijn zaterdag natuurlijk geweest. Hebben alle honden gezien, hebben katten gezien.
3: Ja.
4: Deze week gaan wij nog heel veel mails krijgen van mensen van, met vragen van, goh, is die er nog? Of wat is het verhaal daarachter?
3: Ja,
4: dat krijgen we nu. Ja.
3: Kijk, dan kom ik hier bij het asiel binnen, bij die verblijf. En dan ene hond die begroet je met heel veel lawaai.
4: Ja.
3: En de andere stak gewoon de tong uit.
4: Ja, klopt. Ja, daar zit heel veel verschil in.
3: Ja,
4: de ene die laat luid aanwezig, of horen dat hij aanwezig is, en de andere hoor je niet. Maar het merendeel van de honden, normaal gesproken komen daar geen mensen bij. En dat is alleen met open dag dat men dan ook alle honden kan zien. Ja.
3: Al met al, Alwin, is het gewoon denk ik een pauzeloos proces om te zien van hondenkatten te plaatsen weer bij mensen die als graag hebben wilt.
4: Ja, zeker. Ja, daar doen we het voor.
3: Ja. Ja. Nou ja, je maakt ook geregeld bij ons op de zender reclame voor de hond en kat van de week.
4: Ja.
3: Laten we dat nou ook maar even doen, maar mensen moeten nou, we gaan niet in de hand of K3 en kiezen, want de mensen hebben zaterdag heel veel de gelegenheid daar. Maar mensen die je toch nog een keer wilt komen kijken zonder dat ze die dag metmaakt hebt, wanneer kan dat?
4: En mensen kunnen alle dagen hier komen. We zijn alle dagen open, behalve op donderdag en op zondag. En dan is men van harte welkom om 's middags bij de katten te komen kijken. Voor de honden verwijzen we door naar onze website. Daar staan ze allemaal op met omschrijving. En mocht er wat tussen zitten waar je interesse in hebt, stuur een mailtje en dan nemen we het, pakken we het verder op.
3: Kijk, dat kan er wat drummen. Dat is al jaren. Wow. Zo ongeveer. Maakt niet uit. Ik ben van harte welkom op het terrein de Ossenbroek. Dat is aan de westkant van de A28, ter hoogte van Beelden. Kan er nou niet mis. Die moet in bij het benzinestation langs. En dan wist je dat allemaal vanzelf. Welkom bij het asiel in Beelden.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flowerdome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalismarkten.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Het is een half minuut over 4:30. Hier is het regionale nieuws. Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Restaurant Le Epiphane in Veningen die heeft een Michelinster gekregen. De zaak van voormalig twee sterrenkok Jano Egge en zijn partner Amanda Rikstum is pas 2 maanden geleden opengegaan. Egge die keerde eerder dit jaar terug naar Drenthe en begon het restaurant in een voormalig café in het Reesdal. Hij koos bewust voor een kleinschalige zaak met 7 tafels en kookt met veel producten uit de regio. Le Epiphane is daarmee het tweede sterrenrestaurant van Drenthe naast de Vlindertuin in Zuid-Laren. Die zaak die behield voor de 20e keer op rij zijn Michelinster. Slachtoffer van het steekincident in Coevorden is een 31-jarige man uit Amsterdam. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag een steekwond op tijdens een vechtpartij op de Bentheimerstraat. Er is nog niemand hiervoor aangehouden. De politie die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het incident komt kort nadat horecaondernemers, politie en gemeente nieuwe afspraken maakten over de veiligheid in het nachtleven. Ondernemers die willen onder meer extra boa's en cameratoezicht, maar de gemeente zet daar voorlopig niet op in. En garage TDI Jeugdtheater Drenthe en theater De Winsinghof die slaan de handen in één. Ze beginnen een samenwerking in Rode, de plek waar Winsinghof gevestigd is. Kinderen en jongeren die kunnen vanaf 27 oktober wekelijks theaterlessen volgen van garage TDI. De reden van de samenwerking is het stoppen van theaterdocente Marianne Bakker. Zij gaf 14 jaar les in theater De Winsinghof. Meer nieuws uit onze provincie. En ook een live blog over het hoge beroep dat nu bezig is in de dubbele moordzaak van Wijteveen kun je vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: En dan meteen door naar Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind. We zien zon en zeker ook wel stapelwolken, maar het is verder droog bij 1 graad of 20. Vanavond dan zijn er wolken met af en toe nog wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Komende nacht 1 of 2 graden lager, 1 graad of 13. En dan wordt het bewolkt.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: Het is het lievelingsliedje van veel makelaars dit, hè? Our House van Madness en daarvoor nog Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Hey, beste Milko.
2: Ja, René.
0: Nou roep ik regelmatig van, goh, wat hebben we weer een leuke prijzenactie en een leuk spelletje bedacht. Mm-hmm. Dat roep ik regelmatig, maar ik vind hem deze week wel heel erg leuk.
2: Je vindt hem extra leuk?
0: Ja.
2: Dat kan ik me voorstellen.
0: Ik dacht eerst dat wij met een autootje heel Drenthe zouden door zouden gaan om ontbijtjes te gaan bezorgen bij mensen. Maar dit zit net even anders, hè?
2: Had jij je dan daarvoor opgeofferd, is de grote vraag.
0: Nee, want je kent mijn sociale vaardigheden. Dat is voor niemand leuk. Maar daar gaat het ook helemaal niet om bezorgde ontbijtjes. We geven shared breakfast weg, om het in goed Drents te zeggen. Dat is hartstikke leuk. Dan ga je gewoon een keertje 's ochtends een beetje op tijd naar een restaurant in Emmen. En dan maken ze dan een heerlijk ontbijtje voor je. Een zogenaamd shared breakfast. Dus dan krijg je een enorme voorraad aan lekker krachtvoer op tafel. Oh. En daar kun je dan met z'n tweetjes van genieten.
2: Oh, dat klinkt goed.
0: Ja, toch?
2: Ja, joh, en daar kun je ook nog een dagje van maken natuurlijk. Je kan het centrum even in, even shoppen. Of je kan naar de dierentuin.
0: Ja, leuk. Of eventjes door het Rensenpark om te kijken wat er van de oude dierentuin over is.
2: Ja, precies.
0: Dat is hartstikke leuk.
2: Goh.
0: Ja, in Emmen is het wel te beleven. En dan lekker met een volle maag. Emmen in. Hè?
2: Niks beter dan dat.
0: Want een ontbijt is de beste start van de dag.
2: Absoluut. Daar ben ik het helemaal mee.
0: Vind je het leuk om zo'n shared breakfast te winnen? Oftewel een gedeeld ontbijtje. Ja, dat klinkt toch net iets minder chic, maar je begrijpt wat we bedoelen. Let dan even goed op, want wij hebben het kroost van enkele RTV Drenthe-medewerkers bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan dit spelletje. Bijvoorbeeld de kids van Loes en van Ruben en van Ronald en van Jasmijn en Marloes en van Ger en van onze David.
2: Ook nog?
0: Ja, ja. Al die kids hebben hier in de studio gehaald en die beschrijven een bepaald, ja, ontbijtproduct. Laat ik het maar een beetje vaag houden, anders wordt het wel heel makkelijk. Ja, en je kunt met van alles ontbijten.
2: Dat, absoluut. Ja, ik ga nu ruzie in de familie krijgen. Mijn zusje, die ontbeet met vla.
0: Ja, kan.
2: Het kan.
0: Ja.
2: Ik was er geen fan van.
0: Waarom niet?
2: Nee, maar
0: jij bent sowieso een mierert als het op eten aankomt. Maar daar heb ik een andere keer wel over.
2: Weer. Heel, ja, ja. Jongens.
0: Ik denk niet dat we jou blij zouden maken met zo'n ontbijtje, of wel?
2: Nou, ik ben echt ontbijter. Als het maar gewoon lekker broodje is.
0: Ja, en als er maar geen takje groen op ligt.
2: Zo is dat.
0: Hoe dan ook, we gaan overschakelen naar een van de kids van onze medewerkers. Luister even goed, want welk ontbijtproduct omschrijft hij of zij?
3: Soms zit er een beetje bruine vlekjes op.
4: Met een schil eromheen. Het is geel en krom.
3: En hij is heel lekker zoet.
0: Oh. Ja, je kunt hem ook in je oor doen, maar dan dwalen we af.
2: Zeker,
0: maar
2: zeker.
0: Maar mij het uit, zo moeilijk is het niet.
2: Hij is te doen vandaag.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: Vertel hem maar, over welk lekker ontbijtbestandsdeel ging dit? Welk ontbijtproduct? Kan trouwens de rest van de dag ook, hè?
2: Dat kan.
0: Kan wel. Geef het maar aan ons door. En wie weet schrijf jij binnenkort aan bij het restaurant in Emmen voor dat gezellige gedeelde ontbijtje. Bel maar of stuur een sms'je 0592. Zijn nou sms'je?
2: Ja?
0: Ik zou
2: je zei het wel inderdaad.
0: Ik zou niet weten wanneer ik het woord sms gebruik.
2: Zullen we gewoon WhatsAppen?
0: Ik bedoelde een WhatsAppje. Ah, okay. 0592 33 11 88. We gaan de lijnen nu opengooien. Dus...

0: En daar gaat het muzikale treintje van Crosby, Stills & Nash en de Marrakesh Express.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: En daarvoor ook nog het nieuwe liedje van Dick Hout. Nou, ook fijn dat die mannen weer van de partij zijn. Altijd wel weer een buitengewoon aangenaam beetje.
2: Vind ik ook. Ja, heerlijk om te luisteren.
0: Lijkt mij wel. Hé, Milko.
2: Ja, René.
0: Volgens mij aan belangstelling voor ons ontbijtje geen gebrek.
2: Nee, het is, de lijnen zijn weer roodgloeiend. Ik heb ook heel veel mensen niet gesproken. Dus wederom weer eens de excuses.
0: Ja, volgens mij hebben we weer zo'n actie te pakken. Zo'n prijzenspel, zo'n prijzenregen.
2: Unaniem belachelijk groot succes noemen ze dat, hè?
0: Ja. Geeske, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi, Geeske. Jij was onderweg, begrijp ik. Waar gaat de reis naartoe?
3: Naar Staphorst.
0: Wat moet je in Staphorst doen? Wonen of moet je nog iets doen?
3: Daar woon ik, ja.
0: Oh, okay. En waar kom je dan vandaan en wat heb je daar gedaan?
3: Ik kom uit Genemuiden. Ik werk daar op een basisschool. Dus ik was op weg naar huis.
0: Juf Geeske, wat leuk.
3: Ja. Ja.
0: Maar niet dat het verder erg is hoor. Maar hoe komt dan iemand die in Staphorst woont en in Genemuiden werkt terecht bij de Drentse Omroep?
3: Ja, op de weg naar huis hè. Dan ben ik zo wat aan het zoeken. En ik hoor ineens dit leuke spel. Dus ik denk, hey, even luisteren.
0: En jij dacht, ik heb wel zin in een ontbijtje met alles erop en eraan.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk nooit verkeerd.
0: Nee, dat snap ik wel, ja. Ik heb trouwens die site even geraadpleegd van het restaurant waar we dat doen. Ik denk, dan kan ik eens even vertellen wat er allemaal bij zo'n ontbijt zit. Weet je wat nou zo lollig is? Zij zetten expres op hun site. We willen je graag verrassen, dus we zetten expres de menukaart niet op de site. Nou, kan dat iets heel slechts betekenen, maar ik denk in dit geval iets heel goeds. Want die site die ziet er verder hartstikke leuk uit. Dus dat komt goed.
3: Nou,
0: we
3: gaan
0: ervan uit. Maar we zijn er nog niet helemaal, want we hebben natuurlijk nog die opgave staan.
4: Soms zit er een beetje bruine vlekjes op.
5: Met een schild eromheen.
6: Het is geel en krom.
4: En hij is heel lekker zoet.
0: Nou, wat zou dat nou toch in vredesnaam kunnen zijn, Geeske?
3: Oh, heel schattig. Een banaan.
0: Ja, we hadden het er net al even over. Je kunt hem ook in je oor stoppen.
3: Ja.
0: Qua Bert en Ernie, daar zag ik ook al wat verschillende dingen van voorbij komen in de WhatsApp-centrale. Mensen die fotootjes van Ernie met een banaan in zijn oor doorsturen. Want dat is natuurlijk legendarisch. Hé, Geeske, jij kunt binnenkort of vanuit Genemuiden. Nou ja, vanuit
2: Staphorst, toch?
0: Vanuit Staphorst naar Emmen toe. Ja. En kun je even lekker ontbijten.
3: Nou, super. En met z'n tweetjes hoor ik.
0: Met z'n tweetjes heb je een verkering of een andere gegadigde die je daarmee naartoe zou willen nemen?
3: Ja, ik denk dat mijn man wel heel graag wil.
0: Ah, nou, dan wordt het hartstikke leuk en gezellig. En een heerlijke start van de dag. En dan daarna even lekker Emmen in of zo. Hè?
3: Nou, dat denk ik ook.
0: Nou, we gaan het allemaal regelen met je. En zo krijgt die werkdag, de eerste werkdag van de week, toch weer een gouden randje. Hè?
3: Nou, wie had dat gedacht?
0: Nou, een bananengeel randje in dit geval. Hé, Geeske, we gaan het allemaal regelen met je. En eet smakelijk alvast, hè, daar in Emmen.
3: Ja. Heel erg bedankt.
0: Hoi Geeske, doei.

En zo was Geeske de vierde winnaar van vandaag, die er vandoor ging met zo'n heerlijk ontbijtje in Emmen. Een shared breakfast, zoals dat officieel heet. Aan de belangstelling te zien hoeven wij ons de komende dagen, de komende week, geen zorgen te maken. Dat hoef jij voorlopig ook nog niet, want we spelen dit spel nog tot en met zaterdagmiddag. Dus nog volop kans om zo'n ontbijtje in de wacht te slepen. Hartstikke leuk. Morgenochtend weer de eerste ronde, weer de eerste van vier. En dat zal zijn zo'n beetje rond 8:30. En dat gaat gebeuren bij Edwin. Hier is Creedence.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Profiteer tijdens de Oktober Woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
6: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
7: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5.000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
12: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
16: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
17: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

eiste een vierde zittingsdag. Die was vandaag en die is nog altijd bezig. Wanneer de uitspraak van het hoge beroep volgt, dat is nog niet bekend. Restaurant Le Epifaan in Veningen die heeft een Michelinster gekregen. Le Epifaan is daarmee het tweede sterrenrestaurant van Drenthe naast de Vlindertuin in Zuidlaren. Die zaak die behield voor de 20ste keer op rij zijn Michelinster. En slachtoffer van een steekincident in Coevorden is een 31-jarige man uit Amsterdam. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag een steekwond op tijdens een vechtpartij op de Bentheimerstraat. Er is nog niemand aangehouden. Politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.

0: We kennen ze vooral van het liedje Onderweg, maar dit was ook een hit voor Abel en Nemen Mee. Het is de week van de palliatieve zorg. En om die reden heeft verpleegkundige Annie van Boeien van Treant een infomarkt in Zuidwolde georganiseerd. En Annie legt uit wat palliatieve zorg nou precies is.
1: Palliatieve zorg is de zorg die je krijgt als je de diagnose gekregen hebt dat je niet meer beter wordt. En in het begin gaat die zorg nog wel vooral is die gericht op de ziekte. En later is het veel meer gericht op ja, hoe is mijn leven nog zo fijn en aangenaam mogelijk. Ja, ja. Dan richt je je meer op zeg maar, het bestrijden van de pijn en de onrust.

0: stress en de angst die gepaard kan gaan met de ziekte.
1: Het gaat dus al, vooral om zorg, begrijp ik, dat je zegt al, je weet dat je niet meer beter wordt. Het gaat om de laatste levensfase.
0: Ja, maar niet alleen de laatste levensfase. Het is eigenlijk vanaf het moment dat je de diagnose gekregen hebt, ik heb een ziekte, daar word ik niet meer beter van. En dan gaat er natuurlijk in je hoofd al van alles gebeuren. Dan ga je denken van, wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? En het is belangrijk om dat ook te delen met de zorg, met je naasten, van straks kan ik misschien niet meer voor mezelf beslissen. Wie kan dat dan voor mij doen? Wat vind ik fijn nog om te doen? Misschien nog een keer te doen met een wens die er nog leeft.
1: Ja. Maar goed, nou is hier zo'n informatiemarkt. En ik zie allerlei tafels en ook stands. Ik zie daar bijvoorbeeld ook Toon Hermanshuis in Hogeveen is hier te gast.
0: Ja, klopt. Het is nu vandaag hier in Tonkershuis de informatiemarkt. Maar ook woensdag is er in de Holdert een mogelijkheid om informatie en kennis op te doen. En vrijdag aanstaande is het in het ziekenhuis in Emmen.
1: Ja.
0: Dan is het ook van 10 tot 4, zeg maar.
1: Dus ik hoor je eigenlijk bij die zeggen, Annie, dat ook in palliatieve zorg zijn er heel veel gradaties.
0: Ja, zeker. Je kunt ook echt nog in het ziekenhuis word je behandeld natuurlijk echt nog op de om beter te worden. Maar dat gaat vaak samen met de behandeling gericht op kwaliteit of op welbevinden, zeg maar.
1: Want dat gaat uiteindelijk een grote lijn, hè? De kwaliteit van leven nog.
0: Precies, dat is eigenlijk de kern van de palliatieve zorg.
1: Ja, hier ligt natuurlijk van alles, maar het is allemaal folders en informatie, et cetera. Bent u voorbereid op uw laatste levensfase? Nee, niemand is dat, denk ik.
0: Nee, maar je kunt er al wel vast over nadenken. En het is eigenlijk fijn om dat al een beetje te doen als er nog geen stress is. Dat je nu alvast eens nadenkt van oké, als ik nou ziek word. En of ik ben al wat ouder, wil ik dan nog wel of niet gereanimeerd worden?
1: Ja.
0: Wil ik nog wel beademd worden of niet als ik toch al heel kwetsbaar ben?
1: En het is niet alleen vandaag hier in Zuidwolde, maar er bent nog een paar dagen, begrepen.
0: Ja, woensdag in de Holdert en vrijdag in het ziekenhuis in Emmen.
2: Ja, de week van de palliatieve zorg dus. Je hoorde verpleegkundige Annie van Boeien van Treant. Ja.

0: De film was al net zo legendarisch als de soundtrack Dirty Dancing. En dit was een hele grote wereldhit die daar afkwam. Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had The Time Of My Life. Elke maandagochtend, vaste prik, dan hebben we even contact met Barry Gepken, die bezig is met zijn pelgrimstocht vanuit Erika naar het Portugese Fatima. Hij is al een poosje onderweg en het einde komt langzaam maar zeker in zicht. Maar ja, die laatste loodjes, die wegen wel zwaar hoor.
1: Salamanca, dat is een paar dagjes nog. En ja, god, ik kan het niet precies zeggen, maar dik 3 weken ongeveer verwacht ik wel een beetje. Want mijn zoons willen ook graag komen. Dus ja, dan wil je. Ja, ik doe het alles ongepland. Maar langzamerhand kun je een beetje naar het einde toe kijken, zeg maar. Maar ik had van de week ook al in mijn voetpijn. Want ik loop op echt van die. Ja, het is net van dat betonstand. En ik had een zere voet 's morgens al met start. Nou, dat heb ik toen ook een kortere dag van moeten maken. Gelukkig is dat die pijn wat minder. Maar ja, je kunt er niks van zeggen. Ook niet wat van berging nog krijgen. Maar langzamerhand, ja, het moet toch heel raar zijn. En ze kruipen ook het laatste stuk naar Fatima. Dus ook al moet ik het kroepen doen, zeg ik. Ik zou komen.
2: Ja. Oké, okay, maar je hebt toch net nieuwe schoenen gekregen, toch ook?
1: Ja, dat klopt. Maar ja, dan moet je ook even inlopen. Maar die doen het verder prima, hoor. Nee, dat is alleen, ik heb te maken hier. Ik zit hier op de prairie. Ik loop al dagen op een soort van de grensstand. En dan, ja, van die keetjes die we in Drenthe ook kennen. Maar dat loopt heel beroerd. Dus, en dan denk je, och, ik zie die op hoogvlakte, dat loopt lekker door. Ik had wat dagen van zelfs wel 40 kilometer erbij. Ja, nou, soms heb je dat ook omdat je een plek moet bereiken. Nou, dan kom je om 8 uur aan en heb je 40 kilometer te pakken. Hmm. Kijk, dat is, toen is er wel met mijn voet, die werd er niet zo vrolijk van.
2: Nou ja, hopelijk gaat het binnenkort beter. En wij hebben hier een heel mooi weer, maar jij hebt regen daar, hè?
1: Ja, man, ik sta nu in het tentje weer. Ja, ik heb wel vaker dat ik in een soort speeltuintje beland. Want dan is het qua plek lastig. Ik had wel een paar keer goede overnachtjes bij een soort herbergjes. Die heb je veel van die Camino, hè? Dus dan kom je af en toe ook in zo'n luxe voor mij dan, een stapelbedje. Maar ik sta nu met mijn tentje weer in zo'n soort jeu de boel baan.
2: Ja.
1: En regen de hele nacht, dus ik heb de tent nat. En ja, er komt maar een paar dagjes met de regen. En hier op de vlakte, je ziet aankomen. Nou, je hebt natuurlijk wel, ik zag wel dat noodweer aan de kust was. Dat heb ik hier gelukkig niet hoor. Maar even wat koelere temperaturen.
2: Bij Barcelona inderdaad ook een probleem. Ja, het lijkt me niet lekker lopen. En als je ook al last hebt voor je voet, als je nog kletsnat bent zo?
1: Nee, dat moet je niet hebben. Maar de voet is al wat minder, wat beter, minder pijn. En die regen, ja, dat kan af en toe een beutje zijn. En ik heb hem nu vannacht gehad, dus wie weet de hele dag niks. Ik ben altijd positief gestemd. Je hebt de tent in nat, dat is minder. Want je draagt je ook altijd weer een natte tent. Ja. Dat is ook weer extra gewicht.
2: Zwaar, ja. En zometeen de grens met Portugal deze week of toch iets later?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, zo hard gaat het niet hoor. Nee, ik zeg, het is Salamanca en dan heb ik nog een. Daar zit een dikke week, zeker een dikke week. Volgende week, als we met elkaar spreken, dan weet ik wel dat ik dicht bij die grens zit. Dat en hoe lang dan, ja, dat zal dagen of een weekje. Maar ja, ik zeg, met elkaar heb ik een dikke 3 weken, verwacht ik een beetje zo.
0: Ja, wat een held, hè. Barry Gepken uit Erika, die langzaam maar zeker steeds dichter bij dat Portugese Fatima komt. Volgende week maandagochtend, dan spreken we hem weer.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
0: Voordeelhaartjes.nl. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoys Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Het is zo goed als 5:30. Hier is Milko Scheper met de hoofdpunten uit het Drentse nieuws.
9: Goedemiddag, restaurant Le Epifaan in Veningen die heeft een Michelinster gekregen. De zaak van voormalig 2-sterrenkok Arjano Egge en zijn partner Amanda Rikstum is pas 2 maanden geleden opengegaan. Egge die keerde eerder dit jaar terug naar Drenthe en begon het restaurant in een voormalig café in het Reesdal. Hij koos bewust voor een kleinschalige zaak met 7 tafels en kookt met veel producten uit de regio. Le Epifaan is daarmee het 2e sterrenrestaurant van Drenthe naast de Vlindertuin in Zuid-Laren. Die zaak die behield voor de 20e keer op rij zijn Michelinster. Slachtoffer van het steekincident in Coevorden is een 31-jarige man uit Amsterdam. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag een steekwond op tijdens een vechtpartij op de Bentheimerstraat. Er is nog niemand hiervoor aangehouden. De politie die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het incident komt kort nadat horecaondernemers, politie en gemeente nieuwe afspraken maakten over de veiligheid in het nachtleven. Ondernemers die willen onder meer extra boa's en cameratoezicht, maar de gemeente zet daar voorlopig niet op in. En garage TDI Jeugdtheater Drenthe en Theater De Winsinghof die slaan de handen in één. Ze beginnen een samenwerking in Rode, de plek waar Winsinghof gevestigd is. Kinderen en jongeren die kunnen vanaf 27 oktober wekelijks theaterlessen volgen van garage TDI. De reden van de samenwerking is het stoppen van theaterdocente Marianne Bakker. Zij gaf 14 jaar les in Theater De Winsinghof. Meer nieuws uit onze provincie kun je vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: En dan naar het weer. Hoe kan je dat dan beter doen dan met Roland van der Zwaag? Goedemiddag, Roland.
10: Goedemiddag, René.
8: Roland, de 20 hebben we wel weer aangetikt, denk ik, overal, hè?
10: Ja, maar zelfs met 1 zonuur meer dan verwacht is de temperatuur zelfs in Eelde uitgekomen op 21 graden. Het was in Hogeveen bijna, 1/10 eraf, ook bijna 21 graden. Lekker weer. Nu volgt er vanuit het westen wat bewolking. In het uiterste noorden van de provincie is daar al wat van te merken. Elders is het nog onbewolkt. De wind die waait uit het zuidwesten. Temperaturen in het zuiden van de provincie nog rond de 20 graden. Vanavond gaan die temperaturen langzaam wat naar beneden. Komende nacht is het een graad of 13. Dan hebben die wolkenvelden de hele provincie wel bereikt. Dus komende nacht zijn er meer wolken dan dat er opklaringen zijn. Heel lokaal is een spatje motregen mogelijk. En morgen gaat het weer veranderen.
8: Ja. Hoe?
10: Ja, het is niet meer zo'n mooie dag als vandaag. Het is een dag waar met in de ochtend wat grijzigheid, wat laaghangende bewolking. Die bewolking gaat wat breken her en der. Later in de ochtend komt de zon er eventjes bij. Verspreid even één zonuurtje zit er morgen wel in. Dus echt wel even minder dan vandaag. Maar goed, de wind is zwak tot matig. Niet echt heel erg overtuigend. Die waait uit het zuidwesten. Dus de aanvoerrichting is nog in ieder geval uit een milde hoek. En dat betekent dat we toch morgenmiddag wel weer 19 graden halen. Maar goed, zwakke storingen die schuiven over, omdat die temperatuurverschillen wat groter gaan worden, met aan de grond 19 graden en bovenin ietsje lagere temperatuur, wordt de lucht een klein beetje onstabiel van opbouw. Het is niet uitgesloten dat er morgenmiddag dat je een regenbui kan krijgen van een paar minuten, dan is dat snel weer voorbij en zal de bewolking echt wel overheersen. Nou, woensdag, het ziet er zo goed als vergelijkbaar uit. We beginnen waarschijnlijk grijs met laag hangende bewolking, wat mistig weer, wat nevelige condities. Ook dan weer in de late ochtend, rond de middag en in de middagperiode misschien eventjes wat zon her en der. Ook dan weer door die zuidoostelijke wind hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. 19, maximaal 20 graden. En eigenlijk is dat een mooie afsluiting van een lange periode met hoge temperaturen, want daarna gaat het kwik naar beneden.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: Het is de fantastische Blue Eyed Soul van Dusty Springfield en Wishing and Hoping.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je lusten naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Ja, de regionale omroepen in Noord-Nederland die bestaan 80 jaar... en daarom neemt onze mediaconservator Sjoerd Looyinga... elke maandag een duik in het omroeparchief. En vandaag behandelt hij een onderwerp voor de echte radionerds.
1: We hebben het over de beginjaren van Radio Drenthe. De jaren 89, 95, zeg maar. Toen wisten heel veel bekende artiesten de studio van de omroep in Assen te vinden. Opvallend veel. Natuurlijk voor een interviewtje of een optreden. Maar hun komst leverde vaak ook nog een fraaie promotiespot of een jingle voor de omroep op. Radio.

0: dat was Egbert Meijers. Daar hebben we het over in 1989. Ja, al die artiesten die hopen natuurlijk dat die muziek, net als nu, veel gedraaid wordt op Radio Drenthe.
1: Ja, het plaatje moest gedraaid worden op de radio. Daar ging het uiteindelijk wel mee om natuurlijk. Nou had Egbert zeker niet te klagen, Egbert Meijers. Later zou hij trouwens ook nog medewerker worden van de omroep. Ook de familie Karst, noem ik dan even, was en is een graag geziene gast bij de Drentse omroep. In 1997 duiken René en zijn zus Erika in de eigen studio Zuidwolde in om voor ons even wat dingetjes met een Drents melodietje te maken.

0: broer en zus Kars dus. Heb je nog een voorbeeld van hoe artiesten de Drentse omroep promoten in die tijd?
1: Ja, ook uit Drenthe. De band No Name van Bertus ten Kaat uit Hollandse Veld.

0: Vanuit zijn tenen, Bertus de Kaat. Medeoprichter dus van de band No Name. Maar ook op Radio Drenthe. Dus jarenlang te horen geweest als columnist. Hè, Piet Schillenboer. Drentse artiesten die zijn dus nou aardig wies met de omroep. Hè. Willen ze dat dan ook graag laten horen?
1: Ja, met liedjes, tunes en jingles. Maar ook met ingesproken promotiespotjes, zoals het officieel heette toen. Bijvoorbeeld voor het programma De Top 100 aller Drenthe.
2: Dag lieve mensen, hier met Jannes. Tot en met 16 december kun je stemmen op Top 100 aller Drenthe.
3: Hallo beste luisteraars van Radio Drenthe. Ik ben Bouke en ik stem ook.
4: Hey, hier hallo, William van Mooiwark. En ik wil jullie even vertellen, 31 december kun je luisteren naar De Top 100 aller Drenthe. En misschien staan wij er ook wel in. En ik zeg, luister naar Radio Drenthe.
5: Goeiedag. Dit is Daniel Loos van Erika en ik wens alle Drenten een hartstikke fijn nieuwjaar.
0: Ja, ze hebben er natuurlijk ook zelf een beetje baat bij als ze dit doen. Hè? Want ze hopen natuurlijk ook hoog in die top 100 te staan. Dat zijn dan allemaal Drentse artiesten. Zijn er dan ook landelijke BN'ers, toppers die voor hun gevoel vaak de lange reis naar Drenthe moeten maken?
1: Ja, die staan dan 's morgens al boterhammen te smeren thuis. Want die gaan dan helemaal naar Drenthe. Maar ze komen zelfs uit het buitenland, Antwerpen om precies te zijn.
6: Hallo, ik ben Helmut Lotti op Radio Drenthe. Misschien ben ik wel met een van mijn liedjes aanwezig tijdens de uitzending van de Top 100 aller Drenthen. En daar kunt u een bijdrage aan leveren. Stuur een briefkaartje met daarop uw favoriete top 5 naar Radio Drenthe Top 100, postbus 999, postcode 9400 AZ in Assen.
7: Jongens, opgelet. Op oudejaarsdag 31 december aanstaande AS. Dan heb je de top 100 bij Radio Drenthe. De hele middag, mensen. Ach, ach, god, god, de hele middag. De populierste platen aller Drenthe. Zo is me net. Ja, toch, niet dan. Ah.
8: Salut. Meer informatie op internet www.rtvdrenthe.nl. Sluitingstermijn zaterdag 22 december.
0: Uit 2001. Met dus Helmut Lotti. Ik hoorde ook Diana de Groot. En nou ja, goed, was niet te missen natuurlijk, hè? Tineke Schouten.
1: Ja, helemaal. Inmiddels al 42 jaar in het vak. En altijd in voor een geintje als ze langskwam. Nog zo'n grappen maken. Alleen deze komt uit Almelo.
9: Ik weet niet of je er belang bij hebt, maar als je op al je om niks te doen hebt en je kunt om niks kapot ringen, dan kun je bij TV Drenthe ook nog gaan kijken naar geen spart orde aas. Daarnaast kun je ook nog normaal Skik, Erika Kast en Muske. Maar wie wil toen niks aanpraten?
0: Nee, we willen niks aan praten. Hè? Herman Vinkers, die dus reclame maakt voor de eindejaarsuitzendingen van RTV Drenthe. Ja, naast zangers en cabaretiers wisten de medewerkers ook andere beroemdheden te verleiden om een, laten we maar zeggen, een wervende tekst in te spreken.
1: Ja, alleen de uitspraken, dat is altijd even een dingetje. Spotters bijvoorbeeld. Zeker gaat als het om het grootste sportevenement van Drenthe, de TT van Assen. Diverse coureurs, dus zeker ook die uit het buitenland, leren al snel hoe je Radio Drenthe moet uitspreken.
10: Hallo, I'm Carlo Checa, I'm from Spain. And if you want to know who is winning the Dutch TT, listen to the Radio Drenthe.
11: Hi, I'm Randy van Molen. Do you remember me? I'm the Wheelie King of Assen.
12: Hallo, ik ben Ralf Waldman.
11: Hi, I'm Kevin Schwantz. If you want to know who's going to win the Dutch TT, then listen to Radio Drenthe.
13: Hi, this is Max Biaggi, and if you want to know who's going to win Saturday the TT in Assen, just listen to Radio Drenthe.
14: Do you want to know how I'm going to try and win the Dutch TT in Assen? Just listen to Wim Pleckenpool and Hink Cool on Radio Drenthe.
0: Cool, al die, min of meer, of misschien nog wel meer matige beroemde mensen, die zorgen er natuurlijk voor dat bij RTV Drenthe steeds meer luisteraars en kijkers bekend wordt. Dat is tegenwoordig marketingtechnisch met al die verschillende zenders natuurlijk een hele grote uitdaging geworden. Maar ja. Ik denk, Sjoerd, dat dit iets is wat toch de bekenden onder ons ook wel gewoon altijd graag blijven doen. Ze vinden het zelf denk ik ook wel gewoon heel erg leuk. Ja, wij als makers vinden het natuurlijk mooi dat dan een bekendheid jouw naam of station benoemd, hè?
1: Ja, maar het werd natuurlijk steeds gekker. Op een bepaald moment werden zelfs hele liedjes gemaakt over Radio Drenthe. Daar gaan we zeker in de komende weken ook nog wel wat van laten horen. Dan hadden ze een bekende hit, maar dan werd de tekst totaal aangepast voor ons in Drenthe. Dat gebeurde ook.
15: Ja, dat is dus ook wel weer iets om naar uit te gaan kijken. Mooi stukje Radio Drenthe-historie weer door onze mediaconservator Sjoerd Looyinga. Volgende week maandag, dan is hij er weer, even na 11:30.

0: ze riepen de hulp in van niet zomaar de eerste de beste, de mannen van Tangerine, want ze wisten Venice te schrikken als achtergrondkoortje in hun nieuwe single By Your Side. En daarmee is het bijna 6:10. We kunnen nog mooi even naar de Opjak-avonturen van collega Aldert Oosterhuis. Vanochtend vroeg begon hij bij de Stichting Kunst en Cultuur Drenthe. En daar hebben ze wat te vieren, want ze organiseren voor de 25e keer oktobermaand Kindermaand. Waarbij kinderen gratis allerlei culturele activiteiten kunnen uitproberen. En Inge Poppenga van de organisatie, die is natuurlijk hartstikke trots op dat jubileum.
1: Jazeker, het is al 25 jaar een feestje.
2: Ja.
1: Het is het grootste gratis culturele kinderevenement in Drenthe in de vrije tijd.
2: Ja. Ja, maar je kunt niet bedenken wat er te doen is. Hè? Musea en activiteiten, nou, van alles.
1: Ja, alle kunstdisciplines komen aan boord. Erfgoed, dans, theater, beeldende kunst.
2: Ja.
1: Van alles.
2: Ja, waar ik me dan wel afvroeg. Is dat kinderdorp voor open? Zo van, musea, vaak wat voor oudere meisjes over het algemeen. Maar hoe was zoiets?
1: Nou, wat wij doen is, wij verzamelen alles wat de culturele instellingen ons aanbieden gratis. Dus dat is de sleutel tot het succes zijn eigenlijk de culturele instellingen en de ZZP'ers die workshops gratis aanbieden.
2: Ja.
1: En wij verzamelen dat en we stoppen dat in een heel leuk programmaboekje en dat verspreiden wij door heel Drenthe op alle scholen.
2: Jullie hebben hier een prachtig klein boekje liggen met alle activiteiten in de provincie. Nou, dat bent er nogal wat. Ik mag toch hopen dat jullie een website hebben, Worstiet, of moet je echt per se zo'n boekje hebben?
1: Nee, zeker niet. De boekjes zijn ook verkrijgbaar door heel Drenthe bij de bibliotheken bijvoorbeeld en bij de tippunten, maar op www.kindermaand.nl is het hele aanbod ook te vinden. En nog meer dan in het boekje staat zelfs, want we krijgen nog aanmeldingen.
2: Het is wel een aansporing richting de ouders, neem ik aan. Zo van, jongens, als je bijvoorbeeld kennis maken wilt met muziek of dans of zo, dat kan ook allemaal deze maand gratis. En kijk of dat voor je is.
1: Precies, probeer het eens uit. Kijk wat je bevalt en kijk wat je leuk vindt. Dus er zijn heel veel muziekverenigingen die open repetities hebben. Maak eens kennis met een muziekinstrument. Het is hartstikke leuk om ze uit te proberen.
2: En we zeggen al, het is de 25e keer dit keer. Dus je pakt dat extra uit nog, op een of andere manier?
1: Ja, we hebben een hele leuke prijsvraag. Stuur een leuke foto in van de activiteit die je hebt bezocht. En wij verloten daar hele mooie prijzen. Dus theatertickets, leuke dagje, vakantiedagjes. Maar we hebben ook een jubileumactie waar we het grootste kinderspandoek van Drenthe gaan maken. Dus er hebben inmiddels al heel veel scholen zich aangemeld. Er zijn bijna 50 klassen die meedoen in heel Drenthe. Ja. We hebben 50 delen spandoek. En die worden versierd door Oktober Kindermaand. En op 28 november gaan we die bij FC Emma Helmond Sport tijdens de wedstrijd gaan we die onthullen. Dus dat is ook
2: heel groot spannend.
1: Dat wordt een heel leuk feestje.
2: Zeker.
0: Alle details daarover dus kun je vinden op kindermaand.nl. Of haal even zo'n boekje. Dat kan op verschillende plaatsen in Drenthe. Bijvoorbeeld bij de Bibliotheek.

0: de onlangs overleden Dolly Parton in 9 to 5. Nou, 9 to 5 is bijna 6 uur. Nog mooi even naar één avontuur van Aldert van vandaag. Want hij reed tussen de middag even naar basisschool De Bascule in Nieuw-Amsterdam. Daar werd een feestje gevierd. De school heeft namelijk een bijzonder predicaat gekregen, vertelt juf Janine.
1: We zijn als de zonder school uitgeroepen tot uitblinker van de provincie Drenthe. En daarvoor vandaag zijn er mensen langs geweest. En te ere van dat moment hebben wij onze gezonde schooldag vandaag.
2: Ja, ja. Nou, toch ben je een promotie, toch?
1: Ja, dan. Zeker, ja.
2: De gezondste school van Drenthe dan? Waarvan? Van heel Nederland?
1: Nee, van de provincie Drenthe. Ze gaan het hele land door van de gezonde school. En ze gaan bij de verschillende provincies verschillende scholen in het zonnetje zetten als uitblinker. En wij zijn dus voor Drenthe uitgekozen.
2: Jullie bent dus de uitblinker wat gezonde school betreft.
1: Ja.
2: Waar uitzicht dat in? Wat doen jullie dan zo gezond op deze school?
1: Ja, wij zijn heel erg bezig geweest met de onderdelen sport en bewegen en voeding. Daar hebben we ook onze certificaten voor gehaald. En we zijn ons nu heel erg aan het inzetten op het onderdeel welbevinden.
2: Dus de schoolkinder hier bent nou op een pingpongtafel, bent ze aan het ding aan het invullen op kleine hartjes. Wat bent ze aan het doen?
1: We zijn een welbevinden hart van onze klas aan het maken. Dus wij schrijven op waar we allemaal gelukkig van worden. Die nemen we zo meteen mee in de klas. En dan gaan we eens kijken waar iedereen nou gelukkig van wordt. En hoe we er dus ook voor kunnen zorgen dat we allemaal met elkaar gelukkig blijven.
2: Oh, dat maakt mij wel nieuwsgierig. Wacht even, dan ga ik eens invragen aan een prachtig oranje t-shirt. Maar wie ben jij?
3: Feline,
2: waar word jij zo gelukkig van? Wat heb je allemaal opgeschreven?
3: Knutselen, liefde, spelen, honden en katten.
2: Oh, je bent echt een dierliefhebber, begrijp ik.
3: Ja.
2: En wie ben jij?
3: Jasmijn.
2: Ja, wat heb jij opgeschreven?
3: Honden, paarden, dansen, zingen en tekenen en liefde.
2: Oh ja, liefde natuurlijk, altijd goed. En mag je graag zingen?
3: Ja.
2: Wat zing je dan?
3: Allemaal liedjes.
2: Dat hij met zingen, hè? Dan zing je liedjes, hè, over het algemeen. Maar daar word jij gelukkig van.
3: Ja.
2: Nou, dan vraag ik deze jongen ook nog even. Want die staat hier, wie ben jij?
4: Noah.
2: Wat heb jij allemaal opgeschreven? Want ik zie heel veel hartjes liggen, maar die heb je niet allemaal zelf gemaakt, toch?
4: Ik heb deze. Ik heb voetbal.
2: Ja.
4: En alles en spelen.
2: Alles. Je wordt overal gelukkig van, eigenlijk. Ja. Daar komt het zo'n beetje op neer. Ben jij een gelukkig mens, Noah, toch? Prachtig. Ga ik nog even, tot slot even naar de grote baas van deze school, Jeroen. Want het is natuurlijk niet alleen maar welbevinden. Hè? Het is ook gezondheid, het uitzicht natuurlijk en allerlei andere zaken. Ook qua eten bijvoorbeeld.
5: Eten, of kinderen gezond eten. Dus we hebben fruit op school. Er zijn kinderen die krijgen van ons een lunch, omdat het thuis wat moeilijker is om lunch te organiseren. Dus dat, we hebben het over slapen. Slaap je genoeg? Hoe ga je met social media om?
2: Ja.
5: Veiligheid en gezondheid zit in een heleboel dingen.
2: Dan ben jullie uitblinker, benoemd tot uitblinker. Uitzicht daar nog ergens in? Een certificaat? Of misschien nog een fors geldbedrag?
5: Het is een certificaat in de eer en de roem.
2: Ja, ja.
5: En we hebben een paar mooie kubussen gekregen van karton. Die zijn we binnen neer natuurlijk. Dat iedereen goed kan zien dat wij de uitblinkers zijn.
2: Ja.
5: Nou ja, en zo'n hele dag een stukje promotie. Kijk, we doen het natuurlijk alleen voor onszelf eigenlijk. Hè. Dat we
2: zien, en vooral voor de kinderen.
5: Dat bedoel ik. Dat de kinderen hier op school, dat die er profijt van hebben.
2: Ja.
5: En dat we op die manier gewoon een leuke school zijn.
2: Ja.
5: En kinderen wat extra kunnen bieden dan alleen betalen en rekenen.
0: Ja, mooi initiatief dus daar in Nieuw-Amsterdam in De Bascule. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Ik wens je een mooie avond.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
9: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
10: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
11: Gezellig naar
10: Vitalismarkten.nl.
12: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
13: En dan nu het weer.
11: Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholt weer.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
18: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant.
23: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
24: Huh?
23: Maak er een

0: tikkie anders doet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen.
3: Met Johan Derksen.

producer Don Davis was tevens de songwriter voor Johnny Taylor en hij hield de zanger jarenlang in de hitparade. Dit nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade en Johnny Taylor overleed in 2000. Johnny Taylor, Love Bones.

Chairman of the board, give me just a little more time. George Perkins en de Silver Stars, dat was een band uit Louisiana. En de band begon in de gospel scene. En later toerde de band door Amerika met Gladys Knight en de Pips, Sly and the Family Stone en de Delphonics. Dit nummer gaat over de mensen die protesteerden tegen het racisme in de zuidelijke staten van Amerika na de dood van Martin Luther King. Het nummer eindigde 12 in Amerika. George Perkins en de Silver Stars, Crying in the Streets.

George Perkins en de Silver Stars, Crying in the Streets. Freda Payne uit Detroit vertrok op haar 17e naar New York, waar ze een contract kreeg bij ABC Paramount Records. En eigenlijk was ze jazzzangeres, want ze had al gewerkt met Quincy Jones, Lionel Hampton en Duke Ellington. Maar dit popnummer eindigde 3 in Amerika. Freda Payne, Band of Gold.

Frida Payne, Band of Gold. De Temptations uit Detroit wilden in de jaren 70 plotseling progressieve nummers gaan opnemen. Dat was geen probleem voor Norman Whitfield en Barrett Strong. Zij schreven dit nummer en het nummer wordt perfect gezongen door Dennis Edwards en Eddie Kendricks. Het eindigde 2 in Amerika. De Temptations, Ball of Confusion.

The Temptations, Ball of Confusion. Paul Kelly uit Miami was daar de zanger van de Superiors en later van de Spades. Maar hij verhuisde naar Brooklyn in New York om zijn solo-carrière van de grond te krijgen. En hij schreef dit nummer eigenlijk voor Sam en Dave, maar die twee toonden geen enkele belangstelling. En toen nam hij het zelf maar op. Nummer eindigde 14 in Amerika. Paul Kelly, Stealing in the Name of the Lord. Whoa.

Paul Kelly, Stealing in the Name of the Lord. Norman Whitfield en Barrett Strong schreven het nummer voor de Temptations, maar de heren vonden de tekst te politiek. En toen mochten Beatties van Motown Records het opnemen. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en deze zanger overleed in 2003 in Engeland. Hij werd 61 jaar. Edwin Starr, War.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Cleop Mountain Sessions van Geneva Magnus is het album van deze week. En Geneva Magnus komt uit Detroit en had geen gemakkelijke jeugd. Haar vader en moeder pleegde zelfmoord toen ze nog een teenager was. En nadat ze een concert van Otis Rush had bezocht, besloot ze blueszangeres te worden. Geneva Magnus, My Bad Luck Soul. I want

Janitha Magnus, My Bad Luck Soul. King Floyd uit New Orleans werkte als jongen van 16 jaar al in de nachtclubs in Bourbon Street met nummers van Benny King, Otis Redding en Sam Cooke. Hij verhuisde naar New York en daar werkte hij met producer en songwriter Don Covey, maar via Los Angeles keerde hij terug in New Orleans. En daar nam hij deze nummer 1 hit in Amerika op. King Floyd, Groove Me.

Pink Floyd, Groove Me. Jackie Moore uit Miami nam deze eigen compositie op in de Criteria Studios met de band van Dave Crawford en de Memphis Horns, Wayne Jackson en Andrew Love. Het nummer eindigde 12 in Amerika. Jackie Moore, Precious, Precious.

0: Jackie Moore, Precious, Precious. Ike en Tina Turner hadden een hopeloos huwelijk, maar als muzikanten voelden ze elkaar wel goed aan. Dit is een nummer van John Fogerty en het werd een wereldhit voor Creedence Clearwater Revival. De cover van Solomon Burke eindigde 15 in Amerika en de cover van Ike en Tina Turner eindigde 4 in Amerika. Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: And we rolling on the river.
1: Listen to the story now.

Timberlake en Tina Turner, Proud Mary. Wilson Pickett uit Alabama nam dit nummer op in de Sigma Sound Studios in Philadelphia met de beroemde soul producers Kenny Gamble en Leon Huff. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You.

Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You. The Eighth Day, dat was een band uit South Carolina met leadzanger Clyde Wilson. En hij verhuisde naar Detroit omdat daar veel meer werk was in het clubcircuit. Later ging hij solo verder als Steve Mancia en hij overleed in 2011 in Detroit. The Eighth Day, She's Not Just Another Woman.

D.A. Day, She's Not Just Another Woman. Jean Knight uit New Orleans werkte in een bakkerij en was 's avonds actief in het clubcircuit. En ze nam een single op in de Melco Studios in Jackson, Mississippi, en dat werd plotseling een nummer 1 hit in Amerika, waardoor de bakker op zoek moest naar een nieuwe winkeljuffrouw. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

G-Night, Mr. Big Stuff. Didi Warwick uit New Jersey was de zus van de succesvolle Dionne Warwick, de hitzangeres bij producer en songwriter Burt Bacharach. En deze Didi Warwick zat samen met Sissy Houston en Doris Troy in de Sweet Inspirations. Het nummer is geschreven door zanger Mark James. Hij schreef het als Francis Sambon, want dat was zijn echte naam. Het was een grote hit voor Elvis Presley en deze versie van Didi Warwick eindigde 24 in Amerika. Suspicious Minds.

Didi Warwick, Suspicious Minds. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bill Withers uit West Virginia had 9 jaar bij de Amerikaanse marine gediend en in 1967 verscheen zijn debuutsingle Three Nights and a Morning. Vervolgens tekende hij bij Sussex Records en daar werd Booker T. Jones zijn producer. En deze Booker T. Jones nam zijn basgitarist Donald Duck Dunn en drummer L. Jackson mee naar de studio. Stephen Stills was de gitarist en het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast.

0: weg.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.